Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen boven in de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stad. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de Haagse gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
2: Er is geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Kijken we nog naar het weer. Enkele opklaringen. Het wordt droger. Er staat nog wel veel wind. De minima rond 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag wordt het in ieder geval droog. En bij een matige tot een vrij krachtige westenwind wordt het dan zo rond de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stad. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de Haagse gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
1: Er is geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
0: Willem Rietbroek was dat. In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Kijken we nog naar het weer. Enkele opklaringen. Het wordt droger. Er staat nog wel veel wind. De minima rond 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag wordt het in ieder geval droog. En bij een matige tot een vrij krachtige westenwind wordt het dan zo rond de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen boven in de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stadtoren. En vorig jaar is hij nog...

0: Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf, als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Kijken we nog naar het weer, enkele opklaringen. Het wordt droger, het staat nog wel veel wind. De minima rond 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag wordt het in ieder geval droog. En bij een matig tot een vrij krachtige westenwind wordt het dan zo rond de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen boven in de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stad. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de Haagse gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
2: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek.
2: Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. In april.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
6: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Goedendag, ik ben André Kolen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen boven in de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stad. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de Haagse gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
11: Er is geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
10: Willem Rietbroek was dat. In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Kijken we nog naar het weer. Enkele opklaringen. Het wordt droger. Er staat nog wel veel wind. De minima rond 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag wordt het in ieder geval droog. En bij een matige tot een vrij krachtige westenwind wordt het dan zo rond de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen boven in de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stad. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de Haagse gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
4: Er is geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
3: Willem Rietbroek was dat. In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Kijken we nog naar het weer. Enkele opklaringen. Het wordt droger. Het staat nog wel veel wind. De minima rond 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag wordt het in ieder geval droog. En bij een matige tot een vrij krachtige westenwind wordt het dan zo rond de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Er is er een jarig. Burgemeester Jan van Zanen wordt vandaag 65 jaar oud. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht Van Zanen op Scheveningen de vlag hijsen boven in de vuurtoren. Dat vond hij zelf ook wel spannend, want hoogtevrees is hem niet vreemd. Hoewel Jan van de gemeente weer een jaartje ouder is geworden, zet hij zich nog steeds vol overgave in voor de stad. Eind vorig jaar is hij nog herbenoemd als burgemeester door de Haagse gemeenteraad. Deze benoeming loopt voor 6 jaar, dus tot 2031. De komende weken gaat de Wippolderlaan nog verder op de schop. Een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. De weg, ook bekend als de N211, wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Er is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie Zuid-Holland.
7: Er is geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
6: Willem Rietbroek was dat. In april was er ook al zo'n verplaatsing van een flyover. En daar rijden inmiddels duizenden auto's per dag overheen. Kijken we nog naar het weer. Enkele opklaringen. Het wordt droger. Er staat nog wel veel wind. De minima rond 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag wordt het in ieder geval droog. En bij een matige tot een vrij krachtige westenwind wordt het dan zo rond de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Nu ADAD met Desiree Snijder
8: en Lucie Corpeek. Ja, we zijn er weer, mensen. Oh, Luus, ben je er? Wacht, ben je er wel? Niet wel? Ja, ja, natuurlijk ben je er. Nu ben ik er. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Het is weer tijd voor je favoriete ochtendprogramma, namelijk Achterdaagse Duinen. Hebben we er zin in?
9: Ik miste mijn tweede persoon.
8: Ja, gek hè, een beetje.
9: Om dan tegelijkertijd zeggen, Achterdaagse Duinen.
8: Ja, maar het is weer frisse start van het seizoen. Het is vandaag 5 september en dat betekent dat het cultureel seizoen geopend is. Het is één groot feest hier in de stad. Kijk, nu is het nog rustig, maar vanavond...
9: Zeg, ik zie nog niks.
8: Nee, ja, misschien de we zien de opbouwdingetjes wel al, ja. Toch? De vlaggen en de promo. En misschien straks een paar trammetjes langskomen. Ja, want het is weer gewoon tijd voor het radioseizoen en we hebben er zin in. En daarom gaan we ook meteen gewoon goed starten met onze ochtendjingle.
10: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: play, the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Some people still smile.
3: Good morning, good morning to you.
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the Oh, I'm sorry, I thought we were still going.
5: Ja, want het is een hele goede morgen. En daarom gaan we ook direct... We hebben vandaag een beetje ander programma.
6: Een snel programma.
5: We gaan er snel doorheen. We hebben veel gasten. En daarom starten we ook lekker met heel veel nieuwe muziek. En we starten wel met onze favoriete mensen, namelijk...
6: You tell me.
5: Dreigers.
6: Oh.
5: Want ze hebben weer, natuurlijk, ze hebben al een nieuw nummer uitgebracht. Gisteren. Maar die wordt pas aan het eind van de show gedraaid. Maar we beginnen gewoon met Jij bent het voor man. Helemaal geremasterd.

0: met Ruud van Man.
1: Ja, en dat was Jij bent het voor Man van de Reigers met Ziggy en Chico. Wat vinden we er eigenlijk van hun nummer? Wat vind je ervan? Wat vind je ervan?
2: Lekker Haags.
1: Lekker Haags. Lekker Haags. Hey, het is zaterdag en dat betekent dat jullie lessen van de week nog niet klaar zijn. En we gaan een lesje doen. En dat is namelijk lesje...
3: En ik zeg, lul Haags met me. Even Haags met me.
1: Ja, we gaan elke week weer een lesje Haags doen. En vanaf deze week ga ik proberen dat elke week jullie kunnen stemmen op een woord op onze Instagram. En dat is de ADHDFM Instagram. En dan kan je dus kijken of jij de betekenis weet van het woord. Ik ga de betekenissen niet in het Haags doen. Want daar ben ik niet Haags genoeg voor. Anders krijg ik straks op mijn kop. Maar ik heb een woord voor je uitgezocht. En ik ben benieuwd of jij het kent.
2: Nou, take it away.
1: De baggerlip.
2: Baggerlip?
1: Bagger.
2: Baggerlip?
1: Baggerlip.
2: Ik moet dan denken aan de opening van een prullenbak.
1: Oeh, dat zou wel heel slim zijn, maar dat is het
2: niet.
1: Maar
2: de deksel van een prullenbak zo open trek. De baggerlip.
1: De baggerlip. Nee, het is wel echt iets wat op een mens zit.
2: Op een mens zit?
1: Ja.
2: Je vriend?
1: Nee. Nee, iets anders.
2: Wat op een mens zit?
1: Ja.
2: Rat.
1: Nee.
2: Een puist.
1: Nee, het is een...
2: Een piercing.
1: Nee, het is een net geen hele snor. Net geen hele snor. Dus het is net geen hele snor.
2: Is het dan zo'n...
1: Zo'n half snorretje.
2: Ja, wat die
1: beetje Hitler snor.
2: Die zo koud is geweest.
1: Ja, dat.
2: Een baggerlip.
1: Baggerlip. Ja, ik had er iets heel anders voor in mijn hoofd, maar...
2: Ik snap het stukje lip, maar bagga. Zo van, het is vies. Dus,
1: ja, een beetje zo smerig. Snorretje. Ja, toch? Zo is het toch zo'n smerig snorretje. Zo niet zo'n goede volle snor.
2: Ja.
1: Ik vind volle snorren trouwens echt mooi om te
2: zeker
1: zien. Met zo'n krul ook vind ik fascinerend.
2: Je moet all in gaan of niet?
1: Snap je?
2: Ook met een baard.
1: Ook met een baard.
2: Je
1: kan niet zo'n zwerverbaardje
2: nee,
1: hebben.
2: Nee. Gaten erin. Weet je, doe het jezelf niet aan. Doe het
1: heerlijk
2: niet.
1: Hey, we gaan door en wel met het volgende. En dat is namelijk dat wij elke week 3 nieuwe Haagse releases... of in ieder geval releases die ze al zijn naar buiten gebracht... die voor ons nu nieuw zijn, want het is onze eerste show weer.
2: Tweede.
1: Officieel de tweede, maar officieel nu onofficieel de eerste.
2: Yeah.
1: Dus we gaan een minuutje lang. Elke keer laat ik je een artiest horen. En dan ben ik benieuwd wat jouw mening is over die artiest. En daardoor kunnen we even kijken wat er weer in de artiest...

0: artiestenpool van Den Haag naar buiten komt. We gaan starten met een nummer van... Ja, het is een beetje blue... hoe omschrijf ik dat? Bluegrass... Bluegrass jazz-achtig.
1: Oké, ja.
0: Maar als je het hoort, dan weet je meteen wat ik bedoel. Maar ik vind het dus ik vind het heel leuk om naar te luisteren. Het is Wildfire met The Lonesome Malones.
1: Zet maar aan.
0: Snap je wat ik bedoel?

0: Ja, en dat was Wildfire van de Lonesome Malones.
1: Ken je de serie Ransom Canyon op Netflix?
0: Nee.
1: Ja, ik zit daar dus nu helemaal in. En dat gaat over allemaal boeren in Texas. En het is gewoon zo'n lekker verhaal. Ja. Die wordt verliefd en dan gaat zijn broer zich ermee bemoeien.
0: Zo'n romcom situatie, maar ranch.
1: En ik zit daarin. En elke keer als ik die serie zit te kijken, heb ik echt de neiging om gewoon heel mijn kledingstijl te veranderen naar een soort cowboy girl.
0: Kan je ook automatisch line dansen zo?
1: Ja, dan wil ik mijn schoenen erbij pakken. Dat heb dus ik
0: misschien moeten we eens een keer aan Jessica vragen. Jessica Mendels, die doet line dance.
1: Oh, nou kijk.
0: Line dance workshops. Dan kunnen we line dansen.
1: Ja, ik krijg hier altijd gewoon zin van om dan een cowboy hoed op te zetten op een paard te gaan zitten.
0: Zullen we naar de Grand Canyon gaan?
1: Ja, dat.
0: Heerlijk.
1: Ja!
0: Ja, toch? Hey, volgende nummer wat ik voor je heb is van iemand die we al kennen van Cold Band, namelijk Boas. En die doet een nummer samen met Vincent. En ze hebben het nummer Binding en Verlatingsangst. Ja, ik vind het best
1: wel... ook last van?
0: Ja, zwaar. Dat is de reden waarom ik al zo lang single ben.
1: Nou, dan is dit nummer speciaal voor jou.
0: Ja, speciaal voor mij. Nee, maar sinds gisteren is uitgebracht. En ik vind eigenlijk de vibe van het nummer wel heel relaxed. Dus ik ben benieuwd wat jij en de luisteraars daarvan vinden. Binding en Verlatingsangst van Vincent en...

0: Ja, dat was binding- en verlatingsangst van Vincent en de...
1: Weet je waar ik bindingsangst van krijg?
0: Oh god, waarvan?
1: Mannen, volwassen mannen in kanariegele trainingsbroekjes die hier langs lopen.
0: Ik zag het ook achter me gebeuren en ik denk, wat is dit, jongen? Mannen, als je luistert, draag alsjeblieft geen strakke kanarie-joggings...
1: met hoog water.
0: Beenomsluitende broekjes.
1: En dan van die zwarte vlakken. Nee, ik heb een beetje... Nee, ja, bindingsangst.
0: Ja, bindingsangst. Bindingsangst voor de kleding.
1: Maar tof nummer.
0: Ja, tof nummer, hè? Even los daarvan. Een hele leuke vibe. Gewoon heel relaxed.
1: Ik vind het grappig dat je toch die sound van Goldband er enigszins doorheen hoort.
0: Ja.
1: Maar dat het dan overgaat op gewoon een zieke rap, maar wel low-key chill.
0: Ja,
1: ja,
0: love nice
1: it.
0: Hè?
1: Love it.
0: Oké, volgende voor je die voor mij klaarstaat is namelijk Camp de Train. DJ hier in Den Haag. Hij is al bezig met allemaal mixes en dingetjes. Hij staat toevallig ook volgende week op 3 voor 12 avond, waar wij ook staan. En hij heeft het nummer uitgebracht I Didn't Know. En ja, dit is meer gewoon eentje die je gewoon even moet ervaren, vind ik. Dus geniet van I Didn't Know van Camp.

0: Hij mist er één.
1: I didn't know. Camp the terrain.
0: I didn't felt.
2: Oh ja, felt. Now I feel it.
1: Heerlijk, ja. Gewoon die lekkere clichés, maar de beat eronder vond ik zo heerlijk.
0: Ik heb met dit soort nummers ook Nederlandse rap.
1: Ja.
0: Het zijn teksten dat ik denk, dit had ik ook kunnen verzinnen. Maar bij mij komt het toch niet op.
1: Nee, true. En ik vind juist wel de combinatie van de beats met... Het heeft toch wel wat, want ja, je gaat zeker. Het automatisch meezingen.
0: Ja.
1: Ja, het heeft toch wel wat. Ja, ja, we zijn er wel over uit. Dus stel, je bent benieuwd naar de nummertjes. Ze komen van de week komen ze op de socials te staan. ADDFM, I Didn't Know van Camp the Terrain, Wildfire van de Lonesome Malones en Binding en Verlatingsangst van Vincenz en Boas. Ja, zo een goede line-up, toch? Goede top 3. Even voor de mensen thuis. Ja, want ik doe altijd een beetje zo van nu. Ik ben echt actief gaan beginnen. Begonnen, want ik heb ze al. Met mijn Haagse t-shirtcollectie. En ik heb nu vandaag een t-shirt aan van het Haagse Beat Festival. Staat hier, helemaal uitverkocht. En ik ben officieel eigenaar van een Haagse ooievaar. Dus ik hoor
0: eindelijk
1: officieel bij.
0: Het ook wel tijd.
1: Ja, mijn vader zei, nu ben je officieel Anita. Ik denk, yes, zo hoort het te zijn. Hey, we gaan door naar het volgende. En dat is namelijk, we gaan even een duikje nemen in vroeger.
0: Vroeger?
1: Vroeger, toch? Of wil je eerst liever je favoriete nummer?
0: Oh nee hoor, ik zit klaar voor mijn feitje.
1: Dan gaan we heel eventjes.
3: Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger.
1: We gaan even vroeger de tijd in. En we gaan even luisteren naar wat jij hebt gevonden qua feitje. Ja. Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Nou ja, het slaat wel natuurlijk een beetje op dat we natuurlijk eigenlijk vorige week onze eerste uitzending zouden hebben. En dat was natuurlijk, of in ieder geval deze week zijn de scholen weer begonnen.
1: Ja.
0: Studenten gaan weer naar school, mensen gaan weer aan het werk. En deze gaat over de Haagse studenten van vroeger.
1: Vroeger.
0: Want al ruim 100 jaar, ik denk nog wel langer, zijn er natuurlijk heel veel studenten die in Den Haag wonen, maar studeren in Leiden, Delft, Rotterdam, Amsterdam. Als we dus ongeveer 100 jaar terug de tijd ingaan, was er een groepje studenten in 1928 die met de gele tram elke dag of elke werkdag heen en weer naar Leiden moesten om te studeren.
1: Oh.
0: Maar waar liepen zij nou tegenaan?
1: Wat daar geen tram rijdt?
0: Wat wil je als student?
1: Ja.
0: Zuipen, lekker feesten.
1: Oh, yeah, true.
0: Maar er gaat geen tram terug meer naar Den Haag. Dus wat hebben deze slimme studenten gedaan? Wij starten het Haagse Studentenvereniging.
1: Die daar zo bij Rijswijksplein zit.
0: Oh, dat durf ik niet te zeggen waar ze zitten. Die informatie heb ik nu even niet voor mij. Maar ik geloof je meteen. Dus zij hebben in 1929 HSV opgericht. De Haagse Studentenvereniging. Ja, en dan eerste 50 jaar waren natuurlijk alleen mannen welkom.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ondertussen zijn wij vrouwen ook welkom. En de avonden begonnen eigenlijk met één soosavond per week. Dus lekker zuipen aan de bar en gezellig bij elkaar komen. Dat werden er op een gegeven moment zelfs twee in de week.
1: Ik heb dat soms wel eens gehoord. Hè, hoe wild die avonden zijn bij studenten en hun met dat zuipen. En dat er gewoon mensen gewoon die gaan gewoon overnek en gaan gewoon daarna meteen door.
0: Ja.
1: Wow. En toen dacht ik wel, wauw.
0: Hoe heette die serie ook weer van vroeger? Daar zag je het altijd goed in, hoe dat een beetje ging. Met Manuel Broekman.
1: Oh, nu zeg je dingen die...
0: Er is ook een film van. Nou, ik kom er zo nog wel op.
1: Ik kom toch...
0: Maar in ieder geval, iedereen doet het met elkaar. Iedereen geeft elkaar soa's. Iedereen drinkt, iedereen zuipt. Het is natuurlijk één groot festijn.
1: Wauw, wild.
0: Ja.
1: Wat een wild. Ja, maar als je het nu over nadenkt, ook gewoon in de stad. We hebben natuurlijk nu ook de Leiden Universiteit er zitten. En nu zijn alle introweken helemaal gaande. En dat merk je ook bij het uitgaan volgens mij wel. Want het uitgaan straks is echt, vooral vanavond, is het echt mega druk.
0: Ja, dat zal wel.
1: Vooral ook als het een beetje goed weer is. Nou, dan zie je ze overal zo...
0: Je ziet eigenlijk door de stad wel nu de grote groepen studenten met elkaar.
1: Ja, want je hebt Universiteit Leiden hier, Haagse Hogeschool in Holland. Dan heb je nog Leiden bij Centraal zitten.
0: Ja, klopt.
1: Welke zijn we dan vergeten? TU Delft zit die ook nog ergens
0: dan
1: bij
0: ons.
1: Dan
0: heb je natuurlijk ook gewoon nog het MBO Mondriaan.
1: Oh ja, ROC Mondriaan bij Theresiastraat. En ook bij de Haagse
0: Waldorfstraat.
1: Ja, jeetje, wat een scholen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En iedereen weer lekker naar kantoor, jongens. Lekker weer 5 dagen in de week. Lekker weer achter dat bureau zitten.
1: Worden we blij van jou?
0: Ja, ik niet.
1: Weet je wel wat we daarvoor nodig hebben? Limoncello. om even gewoon het weekend goed te starten, hebben we gewoon limoncello nodig. Om gewoon even zo je sores weg te drinken, om dan je weekend goed te starten. En daarbij hebben de kraaien dus een nieuw nummer gemaakt. Limoncello, wat een brug, hè? Wat een brug. Gekke brug is dit. Limoncello van de kraaien. We gaan gewoon even lekker mee een beetje genieten. Want het hoort een beetje bij Limoncello.

0: Ja, heerlijk nummer toch, Limoncello van de Kraaien. En we hadden het er net al over studenten. Maar dan heb je toch ook even studenten. En volgens mij zie ik ergens, er komt wat aan, jongens. En ik weet niet precies wat het is. Dat is toch heerlijk?
1: Het is een mix van St. Patrick's Day.
0: Dit is toch geweldig.
1: Wat moet je voorstellen? Ja, van alles.
0: Ja, van alles is gewoon een studentenverenigingsprank. En ze moest verplicht op de tv komen. En het is er toch eventjes gelukt.
1: Nou, wat leuk. Moeten we er nog even binnenhalen? Dat we er even aan de microfoon zetten.
0: Nou ja, als je rent, dan gaan we het redden. Ren, waar is je kaart? Pak een kaart. Ze is er bijna. We hebben nog 5 minuutjes. Ja, dit gebeurt hè, bij ADHD. Je krijgt gewoon ineens studenten voor de deur. En dan wordt er gewoon gezegd, oké, fuck it, we trekken de persoon naar binnen. Ja, want het is studentenfeest. En ze zit dus op een studentenvereniging. En haar moeder appte mij dus van, mijn dochter die moet even iets doen voor de studentenvereniging. En ik zeg, ja joh, helemaal goed toch? Kan toch altijd bij ons? Dus Luus is nu als een jekko gaan rennen. Ik weet niet of ze er heeft. Is het gelukt of niet? Ja, het is gelukt. We hebben precies nog een paar minuten namelijk voordat we naar het volgende nummer gaan. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Kan gewoon, toch? We hebben
1: buiten adem.
0: Nou, heb je ochtendgym meteen gehad?
1: Kom maar bij, ga daar zitten.
0: Ga erbij zitten.
1: Neem ons mee in deze
0: Neem
1: prank.
0: Ons mee in het avontuur wat jij noemt studentenleven.
2: Ja.
0: Maar met wie zitten we hier eigenlijk?
2: Met Lente.
0: Lente, hoe is het met je?
2: Ja, prima.
0: Ja, oh, je stem is al op leveltje chaos.
2: Ja, klopt.
1: Waar ben je geweest gisteravond?
2: Ja, in de Westwood.
0: Daar weten we al, daar gaan we al. Studentenvereniging, welke studentenvereniging UPSV zit jij?
2: In Utrecht.
0: Oh, je zit helemaal in Utrecht.
2: Ja, best een stukje.
0: Oh, jeetje. Ja, maar dan toch doe je toch de prank hier.
2: Ja, deze wel. Ik dacht, deze is wel makkelijk om hier te doen. De rest ook wel allemaal daar in Utrecht.
0: Ja, en hoe bevalt dat nu een beetje je start, de introweken?
2: Ja, prima eigenlijk. Ja. Ja, het is wel zwaar met studie ook te combineren, maar het is wel...
0: Heb je ook een beetje ontgroening?
2: Ja,
0: dit? Is dit de ontgroening of is er meer?
2: Nee, ja, van mijn huis is dit wel een soort van ontgroening.
0: Ja?
2: Maar de ontgroening van de vereniging zelf heb ik wel gehad al.
0: Wat houdt het dan in? Want ik heb echt ontgroeningen gehoord die echt...
2: Nee, ja, het viel echt heel erg mee. Het klinkt allemaal heel heftig, maar het was echt prima te doen.
0: Oh, dus bij jouw vereniging gelukkig...
2: Het was echt prima te doen.
0: Oké.
2: Ja, iedereen overdrijft voor mijn gevoel altijd gewoon heel erg...
0: ik heb verhalen gehoord van andere mensen.
2: Het is wel te doen, vond ik. Tenminste.
0: Oh, jij was gewoon die hard. Je dacht gewoon, we gaan er gewoon voor.
2: Ik dacht, we gaan er gewoon lekker voor. Die 10 dagen even strijden, ja.
0: Ja, een beetje zelfs als je moeder, toch? Beetje power. Power chick, toch?
1: En welke pranks staan er nu nog op de planning?
0: Ja, welke moet je nog doen? Welke moet je afstrepen?
2: Ik moet even kijken naar mijn lijstje, maar wel nog een aantal.
1: En wat krijg je als je deze allemaal hebt vertooid?
2: Dan ligt het aan, als ik heb gewonnen, dan een grotere kamer.
0: Echt?
2: En ook wel nog andere dingen, dus dus ik moet toch even doorscheiden.
0: Ja, maar een grotere kamer is wel belangrijk, hoor, in studententijd.
2: Maar het scheelt ook niet zoveel, dus het maakt ook niet... Ja, liever wel winnen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar gaan we voor. Ik bedoel, je bent nu op Den Haag FM.
2: Ja, winnen.
0: Moet je wel winnen. Je moet wel tegen zeggen, luister, het zat er wel, hè?
2: Dit gedaan, hè? Ja. Nee, klopt, ja.
0: Als wij dan hebben over studententijd... wat voor chaosnummer zit in jouw hoofd... waarvan je zou denken, Haags chaosnummer...
2: Even denken hoor, ja.
0: Ik heb er wel eentje klaarstaan mogelijk die misschien een beetje aansluit met jou.
1: Goeie van gisteravond in de Westwood.
0: Ja, of Flair.
2: Ja, Flair vind ik een hele goeie.
0: Ja?
2: Ja, Flair is een goeie.
0: Dus dan gaan we gewoon jouw studententijd vieren met het nummer van Flair. En die gaan hartstikke goed, want ze zijn natuurlijk talents geworden. Bij een ander radiostation.
2: Oh.
0: En die gaan nu super hard in de lijsten. En ze hebben met hun laatste nummer Door het Oog van de Nacht... stijgen ze gewoon overal doorheen. Het is gewoon Haags talent wat gewoon weer landelijk gaat.
2: Ja, leuk.
0: Wij wensen je veel succes.
2: Heel erg.
0: Met al je tips. Winnen, hè? Winnen. We gaan ervoor.
2: Komt goed.
0: We gaan luisteren naar Door het Oog van de Nacht van Flair.

0: Ja, en dat was Coca Body van Frenna en Odile en Whisket hier bij Den Haag FM 92.0 bij je leukste ochtendshow van je weekend, namelijk...
1: Sorry.
0: wat een timing was dit. Hey, het is half tien geweest. En gezien we vorige week een beetje andere planning hadden... hebben we deze aankomende weken wat meer gasten in de studio dan normaal. Dus we beginnen lekker al met interviews. Een berichtje van Clubhopping zit hier in de studio. Want het is vandaag zover. Alle tenten gaan open, wel 35 welgetelde tenten in de stad. Clubs, gezellige barretjes, cafés. Er zijn treinen, ja, trams, ja, alles.
2: Alles.
0: Alles doet mee.
2: Nou ja, dat ongeveer niet allemaal, maar wel heel veel. Ja.
0: Heel veel. Ja. Hey, want het staat vanavond weer te gebeuren. De stad begint een beetje te leven, namelijk vanaf 6-7 uur... heb ik al een beetje in de planning staan.
2: Ja. Ja, er is al ontzettend veel gaande vandaag in Den Haag. Ja. Want we hebben natuurlijk Embassy Festival, Spotlight Festival. En op het strand is het een lekkere gezellige chaos. En wij haken daar lekker op in en gaan door in de nacht tot 6 uur 's ochtends.
0: Ja. 6 uur 's ochtends?
2: Ja, dat zijn allemaal tijden, hoor, maar wel veel, ja. Ja.
0: Hé, hey, maar je hebt nu dit jaar is de 7e editie.
2: Ja, klopt.
0: Wordt nog steeds zwaar gesteund door gemeente Den Haag. Want ze vinden dit ook gewoon heel belangrijk.
2: Ja, zeker. Ja, het is belangrijk dat de nachtcultuur dat blijft leven. En we hebben het en we moeten het promoten. En het is natuurlijk een gegeven dat er steeds minder mensen uitgaan. En dat clubs verdwijnen. Maar wij hebben ze nog. En het zijn er misschien niet heel veel, maar clubs zijn er ook op een andere manier. En dat proberen we vanavond te promoten.
0: Ah, nice. Ja. Maar op een andere manier, hoe bedoel je dan op een andere manier?
2: Je hebt ook danscafés. Dus misschien niet de ouderwetse discotheken. Ja. Maar er zijn genoeg plekken waar je ook kan dansen. En die laten we zien vanavond. En dat zijn er dus inderdaad 34 die meedoen.
0: Je favoriete café... door de jaren heen?
2: Oeh, lastig. Ja. Oh nee, dat vind ik echt wel lastig.
3: Er zijn ook veel verdwenen natuurlijk.
0: Ja, daarom. Ja, ja. Ja.
2: Ik ga zelf gewoon nog steeds wel graag ook naar de Grote Markt. Maar vroeger ging ik dansen in de kelders. Wat nu Club Lustig is. Daar ging ik ook dansen. Ja, de Cocoon. Maar ook in de Oude Silly's en zo. Ja, goed.
0: Het waren dingen. We hebben een tijdje geleden hadden we het daar eens een keer met iemand over. Dat hoeveel clubs er vroeger ook supermarkt. En je had allemaal verschillende titels ook. En bij de kijkshop zat er ook weer. Daar werd ook ruimtes gebruikt. Ja, ik vind het wel leuk hoor, nachtcultuur. Wat is voor jou zo belangrijk aan nachtcultuur voor mensen die uitgaan? Wat is de essentie van nachtcultuur?
2: Je kan even lekker jezelf zijn en alles loslaten. Als je 's avonds uitgaat, leer je nieuwe mensen kennen. De liefde van je leven, je vergeet de rest van de week. En je laat jezelf erop voor de nieuwe week. Het is zo ontzettend belangrijk om die nacht in te gaan. En buiten dat, we hebben gewoon onwijs veel gave dingen in Den Haag. En dat moeten we daar mogen we trots op zijn. En dat moeten we promoten. En dat.
0: Ja, want er wordt vaker ook gezegd hè, van ja, Den Haag leeft niet zo. En dan denk ik, nee, je weet gewoon niet waar je moet zijn.
2: Oh, zeker.
0: Want Den Haag leeft gewoon. Je kan beginnen om 6 uur en je kan eindigen om 8 uur 's ochtends bij Lustig.
2: Ja.
3: Ja, wij zien de mensen altijd 's ochtends hier nog...
0: De dronken mensen die hier rondlopen te zoenen en te doen en te chaosen. Ja, heerlijk. Hey, maar vandaag, jullie opening is altijd een beetje speciaal, vind ik. Altijd heel leuk, want jullie starten ook met de samenwerking met de fietswerm.
2: Ja, alleen...
0: Oh, niet?
2: Nee,
0: oh,
2: ja, niet? Dat okay. gaat waarschijnlijk niet helemaal door. Maar normaal doen we dat inderdaad wel.
0: Ja.
2: Maar door omstandigheden kan die vanavond niet doorgaan. Wat we wel doen is altijd een openingsborrel voor genodigden op een hele bijzondere plek. En dit jaar werken we samen met Mooie Boel. Dat is een nieuwe plek.
0: Oh, wauw.
2: En verder zijn we sowieso trots op alle samenwerkingen die we hebben. We hebben een mooi aantal nieuwe tenten toe kunnen voegen dit jaar die meedoen. Intercity zit er natuurlijk bij, maar ook de Westwood doet mee. En daar zijn we heel trots op, want dat is niet per definitie in het centrum. Maar wel Den Haag. Dus we pendelen daar lekker naartoe met een busje en een limo-hummer en treintjes.
0: Een limo-hummer?
2: Ja joh, fantastisch.
3: En waar kan ik opstappen?
2: Op de Kalvermarkt. Dus op de Kalvermarkt starten we vanaf 8 uur. Daar, je koopt van tevoren je kaarsen online. Wissel je om voor een polsbandje op de Kalvermarkt. Alles is 18+. En vanaf daar kan je opstappen. En er zijn verschillende haltes door de stad. Daar stoppen ze. Daar kan je in- en uitstappen op vertoon van je polsbandje.
0: En trammetjes zijn heel gezellig, kan ik vertellen.
2: Ja, die
0: zijn lekker een beetje wild, gezelligheid.
2: Ja.
0: Hey, als we voor vanavond, als we het een beetje zien van wat er allemaal staat op de planning. Ja. Wat staat er op jouw eigen planning? Want jij bent natuurlijk wel de organisatie, maar je kan niet alles afgaan.
2: Nee, ik kan eigenlijk nergens naartoe. Dat is heel suf. Ja, dus het is te veel. Ik heb even die timetable hier in mijn handen. Het is echt gigantisch. Het is,
0: ik kwam er ook niet meer uit waar ik wel of niet heen wil gaan.
2: Nou, we zijn ook heel trots op de collectieven die samen bij Anna Korruis staan vanavond. En toffe programmering in de bunker bij Pip. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen, jongens. Ik zou gewoon gaan. Ja.
0: Je hebt gewoon voor ieder wat wils.
2: Nou, dat zeker. Ja, ja. Ja, het is echt alle genres komen aan bod, alle soorten. Café de Vink is natuurlijk supergezellig. We hebben zelfs wat special acts door de stad vanavond ook. En die ook meegaan op het vervoer. Dus ik hoop dat vanavond niet alleen in de clubs, maar door dat heel Den Haag Centrum dat
0: gewoon leeft.
2: Is. Ja, zeker.
3: Vink
2: ja.
3: Heeft een drag show vanavond.
0: Echt een drag show?
2: Zeker.
0: Een
3: drag, yes.
0: Oké, okay, nou.
3: Ja, Guus is aan het werk, dus als je drankjes wil...
0: Kijk, dan weet je bij wie moet zijn.
2: Ja.
0: Hey, voor ons is clubhopping... Vorig jaar hadden we jullie voor het eerst in de uitzending. En dit is de tweede keer. Maar ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk. Net zoals de Haagse Nachtraad en gewoon de nachtcultuur... moet meer gesteund worden, vind ik persoonlijk.
2: Ja, we werken dus ook heel graag samen met de Nachtraad. Vanavond hebben we ook een safe spot bij de Kalvermarkt.
0: Dat is iets speciaals, toch, dit jaar?
2: Ja, het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. En dus ook echt inclusiviteit is heel belangrijk. Dus er is een ontprikkelzone, er is voorlichtingstent zijn er. Er is een plek waar je even op kan laden voor de nacht. Als je informatie wil hebben over veilig uitgaan, kan dat daar ook. Dus we zijn super trots dat we samen met de Nachtraad en de Nachtburgemeester deze safe spot hebben neer kunnen zetten vanavond.
0: Dus voor het eerst? Ja. Safe spot. In Engeland wordt het al vaker gedaan op festivals. Maar in Nederland wordt het nog eigenlijk bijna niet gedaan op festivals. Dus jullie zijn eigenlijk, zover ik kon vinden, de enige die daarmee zijn gestart.
3: Nou, en zo'n ontprikkelruimte is inderdaad, het komt wel langzaam steeds meer. Maar
0: vooral mensen met ADHD of autisme is al af en toe heel handig om eventjes goed
3: even uit te mensen. Ook mensen zonder...
0: Ja, dat je heel even eruit de drukte bent. Ja, dat scheelt ook wel.
2: Ja, en het is natuurlijk ook lastig voor ons. Hè, want het festival is de clubs. De clubs en de kroegen zijn het festival. Dat zijn de stages. En wij hosten het en zorgen dat iedereen er naartoe gaat. Dus het is fijn dat je even, als je uit de drukte wil... naar de Kalvermarkt kan komen. En verder hoop ik dat je dat ook kan vinden... in de tenten waar je bent vanavond. Ja,
0: 100% toch. Ik weet altijd, al dat barpersoneel in Den Haag... is altijd heerlijk, lekker gek, heel gezellig. En altijd open voor alles en iedereen.
2: Ja, zeker.
0: Dat is 100% zo.
2: Ja.
0: Hey, als wij gaan afsluiten van een interview... doen wij altijd onze vraag der vragen. Wat is jouw favoriete Haagse nummer?
2: Stress.
3: Paniek slaat altijd.
0: Als je voor de mensen die luisteren en je ziet de tv niet, dan krijgt iemand instant stress. Ja. Ik heb een vraag gesteld die ik niet had kunnen vragen, blijkbaar.
2: Nee, dit vind ik echt ontzettend lastig.
0: Ja, maar is er eentje die je, waarvan je zegt, nou, de laatste tijd luister ik daar wel vaker naar dan normaal?
2: Nee, niet specifiek, maar ik ben nog steeds ook wel heel trots op de jongens van Goldband met het nummer Witte Was.
0: Dat is wel een iconische.
2: Ja, daarom. Dus dat is toch ook wel iets dat ik denk, ja.
0: Wordt dat hem?
2: Ja, ik denk dat dit hem wordt voor nu. Ja.
0: Heel toepasselijk ook voor de avond, toch? Einde van de zomer. Goed begin van het nieuwe seizoen.
2: Ja, let's go.
3: En gebruik met maten, hè, vanavond.
0: Gebruik met maten en met maten.
3: Ja.
0: Dat is altijd belangrijk, hè. Goede voorlichting helpt een hoop. Hey, thanks Brecht dat je langs wilde komen.
2: Tot vanavond.
0: We zien je vanavond.
2: Yes, doei.
0: Komt goed. Lekker genieten van Witte Was van Goldband.

not. Nog even die sunshine en dan is het op. De smaak van tequila, de kleur van de nacht. Geniet van mijn kater, de volgende dag.

0: Ja, en dat was Witwas van Goldband hier bij Den Haag FM 92.0. Goldband. Goldband, wat zeg ik dan? Band? Oh ja, band.
1: Goldband.
0: Goldband, sorry, band.
1: Het is het Goldband. Het gips gebeuren.
0: Ja, dat is waar, hè? Ja. Dat is zeker waar. Geer, je bent weer in de studio.
1: Ja.
0: Hoe is het leven?
1: Het leven is fan.
0: Het leven
1: ja.
0: is fan.
1: Ja, wij vermaken ons heel goed.
0: Ja.
1: Weer toertjes lopen als een malle. En ja. Ja, het is gewoon leuk. Leuke dingen te doen. Vanavond voor de vrijwilligers in de Kazernestraat in de Stadsmanege. Barbecue voor het CL-festival.
0: Ja.
1: Ja, feestje. Nee, is leuk.
0: Nice.
1: Dus ik ben blij.
0: Een beetje genoten van je zomer.
1: Ik heb heel goed genoten van mijn zomer. Ja. Wel veel bezig geweest met verbouwen en verhuizen en zo. Maar
0: dat ging wel goed.
1: Is leuk, ja.
0: Ja?
1: Ja,
2: leuke dingen.
1: Ja, joh. Je moet ook in je leven alleen maar leuke dingen doen.
0: Dat hoort er wel bij. En je hebt een gezellig gezin, dus dan helpt dat wel.
1: Ja, daarom. Gewoon zorgen dat elke dag dat die leuk is. En dan kijk je aan het eind van de week, denk je... Hey, ik heb een leuke week, want de week is namelijk bestaat uit 7 dagen.
0: Ja, wist ik niet.
1: Ja, ja. Nee, maar zo probeer ik toch een beetje ook wat bij te brengen.
0: Ja, toch? Dan leren we elke keer weer wat nieuws. Ja.
2: Laat de wereld hiervoor me open.
1: Nee, maar weet je, een maand bijvoorbeeld... Ja. Dan weer een aantal
0: die is
1: weken.
0: Korter. Ja, maar die is korter soms. Sommige maanden zijn korter.
1: Ja, dan de andere maand.
0: Ja.
1: Ja, dan krijg je een beetje die jaloezie onderling. Maar is toch ook leuk.
0: Hé, hey, maar we hebben het niet echt gehad over wat het thema zou worden van je Haagse rijmpje.
1: Nee.
0: Dus ik laat me weer verrassen wat voor mij wel groot risico is.
1: Ja, nee,
0: dat
1: is
0: ik er weer in trap.
1: Nee, het is totaal geen risico.
0: Oké. Okay.
1: Want is mooi, ben ik achtergekomen. We duiken even terug. Eigenlijk
0: ja.
1: een... moet je nou gaan filmen? Want dat doe je toch altijd?
0: Hij staat helemaal klaar.
1: Nee, meestal kom je halverwege pas binnen zitten.
0: Ik zit nu echt zo... Wacht voordat je dit doet.
1: Hij gaat komen. Nou, het komt er nou ineens weer langs rennen.
0: Oh. Jezus, je kan die lamp nog even omdraaien achter jou.
1: Mooi. Sta ik nog in het zonnetje? Ach,
2: ja, kijk, heel die camera weer de andere kant.
0: Wat een gedoe dit, hè? Ja.
1: Okay.
0: We zijn hier. Maar...
2: Weet je dat ik hier spontaan ADHD van krijg?
1: Ja, ja.
2: Door dit programma.
1: Dit is ook...
0: Maar vertel.
1: Nou, we duiken terug. Eigenlijk een behoorlijk tijdje. Want ik kwam achter een geinig historisch feitje. Het is vandaag precies 82 jaar geleden... dat de geallieerden de Haag binnenkwamen gereden. Het is de day we always will remember als bevrijdingsdag. Want het is tenslotte 5 september. Ben jij nou wel helemaal zuiver bij je ei? Want volgens mij is bevrijdingsdag toch op 5 mei. En dat is natuurlijk zo. Het is wel een beetje waar. 5 mei stond heel Nederland met zijn vlaggetjes klaar. Maar 8 maanden ervoor waren we in Den Haag al aan het oefenen geweest. Vlaggetjes uit de kast, mooie kleren aan. Helemaal klaar voor het grote feest. Met z'n allen... gingen we naar de Horenbrug, want Antwerpen was al bevrijd. Dus ze zouden op vlucht de Haag binnenrijden. Hè? Wij stonden er klaar voor. Nou, dat feestje dat ging dus voorlopig nog even niet door. Want wat is nou het lullige van het verhaal? Er kwam nog een hongerwinter voor ons allemaal. En als je jezelf in leven wilde houden... Nou, dan mocht je toch echt op tulpenbollen en op bietenpulp gaan leggen, kalven. Ja, dat is een lijp verhaal, toch? Ja, toch? Ken je het verhaal of niet? Anders zal ik het even uit gaan leggen. Het begon doordat Gerbrandy op de radio ging zeggen... dat we bijna bevrijd waren. Hij stond keihard te roepen dat ze aan de grens stonden. De geallieerde troepen. Ja, en Gerbrandy, die was toen de minister-president... maar die zat dus in Londen op zijn krent. En dan moet je weten dat toen had nog niet iedereen een iPhone in zijn achterzak. Dus in die tijd kon het met gemak dat zelfs die hoge gasten volledig in het duister tasten. De Engelsen die riepen zelfs dat hun soldaten al in Breda te bieren zaten. Maar doordat dit allemaal op de radio werd gezegd, was Den Haag volledig van de leg. He, massaal de straat op, partytime, juichen, joh, springen. Want de bevrijders die zouden er zo zijn. En de Duitsers hier... En die gasten van de NSB, nou, die speelden dat spelletje geinig mee. Want die gasten schrokken zich de tering. Die dachten nog maar één ding. Zo snel mogelijk de pleiterik maken voordat ze me te grazen nemen. Ze lieten alles vallen en namen als een malle de benen. Maar die bevrijding, waar iedereen op zat te hopen... Nou, die is toch net eventjes wat anders verlopen. Want ze zaten dan wel in Antwerpen, die geallieerden. Maar met heel weinig soldaten. Dus wat ze ook probeerden... Ze kwamen niet verder, want er stonden Duitsers op te wachten. En daardoor kwamen er in Nederland nog hele lange winternachten. Want door honger en door kou gingen er nog massa's mensen dood. 8 maanden later, op 5 mei, was het voor de Duitsers pas code rood. En nou, vandaag is het 5 september. Dat was de tijd van hoop, hè? Een dag die je niet vergeten mag. 82 jaar geleden. En we noemen het Dolle Dinsdag. Oh.
0: Ik vind jouw reactie altijd heerlijk op het applaus.
1: Gebeurt er nou?
0: Waar komt dat dan vandaan?
1: Zullen we niemand.
0: Oh, wat een mooie geschiedenisles.
1: Ja, leuk hè? Ik kwam er ook achter omdat ik dan ging kijken voor welke dag ik het rijmpje ging doen. Maar ik vond het echt een. Dus we hebben 8 maanden te vroeg, stond iedereen al te juichen. En omdat iedereen massaal in zijn mooie kleren met vlaggetjes, Nederlandse vlaggen, de straat op gingen, dachten die Duitsers, kut, het gaat niet goed hier. Dus die gingen als een malle weg. Die NSB'ers ook gingen naar het oosten van het land nog. Of al naar Duitsland gelijk. En toen bleek dus dat die bezetters, die zijn nog ergens een keer in Maastricht. Ja, nou ja,
0: jeetje.
1: Hoort niet eens bij Nederland echt. Maar daar gingen zij dus heen. Dus, en die hebben het daar nog een beetje lopen bevrijden. Maar hier hebben het nog 8 maanden geduurd. Hele hongerwinter ertussen.
0: Ik wilde zeggen, dus, wel een goede techniek om de vijand weg te krijgen.
1: Ik zat eraan te denken. Stel dat je dat af kan spreken. We doen met z'n allen alsof. Ja, nu
2: alsof,
1: kan je.
2: Ja, nee, maar alsof je bevrijd bent. Inderdaad. Ja. Alsof je iets te vieren hebt, waardoor zij denken: ja, we moeten je wegwezen hier. Een soort omgekeerde psychologie.
1: Ja, kijk, je kan het nou niet meer doen.
2: Nee.
1: Want nu kan iedereen gewoon kijken: er is helemaal niks aan de hand, joh, gek huis. Maar toen wisten ze dat allemaal niet, natuurlijk.
2: Dat is waar.
1: Ze moesten het doen van berichten die ze hoorden.
2: Ja, of je dus moet nu fake nieuws gaan creëren, maar.
1: Ja, nou, ja, dus in Amerika schijnen ze daar wel goed in te zijn, volgens Trump.
0: Maar volgende maand is het maand van de geschiedenis in Den Haag.
1: Ja, daar heb je hem.
0: En dan is het ook op 10 oktober de dag van de militaire geschiedenis.
1: Oh.
0: En als het,
1: nou,
0: als
1: dan
0: het
1: zal dit ook komen.
0: Ja, dus het is wel, het komt wel samen.
1: Ja, wel een maand te laat. Vandaag.
0: Nee, maar de militaire geschiedenis gaat ook over. Dat is in vlakbij Scheveningen. En dan kan je dus uitzoeken. Bijvoorbeeld, stel je hebt familielid. Ja. Van wat hebben zij gehad? En dan kan je alle dossiers inkijken en zo. Het is best wel speciaal. Ik wist dat niet.
1: Weet je waar vlakbij Scheveningen?
0: Bij de kazerne. Bij tegenover de dingen. Ja, je weet wat ik bedoel. Waalstoppervlakte, een beetje daar. Ja, Waalstoppervlakte, dat stuk daar tegenover. Oh, ja, daar kwam ik laatst achter.
1: Oh, nou.
0: Ja, gaaf toch?
1: Maar hebben wij niet zulke helden gehad in de familie?
0: Niet?
1: Nee, ik kan me niet herinneren dat er iemand.
0: Ook niet eigenlijk.
1: Ik weet nog wel, mijn vader, die was slager.
0: Ja.
1: En die moest dan de varkens tellen voor de Duitsers. En de koeien en zo bij de boeren. En dan zei hij altijd, als je er nou eentje opzij houdt, dan ga je die gauw stiekem zelf slachten, want ze moesten alles inleveren.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En dan, nee, die moet je maar even in de kelder houden, die koe.
0: Want dan had iedereen gewoon weer vlees.
1: Kelder had. Ja, en dan kon die koe, die slager, tenminste mijn vader, die kreeg dan ook nog een stukje mee. Maar die boer die was helemaal blij dat ze wat te eten hadden, want ze hadden niks te kopen natuurlijk.
0: Ja. Ja. Dus. Heftig, hè?
1: Ja, dat is wel gek.
0: Heftig. Ik zat laatst ook over na te denken, wat hebben ze eigenlijk allemaal gegeten tijdens de hongerswinter?
1: Ja, nou, ik heb een boek thuis leggen, daar ben ik in begonnen. En dat is van Jan Hellenius. Dat is de eindredacteur, was dat toen van VI.
0: Ja.
1: Maar die hebben een boek geschreven over zijn oma. Dat ze dus over die tochten van Den Haag naar Groningen op de fiets en lopend om eten te gaan halen.
0: Heftig.
1: Ja. Maar naar Groningen, joh. Ik baal er al van als ik met de auto er naartoe moet, omdat ze een tering eind is.
0: Het is echt ver.
1: En dan heb je ook nog kans, als je dan terugkomt en je hebt wat, dat je gepakt wordt door de Duitsers en dat je het gewoon net zo hard in kan leveren. Hè? Dan ben je
2: en
1: van
2: de
1: niks
2: energie
1: gegaan.
2: Die het vreet om daarheen terug te gaan en je hebt al zo weinig eten. Ja.
1: Nee, maar dat is
0: mooie Haagse rijm. Van de week kan je hem zien, terugkijken en terug horen op ADHDFM Instagram-account. Want dan zetten we hem weer even met de Haagse ondertiteling bij.
1: Ja.
0: Vraag voor jou, wat is jouw favoriete Haagse nummer van de laatste momenten? Nou, ik zie al Chattermog.
1: Chattermog, dat is een geinig dingetje. Dat is een vogel, hè? In het Iers, geloof ik, of zo, weten zij veel beter. Jong bandje, Blad, is een heel leuk nummer.
0: Ja.
1: Leuke performance is het. Het doet soms een beetje denken aan Nina Hagen, maar ik vind het niet leuk om altijd bandjes ergens aan te koppelen. Maar het heeft wel een beetje die smaak van toen. En het is gewoon lekker, energiek. En,
0: toch leuke meiden ook.
1: Ja,
0: ja
1: ook.
0: Echt leuke meiden. Nou, dan gaan we speciaal voor jou even luisteren naar Chattermog met Blood.
1: Okay.
0: Hier bij ons in de show.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang, maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan nummer 46 opgevangen worden. De komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Het is een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. Ook bekend als de N211 deze weg. Hij wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Maanden is eraan gewerkt en een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
6: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaatsen neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets, zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
5: Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden 3 publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Somjeu en Direct. En voor vele enthousiaste bezoekers was dat reden genoeg om gezellig naar het strand te komen. Dan nog het weer. Periode met zon, maar ook nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon. Het blijft dan opnieuw droog. De maxima 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders.
7: En Lucie Kortbeek. Ja, Geert staat nog steeds in de studio en gaat nu gezellig van zijn weekend genieten.
8: Ik vind het heel gek dat jij nu opeens zegt en Lucie Kortbeek. Want het was eerst met Coco Lucie en nu krijg ik opeens hele voor- en achternaam erbij.
7: Oh, wil je dat niet? Wil je dat met Lucie? Wil je met co-host Lucie? Kan allemaal, hè?
8: Schakelen voor mij. Lucie Kortbeek, oké.
7: Bam.
8: Bam.
7: Ja, omdat jij laatst zo zei, ja, ik vind achternaam ook wel leuk klinken. Dus ik denk, nou, dan gooi ik er weer in ook.
8: Moet je mijn tweede naam nog hebben of...
7: Nee, want dan moet ik mijn tweede naam ook gaan zeggen. Daar heb ik ook geen zin in. Ja, hallo.
9: Als handelsnaam Kortbeek.
7: Kortbeek. Ja, kijk. Dat is een goede Kortbeek. Bam. Ja,
8: heel veel mensen zeggen dan ook als grap. Oh, Lucie.
7: Kerk ga je zien.
8: Lucie Lange Rivier.
7: Lange Rivier? Oké, okay, ja. Ja, nee, die vind ik een beetje gek.
8: Ja.
7: Nee, vind ik een beetje gek.
8: Ja, je hebt ze.
7: Hey, zullen we goed wakker worden? Het is 10 uur geweest. Het is 5 september. Dat betekent ja,
8: tering,
7: wakker worden.
8: Kind aan het janken. Daar word ik wakker van.
7: Ja, we gaan ervoor.
8: Ik ben wakker.
10: Get the fuck out of bed, bitch.

0: wake up, gotta wake.
1: Ja, je gotta wake up, want het is gewoon 10 uur geweest. Dus het is gewoon tijd om op te staan en te genieten van je zaterdag.
2: Lekker.
1: Ja, wat doe je eigenlijk op een zaterdag als wij geen uitzending hebben? Hoe laat ben jij wakker?
3: Nee, dat ligt eraan of ik werk of niet.
1: Oh ja, dat is
3: normaal
1: waar.
3: Als ik er niet ben hier, dan heb ik een werkgelegenheid. En dat is vaak wel vroeg, want ja, mensen willen koffie.
1: Ja, true.
3: Dus bijvoorbeeld morgen ook, dan moet ik 9:30 op locatie zijn in Dordrecht. Ja, dan gaat mijn wekker toch wel 6:30.
1: Oh, 6:30 is vroeg hoor.
3: Ja.
1: Oh, ja, dat is vroeg. Ja, ja. Nee,
3: soms
1: dat is
3: nog wel
1: intense.
3: Eerder. Dus,
1: oh, wauw. Ja. Ja, dat vind ik wel knap dat je dan... Jij bent altijd best wel een beetje vroeg vogel. Vind je dat knap?
3: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar mijn werk zorgt ervoor.
1: Je werk zorgt ervoor dat je vroeg vogel bent.
3: Kijk, weet je wat is? Als ik gewoon echt goed slaap en ruim op tijd naar bed ga, dan kan ik het aan. Oeh. Maar als ik echt een 30 minuten slaap tekort kom, dan voel ik dat meteen de volgende dag.
1: Ja, ik snap je gevoel. Ik probeer er doorheen te gaan met wilskracht.
3: Ja, als ik met koffie.
1: Ja, dat is net even. Ik heb die koffiekant heb ik niet. Nee. Dat is jammer. Want dat had me volgens mij wel erg geholpen.
3: Ja.
1: Misschien had je dan nog erger moeten schakelen met mijn ADD als ik dan aan de koffie zou gaan.
3: Hoe reageren mensen dan met ADD op koffie?
1: Nou, de meeste mensen gaan er gewoon heel goed op. Maar ik weet niet, ik val in slaap van Red Bull, dus ik heb geen idee. Doet bij mij vrij weinig.
3: Ja.
1: Hey, zometeen, we hadden net Brechtje in de studio van Clubhopping. En Gerard natuurlijk met zijn Haagse rijmpje. Zometeen krijgen wij een live artiest in de studio. Die al sinds jaar en dag bezig is in de studio van Clubhopping. En Gerard natuurlijk met zijn Haagse rijmpje. Zometeen krijgen wij een live artiest in de studio. Die al sinds jaar en dag bezig is met animaties. En...

zijn, dan ga je veel sneller leren.

0: Ja, en dat was Daughter bij Jules. En Jules kennen jullie ook allemaal als gitarist van de boyband Flair. En hij is, sindsdien heeft hij ook dit is zijn tweede solo track. En ja, ik vind het eigenlijk wel een goed nummertje voor zaterdagochtend. Gewoon lekker om even in te komen. Is altijd wel prettig. Heerlijk. Toch heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Hey, we zitten in de studio met een artiest die eigenlijk al jaren bezig is met deze wonderschone clip.
1: Ja, wonderschoon.
0: Animatieclip. Maar eigenlijk doe je muziek al veel langer, want we zitten namelijk in de studio met Flaton.
1: Ja. Nou, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Waar ik naartoe kijk.
0: Je camera is hier, maar je kijkt naar mij voor het interview.
1: Ja, nee, klopt. Ik zit al heel erg lang in de animatieindustrie. Ook echt teken ik ook al mijn hele leven. En muziek, dat is iets wat altijd gewoon erin heeft gezeten. Ik wil dat altijd combineren. Je wordt natuurlijk ouder, dus je moet altijd eerst even je brood verdienen. Dus het eerste waar ik...
0: Als iemand dit zegt, hoe oud ben je dan? Want... Ik krijg nu...
1: Ja, moet je raden. Nee, 31 ben ik nu.
0: Ah, dat valt toch wel mee.
1: Oh ja, nee, oké, okay, ja. Zeker, ja. Nou, voor mij is het dan nog... in ieder geval... Het is voor mij wel echt het moment dat ik echt het concept heb uitgewerkt... zoals ik dat altijd een beetje in ogen had. Na heel veel werken voor heel veel films of reclames. Maar nu echt iets voor mezelf. Echt,
0: ja, want hoe begin je ooit met animeren? Want het is natuurlijk even om het uit... Ja, kan je een beetje uitleggen aan de luisteraar van wat animeren nou echt inhoudt?
1: Ja, nou, animeren, dat heeft meerdere betekenissen. Dus, maar dat is niet op de camping in dit geval. Maar,
2: animatieteam van vroeger.
1: Ja, precies. Dus ik sta met een pakje aan.
0: Je hebt wel ervaring meteen.
1: Daar begon het allemaal. Het begon gewoon met een flipperboekje. Weet je, dus van die gele, hoe noem je die dingetjes?
0: Ja, oh ja, ik weet wat je bedoelt, van vroeger, ja.
1: Precies, en ik vond het gewoon leuk om... Ik hield gewoon heel erg veel van films. En het tekenen was gewoon een van mijn hobby's. Of echt mijn main hobby. Dus liet ik het altijd aan mijn ouders zien. Maar kijk. En dan zie je hoe ze met elkaar aan het vechten waren. Daar begon het allemaal. En op hele jonge leeftijd ben ik toen gewoon die programma's een beetje gaan uitvogelen. En langzaamaan animatie gaan studeren. En zodoende zijn we uiteindelijk gewoon beter geworden in het hele vak.
0: Is het vak nu ook, want dan krijg je er les in. En animeren is natuurlijk, als mensen aan animatie denken... kan je ook heel snel denken aan Disney bijvoorbeeld. Ja. Omdat dat natuurlijk ook heel erg in de vroegere tijden zwaar geanimeerd was.
1: Klopt.
0: Omdat dat ook de enige mogelijkheid was op dat moment, volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Maar krijg je dat dan ook zo mee? Een beetje die kant?
1: Ja, dat is dan echt de main, weet je wel. Daar begint het. Maar... ik heb ook wel heel veel inspiratie gehaald uit wat Studio Ghibli. Dat is de Japanse Disney, zou je kunnen zeggen.
0: Oh ja, die hele tof films.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Dat zegt mij helemaal niks.
0: Nee, ik ga je de link sturen via Netflix. Ja, heel gaaf.
1: Ja, dat is echt
0: hele mooie films.
1: Ook weer next level. En ook de manier hoe dat dan helemaal samenvloeit. Dat vond ik gewoon heel erg mooi. En gewoon andere inspiraties waren dan bijvoorbeeld... je hebt er heel veel artiesten die... Of er waren dan muzikanten die ook... videoclips hadden die een beetje trippy waren en dingen in elkaar overvloeiden.
0: Heb je een beetje een goed voorbeeld? Een beetje een bekend voorbeeld voor ons?
1: Zeker, ja. Als je bijvoorbeeld de music scene Blockhead, als het goed is, dat is gewoon precies zo'n voorbeeld. Daar blijft het, zeg maar, een soort van vibreren op het muziek. En dan zie je,
0: wat zeg je dat mooi? Vibreren op de muziek.
1: Ja, en ik vond dat gewoon heel vet. En daar heb je dan zoveel dingen van. Ik dacht uiteindelijk, welke muzikant die maakt het eigenlijk zelf?
0: Ja, dat is wel
1: dat
0: waar.
1: Dat zag ik toch echt wel als een iets... Okay, weet je wel, heb ik hier een concept wat wellicht zou kunnen werken? Of iets wat nog speciaal zou kunnen
2: werken. Begin jij dan met je muziek en ga je dan tekenen? Of teken je eerst en maak je daar je muziek op?
1: Nee, ik begin altijd wel eerst met de muziek. Maar? Het eerste... Nee, het eerste dingetje die ik heb gemaakt, dat heet Trippum. Die heb ik 7 jaar geleden, ben ik ook mee afgestudeerd. Echt met hetzelfde concept eigenlijk. Maar toen had ik dus wel al een paar shots gemaakt. En toen pas dacht ik, okay, weet je, dit heeft wel potentie, het zit erin. Toen pas ben ik het nummer gaan maken. Maar toen had ik de lyrics dus wel al geschreven. Dus,
0: waar heb je een beetje je inspiratie uitgehaald voor het nummer... waar we een beetje naar gaan luisteren? Voor de tekeningen dan? Want ja, je vertelt je verhaal de song. Maar toch bij je tekeningen moet je er toch wel wat meer bij halen dan alleen maar de songtekst.
1: Zeker. Ik was naar een serie aan het kijken op HBO Max. Dat heet Primal. Dat is van Gendy Tarkatovsky. Dit is de... Die maakt ook, had ook Samurai Jack gemaakt. En,
0: back in the days. Ja, dit ga je niet kennen.
2: Nee, sorry.
0: Dit ken je niet. Maar Samurai Jack is echt iconisch.
1: De eerste keer, hè? Ik vond het gewoon heel vet om te zien hoe die dikke lijnen worden gebruikt om characters heen. Dus dat, en ik ook dat handmade, weet je wel. Dat vind ik dan heel erg mooi. Dat zag ik heel erg daarin. En ik dacht, dat kan ik wellicht ook wel doen. Een beetje op mijn eigen manier. Er zitten er ook nog wel gewoon echt van die quirky momenten in. Dat je dan een beetje van Rick en Morty zijn afgeleid. Of SpongeBob zelfs. Weet je. Elk animatiesteltje die ik heb opgenomen in mijn hoofd... die zit er wel een beetje in, merk ik zelf.
0: Dus dit is echt een perfecte animatie voor de dertigers. Want die gaat zich in alles vinden.
1: In everything.
0: Ja.
1: Everything.
0: Oh, gaaf.
1: En anders komen jullie er nog wel achter.
0: Ja, 100%. Hey, zometeen gaan wij naar jou luisteren... samen met de persoon waarmee je het nummer ook zingt.
1: Ja, klopt.
0: En die is met jou mee. Maar voordat we daar naartoe gaan, stellen we natuurlijk de belangrijke vraag van: wat is jouw favoriete Haagse nummer van nu? Of van vroeger, of in je leven? Dan
1: Filosofische stilte. Up in smoke.
0: Oh, wacht even hoor. Dat gaan we meteen opzoeken. Als ik hem, volgens mij heb ik het weer verkeerd geschreven.
1: Je moet het met een F, niet met een... Want die fout maken.
0: F, wacht, laten we even dit doen. Ja.
2: F.
0: Nee, ik heb een up in smoke, toch?
1: Ja.
0: Ja, kijk, top. Ja, ding. Soms is het even lingoën bij me, maar dat komt altijd goed. We gaan luisteren naar jouw favoriete Haagse nummer. En dat is namelijk Filosofische Stilte met up in smoke. En het is ook een Haagse producer, artiest.
1: Klopt.
0: En heeft ook wel eens een keer hier bij ons in de studio gezeten.
1: Oh,
0: ja, heel leuk.
1: Dat is toevallig.
0: Even support je locals.

0: Ja, en dat was Up in Smoke van Filosofische Stilte. En dan, ja, het is meer een soort van... soms hebben we gewoon nummers van producers in de stad. En het zijn meer instrumental, hoe ze dat dan noemen, toch? Zeg ik het goed?
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik vind het gewoon vooral een heel goed nummer. Omdat het animatie...
0: Ja, is ik heel denk goed voor je animatiehart.
1: Ja, ik zeg,
0: ja, toch?
1: Is op die fiets.
0: Hé, hey, maar jij zit nu aan de andere kant, want we hebben jullie even geswitcht.
1: Yes.
0: Want het is zometeen tijd om live te gaan met jouw nummer. Maar je hebt iemand meegenomen.
1: Klopt.
0: In de studio.
2: Hallo, hallo.
1: Delio.
2: Ik ben Delio.
0: Even voor iedereen die bij je thuis zit. Hoe vond jij het om bij te dragen aan het project?
2: Ja,
0: want het is natuurlijk niet een klein project. Het heeft lang geduurd.
2: Het heeft lang geduurd. En het was eigenlijk begonnen op een schrijverskamp. Wat tevens werd georganiseerd door Filosofische Stilte. Het AW84. Daar is het nummer tot stand gekomen. En toen daarna heb ik 2 jaar lang, ik denk elke avond, een bericht van Lucas gekregen dat hij bezig was met de animatie.
1: Elke avond.
2: En,
1: elke avond.
2: Ja, toen vroeg hij of ik daar aan mee wilde werken en denken. Dus...
3: En heb je alleen op de muziek geholpen of ook aan de animatie?
2: Alleen met de muziek. Animeren, dat...
0: Dat is niet voor jou.
2: Nee.
0: Maar zit er dan, als je zo'n samenwerking aangaat met hem als artiest... denk je dan wel van, hier zie ik wel potentie in... om nog wel eens vaker te helpen of bij te staan of nog meer met muziek
2: we
0: te doen?
2: Ja, zeker. We hebben nu besproken dat we samen een EP'tje willen maken.
0: Nice. Dus we hebben gewoon primeur.
1: Zeker.
0: Ja, dus er komt gewoon straks een EP aan.
2: Ja.
0: Wel weer over 4 jaar, denk ik. Gokkend, als het nog 2 jaar duurde.
2: Als bij alles animatie komen dan wel, ja.
1: Maar dat vind ik ook belangrijk om te zeggen... is dat de animatie natuurlijk nu heel erg lang duurde. Maar omdat ik breng er nu natuurlijk de wereld in... zodat mensen het concept ook, dat er meer geloof in komt... en dat ik wellicht een sterker team kan bouwen om dingen sneller te maken... en daaruit ook wellicht zelfs funding te krijgen. Weet je. Er zijn allemaal manieren om er te komen. Eerst moet je het gewoon doen, laten zien, dat heb ik nu gedaan.
0: Ja.
1: En wat daaruit gaat komen, natuurlijk wil ik dingen sneller maken. Dat is de hele bedoeling hiervan. Dus,
0: ja, 100%. Hey, maar we gaan zo meteen luisteren naar Impulsief, maar Impulsief. Ik vraag altijd aan de artiest zelf... Moeten wij het nummer eerst ervaren en krijgen we daarna wat meer in-depth uitleg? Of heb je zoiets? Ik heb nog wel even iets te vertellen over het nummer voordat we echt gaan luisteren.
1: Ik denk dat ik het wel eerst even kort kan uitleggen.
0: Ja?
1: Het is ook wel gebaseerd op een beetje reflectie op mijn eigen leven. Ook als je het zeg maar als combinatie met de video.
2: ADHD'ers.
1: Ja.
0: Zeer herkenbaar.
3: Ik wilde inderdaad vragen, heb je toevallig ADHD?
0: Ja, ik kan bevestigen, hij heeft ADHD. Dat kon ik uit de appjes. Het was direct.
1: Het was super netjes.
2: Iedereen heeft wel ervaring met impulsiviteit, toch?
0: Ja,
1: dus uiteindelijk... maar ook gewoon, hoe zie je het... Zeg maar, hoe kan je het zeg maar, omzetten in een positieve manier van impulsief zijn? Weet je? Ik denk, ook creativiteit is een gezonde manier van impulsiviteit in mijn ogen. En we hebben allemaal dingen waar we wel eens van terugkijken... dat beter gekund. Dus het is eigenlijk een soort van een balans opmaak. Van oké, hoe ga je van net iets too much... naar wat meer focus en rust in je hoofd. Dus,
0: ja, dat is de eeuwige curse van de ADHD'er.
1: Precies. Maar ja...
0: De balans ook, komt.
1: Ja, en ook in ieder geval... het is ook de bedoeling dat je gewoon er lekker op kan bouncen. Entertained. Zijn. Dus
0: dan
1: so
0: gaan
1: many
0: wij gewoon
1: things.
0: Genieten. We gaan gewoon genieten. Cool. Ik ga onze microfoons uitzetten. Ik zet jullie volledig aan. En dan gaan wij genieten van het nummer Impulsief.
1: Yes.

0: Hey.
1: Ja, daar gaan we. De hele bief staat vol.
2: Ze staan allemaal achter.
1: Allemaal is wild, wild.
2: Nee, nooit.
1: Hey, maar boys, wat een muziek, joh.
3: Wel leuk, toch?
4: Al mijn impulsieve avonden kwamen voorbij in mijn hoofd.
1: Ja, toch? En neem maar even eerlijk. Je krijgt wel zo'n moment dat je even een soort van flashbacks krijgt. Van, oh mijn god, wat heb ik eigenlijk gedaan allemaal in mijn leven?
4: Ja, ik denk dat iedereen zich er wel enigszins in herkent, toch?
1: Ja.
2: Eigenlijk licht confronterend dus, zou je zeggen.
4: Ik heb er goede herinneringen aan overgehouden. Okay.
1: Voor mij dubbel. Als je ADHD'er bent, is het altijd dubbel. De impulsieve avonden zijn soms een beetje chaos. Dus dan is het meer van...
4: Ja. Je kan beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan, hè?
1: Wat een quote. Hey, maar wat zijn de eerste reacties?
0: Ja, het wordt al heel erg positief ontvangen. En vooral echt als de combinatie, weet je. Dus het is voor mij ook wel echt een soort van korte film. Weet je. Zo heb ik het beschouwd, zo heb ik het gemaakt. Op dit moment eigenlijk heel veel positiviteit. En er komen nog heel veel dingen aan. Ook. Nog veel gedeeld door, hoe noem je dat? Partijen.
1: Oké.
0: Ja. Jullie zijn de eerste.
1: Ja, we zijn de eerste. Ja, zo moest het wel zijn, toch?
0: Ja,
1: dat was de afspraak ook. Zodra je uitkwam met je muziek, zat je bij ons als eerst.
0: 100.
1: Ja. Hey, jongens, super bedankt voor je komst. Wij gaan naar Haagse muziek. Maar dan is de vraag, want wij hebben van jou al je Haagse favoriete nummer gehoord. Maar van jou nog niet. Dus aan jou de vraag, wat is jouw favoriete Haagse nummer?
2: Dat is op het moment toch wel Vast op Vijand van Unit 9.
1: Oké. Okay. Je moet me even lingoen.
4: V-A-S-T, spatie.
1: Wacht. V-A-S-T.
4: Ja. Spatie. O-P.
2: O-P.
4: Spatie.
2: Vijand. V-A-I-L.
1: Oh ja, ik heb hem gevonden.
2: Ik sta ook vaak vast op de vijand.
1: Ja, soms als mensen dit tegen me zeggen, dan gaat mijn hoofd gewoon zo. Nee, is helemaal goed. Jongens, we houden je in de gaten op de socials.
0: Yes.
1: We komen van de week delen we ook even jouw clip bij ons.
0: Ja,
1: zodat mensen ook zien wat dat nou inhoudt als je een animatie maakt.
0: Ja.
4: En wat een impulsieve
0: animatie.
1: Ja, impulsieve animatie. Ja, we houden je in de gaten. We gaan luisteren naar Vast op Vijand van Unit 9.

0: Ja, en dat was vast op vijand van Unit 9. Een artiest die ik nog niet kende, maar die zeer zeker nu in mijn speellijst gaat staan. Want dit is toch wel hele lekkere jazz, toch?
1: Bijzondere, leuke, impulsieve muziek. Impulsief wordt het woord van de week.
0: Impulsief.
1: Ja.
0: Ja, maar besef, dat is echt mijn curs, hè? Impulsief, dat weet je van mij. Want dan is het echt zo, oeh, dit vind ik ook leuk. Oeh.
1: Ja, maar yes. Je hoorde wat hij net zei, hè? Dat ja. Je kan het positief maken.
0: Laten we dat proberen voor dit weekend.
1: Ja.
0: Hey, we hebben een volgende gast in de studio en dat is namelijk Eva van de Donkergroene Creators. Maar ondertussen ook wel bijna het boegbeeld voor de organisatie van het Spotlight Festival, a.k.a. Cultuurnacht van de Dag.
2: Wauw, wat een introductie.
0: Ja, ik dacht, we gaan er even goed in, het boegbeeld. Ja, toch? Ja, je staat er
2: zeker.
0: Voor.
2: Ja, ja, overal mijn gezicht inderdaad. Ja. Ja, en nu ben ik ook weer hier.
0: En je bent ook weer hier en vanavond zijn wij bij jou. Ja. Het wordt alleen maar gezellig. Je zat van de week ook lekker bij Sanji om wat meer te vertellen over Spotlight. Spotlight Festival.
1: Ja.
0: Want vandaag en eigenlijk gisteren is het al officieel gestart in de wijken.
1: Ja.
0: En vandaag start het gewoon in de stad en de theaters die eraan meedoen.
1: Ja.
0: Maar wat is het Spotlight Festival?
2: Het Spotlight Festival staat een beetje voor de podiumkunsten van Den Haag. Dus het zijn eigenlijk previews van alle soorten podiumkunsten. Dus echt, ja, denk aan muziek, theater, dans, literatuur en film. Dat is een beetje een soort van overkoepelend.
0: Ja, de pilaren.
2: Ja, precies, inderdaad. Die hebben ook echt daadwerkelijk in de stad staan zo.
0: Oh.
2: En het is voor veel theaters ook echt het begin van het seizoen. Weet je, de zomer is net geweest. Iedereen is naar buiten geweest, naar de festivals. En nu is het gewoon echt weer tijd om de zalen in te gaan. Dus dat trappen we dan echt af door middel van dit evenement.
0: Ja, heerlijk, hè? Vanavond staan we ook speciaal met Den Haag FM staan we in Amare, doen wij radioopnames samen met onze collega's van het Dwordenrijk Kunstlicht en Haagse Invloeden. En dan ook nog Chicky, die dan door de week ook weer vastzit. Ja, het is een hele collectie aan mensen.
2: Zich, hè? Ja.
0: Ja. Maar het leuke is wel dat wij merken gewoon, zodra wij zeggen van hey, het festival komt er, cultuurnacht, en wat betekent het voor mensen? Dat heel veel mensen direct zeggen, wow, gaaf, daar werken we meteen aan mee.
2: Wat leuk.
0: Ja. Heel veel mensen, hun hart bloeit voor de cultuur in de stad.
2: Ja, dat merk je ook wel echt. Ja, en het is enerzijds hard werken, maar als je het soort van inderdaad dat dan naar buiten brengt, dan krijg je dat ook echt terug van, we willen gewoon echt met z'n allen gezamenlijk echt laten zien wat Den Haag nou voor cultuur heeft. Wat je ook vaak merkt is dat mensen bij cultuur een beetje een soort abstract beeld hebben van, wat bedoelen we hier nou mee?
0: Ja.
2: En op deze manier kunnen we dus echt naar buiten brengen van, dat is dit, dat zijn podiumkunsten, dat is alles wat er op het podium gebeurt. En dan gaan mensen echt aan en dan denk je echt zo, oh wauw, wat cool eigenlijk dat er zoveel is.
0: Ja, het leuke vond ik ook wel dat we hebben natuurlijk literatuur erbij zitten.
2: Ja.
0: Dus bij onze opnames, kijk, de opnames die wij vanavond gaan maken worden maandag uitgezonden.
2: Ja.
0: Dus dan krijg je een soort van, ja, kan je een beetje nagenieten van de dag. Maar ook wel leuk is omdat ik erachter kwam dat film heeft een hele diepe geschiedenis in de stad. En daarom is het extra mooi dat Flora en het Filmhuis Den Haag ook meedoen daaraan, maar ook wat meer uitleg geven.
2: Ja,
0: dus vooral in het Filmhuis krijg je wat meer uitleg over hoe film, ja, hoe film eruit ziet en wat ermee gebeurt en in de stad. En ja, vind ik heel tof.
2: Klopt. Ja, het is ook echt, het programma is ook super divers. En het gaat ook echt wel wat dieper dan een normaal optreden bijvoorbeeld. Want bij het paard kun je ook echt, dat zijn jam sessies, maar die gaan midden in de zaal gebeuren. Dus je kan ook echt omheen.
0: Wow.
2: Dus dan word je echt een soort van onderdeel van het optreden. Wat echt ook wel gaaf is. Dus het is allemaal net wat anders. Of ja, je kan net wat meer te weten komen over wat het allemaal inhoudt.
0: Wat is het een beetje voor jou? Welke kant van cultuur prikkelt jou het meest?
2: Ik heb
0: je mag een beetje voorkeur hebben,
2: ja,
0: toch?
2: Ik heb mezelf heel vaak als voorbeeld genomen van, oké, wie willen we nou bereiken? En ik ben zelf heel erg een muziekpersoon. Ik ga gewoon altijd naar het paard. En weet je, dat is een beetje mijn stamkroeg, zeg maar.
0: Ja.
2: En er is ook heel veel dans en heel veel theater in de stad. Dus waarom ga ik dan daar niet naartoe? Weet je, waarom zit dat niet in mijn dagelijkse agenda? En hiermee willen we dus een beetje creëren dat je dus, je hebt één ticket. Dus je kan, daarmee ga je dan naar het paard, want dat ken je. Maar vervolgens kun je met hetzelfde ticket ook Theater aan de Spui binnenlopen of Amade binnenlopen en iets vets van het Nederlands Danstheater zien. Dus op die manier kunnen we dan een beetje stimuleren en inspireren om dan later in het jaar dan ook andere podiumkunsten te zien dan dat je normaal kent.
1: Ja. Zijn er dit jaar nog nieuwe locaties tussen?
2: Flora doet dus nu voor het eerst mee. En even denken.
0: Energiekas? Of
2: nee,
0: deed die al
2: deed
0: mee?
2: Vorig jaar ook al mee, inderdaad.
0: Een hele speciale locatie vind ik dat ook.
2: Ja, dat is ook heel leuk. Ja, Flora is volgens mij de enige die, zeg maar, echt nieuw meedoet dit jaar.
0: Ja, maar de rest van de locaties, zover ik zie. Maar wij gaan bijvoorbeeld in gesprek met de directie van Rabarbar. We zitten ook met wethouder van cultuur. Ja. De Regentes, want dat is een cultuuranker. En die waren dus gisteren in de buurt. Heb je zelf nog daar wat? Ben je zelf een beetje gaan kijken bij de cultuurankers?
2: Ik ben gisteren bij de Vaillant geweest, want dat is lekker. Moest vanochtend heel vroeg hier zijn. Ja. Maar mijn collega's die zijn er ook allemaal geweest. En dat was inderdaad ook weer gewoon super gezellig. En dat is ook heel leuk om te zien, want dat wordt echt voor en met de wijk samengemaakt. Dus dat is echt een programma echt voor de buurt. En je ziet ook echt dat voor de buurt en voor de wijk ook echt een moment is om gezamenlijk even te proosten en daar met z'n allen te zijn.
1: En misschien nog even voor de luisteraars. Wat is een cultuuranker?
2: Hele goede vraag. Cultuuranker is een cultuurinstelling die echt voor de wijk programmeert en dus ook vaak met de wijk en op die manier de wijk samenbrengt.
1: En hebben zij dan nog een ander programma dan de andere kleinere deelnemers?
2: Bij de cultuurankers is het vaak echt een mix van alle podiumkunsten. Zoals dus bij de cultuurnacht op zaterdag is het echt doet iedereen zijn eigen ding. En vaak zie je bij cultuurankers dat echt een mix is. Dus echt een dansvoorstelling, een theaterstuk, muziek, alles door elkaar heen. Daarom is het ook op vrijdag echt wel een ander gedeelte. Daar hoef je ook geen ticket voor te hebben, bijvoorbeeld. Meer op zichzelf staand eigenlijk.
0: Ze beginnen daar ook vroeger. Heel veel mensen beseffen niet dat er soms try-outs worden gedaan in cultuurankers om te kijken of voorstellingen werken. En die voorstellingen gaan dan weer landelijk. En dat laat eigenlijk wel een beetje zien de kracht van een cultuuranker, zeker in een stad zoals Den Haag, hoe divers de stad is.
1: Ja, en als jij natuurlijk maker bent, is het natuurlijk ook hartstikke mooi om te beginnen in je eigen wijk.
0: Ja, precies.
2: Dat wordt ook echt heel erg gestimuleerd op die manier.
0: En vanavond gaat het allemaal los vanaf 4 uur.
2: Ja, vanaf 4 uur kun je je programmaboekje op het Spijplein ophalen. En dan hebben we ook optredens en zijn er allemaal activiteiten van Unlucky Events. En dan vanaf 7 uur begint het programma in de instellingen.
1: En is er nog een grote grand opening?
2: Nou, je kan vanaf 4 uur kan je gewoon al geïnspireerd raken. Maar misschien is volgend jaar een grand opening wel een heel goed idee.
1: Ik moet dan meteen denken aan zo'n grote flashmob of zo. Ja.
0: We houden wel van grand openings. Hè? Daar houden we wel van. Dan ben je zo lekker impulsief.
2: Je kan trouwens wel, als je bij Theater aan het Spijt begint, lekker een patatje halen. Dat is ook een grand opening.
1: Dat vind ik een hele goede opening.
0: De beste tip van de dag. Meteen beginnen met de patat en daarna kan je door.
2: Ja, dan kan je ons ook daar vinden, denk ik.
0: Ja, dus zit iedereen komt even patatje, hallo. Ja, leuk hoor. We hebben er wel zin in. Vanavond zitten wij dus met de andere programmamakers in Amare bij Haags Bakkie. Stel, je hebt zin om even te komen, langs te komen of even hoi te zeggen. Kan dat allemaal? We hebben allemaal leuke gasten die we gaan interviewen. Het wordt maandag uitgezonden tussen 12 en 4. En wil je naar het Spotlight gaan vandaag? Om 4 uur start het. Het is gratis.
2: Ja, je moet je alleen wel even registreren.
0: Je moet je registreren. Ja. Heel belangrijk, want dan kan je gewoon overal naartoe gaan.
2: Ja.
0: En er is één locatie wel, moet ik er even extra bij zeggen. Het Musicon, daar is wel een betaling voor. Maar die zit er wel bij, zag ik.
2: Die was gisteren.
0: Of was die gisteren? Oké, nou, denk wel. Het zat in mijn hoofd dat het vandaag was. Dus...
2: Nee, die zat inderdaad bij de Spotlight in de wijk. Het is wel wat heel handig is, vind ik zelf. We hebben overal bij elke deelnemende instelling blauwe spot neergezet. Oeh. Dus als je het nou niet goed kan vinden of je weet even niet hoe je het online moet opzoeken, kijk gewoon even om je heen en dan alles wat blauw verlicht is, daar kun je eens naar binnen.
0: Ja, handig toch? En als je je favorieten zoekt, kan je op de website van Spotlight Festival je favorieten aantikken en dan krijg je je eigen route, toch?
2: Ja.
0: Als het goed heb, goed uitgezocht.
2: Ja, nee, dat klopt helemaal. En als je het allemaal echt niet meer weet, want het is best
0: het is kapot
2: wel
0: veel.
2: Dan hebben we ook nog 3 standaard routes voor je klaarstaan. Een groene, een gele en een gouden.
0: Je moet gewoon gaan ontdekken. Ontdek de stad.
2: Gewoon
0: ontdek
2: lekker
0: cultuur.
2: Gaan lopen. Ja,
0: ja, gewoon
2: programma
0: lekker
2: boekje ophalen.
0: Een beetje chaos. En dan ben je klaar met de cultuur. En dan ga je meteen de nacht in. Met clubhopping.
2: Ja, fantastisch,
1: kan,
2: toch?
0: Heerlijk.
2: De afterparty.
0: Ja, de after van de cultuur.
1: We beginnen bij Embassy, Spotlight.
2: Ja, lekker eten bij Embassy. Het is de perfecte cultuurdag, zou ik zeggen.
0: Doe je wandelschoenen wel aan, want het is lange...
1: En je dansschoenen, hè? Eén wandel, één dansschoen.
0: Ja, neem van die slippertjes mee voor de eind. Na 6 uur loop je op slippertjes weer naar huis. Hey, Eve, thanks voor het langskomen. Wij zien je sowieso vanavond. Om af te sluiten, wat is jouw favoriete Haagse nummer?
2: Oeh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Is er een artiest waar je de laatste tijd wat vaker naar luistert, waarvan je denkt, oeh, die vind ik wel tof?
2: Nou, ik zag ik was geïnspireerd gisteren omdat ik echt hele mooie beelden van Somieu zag bij zonsondergang.
0: Oh ja, met wilde. Ja,
2: oh, zag er echt fantastisch uit. En ja, omdat het ook mijn vrienden zijn, ga ik dan toch wel eentje van Somieu. Ja.
0: Heb je een specifieke in je hoofd waarvan je zegt, nou, die vind ik
2: nou, doe
0: toch?
2: Maar gewoon de laatste Vielspart toe, even een kleine promo erin.
0: Dan moet ik even goed voor je gaan zoeken. Is dat in een laatste album?
2: Ja.
0: Het is oh, ja, ik heb hem gevonden. Heb je hem? Ja, ik heb hem gevonden. Ja, het is altijd, als mensen verzoekjes hebben, moet ik altijd even, even ja, goed nou, kijken in mijn lijst.
2: Ja, hoofd net ook. Dus,
0: We gaan luisteren naar Somieu Vielspart toe. En gezien het muziek is, kom vanavond gezellig naar Spotlight. En kom ook gewoon gezellig genieten van muziek, cultuur en nog veel meer. Want zo hoort het te zijn in een stad als Den Haag.

0: Ja, feels like home. Ja, feels like Den Haag. Laten we het zo zeggen. Want zo hoort het wel te zijn. Was Sommieu met Feels Part 2. Ze waren gisteren in een strak uitverkocht Live on the Beach. Heet het Live on the Beach?
1: Beachstad.
0: Beachstad. Live on the Beach, toch? Beachstad.
1: Beachstad als onderdeel van Live on the Beach.
0: Ja, precies. En ze hadden een speciale gasten, namelijk de Golden Earring. Ze gingen Raider Love zingen. Voor heel vol strand.
1: Ik heb het gezien, inderdaad.
0: Geweldig. Ik word er helemaal blij van. Hey, Diewe.
2: Hey.
0: Hey.
2: Je was er niet bij, of wel?
0: Nee, ik zat gewoon thuis. Moest voorbereiden, toch, voor vandaag? Drukke dag.
2: Drukke dag.
0: Ja, drukke dag.
2: Ja, je hebt vanavond nog van alles op de planning.
0: Ja.
2: Ja. Ga je even slapen tussendoor?
0: Ja, 100%. Echt, ik heb vannacht al niet geslapen, dus dat komt helemaal goed. Niet uitgegaan, dus dat ben ik wel heel netjes.
2: Zoveel adrenaline, je kon gewoon niet slapen van de drukke dag die eraan.
0: Ja, precies. Ja. Laten we het daarbij houden. Ja. Hey, jullie gaan het seizoen weer starten van Spuigasten.
2: Begint alweer
0: te borrelen bij de politici. Want soms dan zie ik wel eens weer iemand zegt, ja, we beginnen alweer met alles.
2: Deze week alweer debatten geweest.
0: Ja.
2: Commissiedebatten, dus het vergaderen, het overleggen, het discussiëren. Dat begint allemaal weer. Er zijn allerlei onderwerpen die spelen. We kunnen natuurlijk niet alles in één uur behandelen. Dus we hebben even best wel wat keuzes moeten maken.
0: Mm-hmm.
2: Maar we gaan van start met toch wel een heet hangijzer. Iets dat eigenlijk al heel lang speelt en dat ook nog blijft spelen. Dat zijn de opvangplekken in Den Haag.
0: Daar ga je al.
1: Daar zijn we weer.
2: Politiek.
0: Zijn we weer.
2: Heet onderwerp. Maar de nieuwe coalitie heeft natuurlijk gekozen voor een andere koers, hè?
0: Ja, want ze zijn strakker geworden.
2: Strakker?
0: Strenger.
1: Oh,
0: strakker en strakker. En strenger in de regels. Strakker in de regels.
2: Dat kun je op allerlei manieren uitleggen. In ieder geval willen ze kleinere opvanglocaties. Hè? Dus in de wijken, kleinere opvanglocaties. Geen grote opvanglocaties. Okay. Die mogen wel, maar buiten de wijken. Dus een nieuwe koers. Nou, hoe zien ze dat voor zich? Hoe gaan ze daarmee aan de slag? We hebben de wethouder van opvang, dat is Arjen Dubbelaar. En daarbij is interessant, Arjen Dubbelaar...
0: Ja, als je dit zo zegt, dan word ik helemaal geïntrigeerd.
2: Ja,
0: Arjen Dubbelaar.
2: Ja, maar die naam zou je toch kennen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Die man die zit al 12 jaar heeft hij in de raad gezeten.
0: Wat, 12 jaar?
2: Ja.
0: Mag dat wel?
2: Dat mag, ja. Je mag gewoon doorgaan. Er zit
0: maar
2: geen eindtijd op raadslid zijn.
0: Is kapot lang, 12 jaar. Holy moly, is hij het niet al zat?
2: Nou, grappig is dus, hij heeft dat 12 jaar gedaan. En nu, de raad controleert het college. Hè? Dus de raad is democratisch gekozen. De wethouders en de burgemeesters voeren het beleid uit. Die controleren elkaar. Dus hij heeft 12 jaar lang heeft hij die ene kant gecontroleerd. En nu staat hij aan de andere kant.
0: En nu wordt hij gecontroleerd.
2: Nu wordt hij gecontroleerd.
0: Vraag me af of je dat wel aan kan, hoor. Ik zou helemaal gek worden als iemand mijn hele tijd loopt te controleren.
2: Dus, moet je voorstellen, je speelt, als je het een wedstrijd noemt... je speelt de hele tijd bij het ene team... 12 jaar lang. En dan sta je nu opeens bij het andere team.
1: Maar het kan ook een nieuwe, frisse energie zijn.
2: Ja.
0: Laten we dat maar hopen.
2: Ja, ik ben benieuwd dus hoe hij daarmee omgaat. Of hij dat moeilijk vindt. Hij weet natuurlijk wel heel veel. Als je al 12 jaar raadslid bent,
0: dat is
2: je lang mee. Het is niet dat hij net komt kijken. Dus hij heeft wel verstand van heel veel dossiers. Hoe gaat dat zijn? Ik ben toch wel benieuwd. Dus hij heeft ook opeens een eigen woordvoerder. Hè? Dat hebben raadsleden.
0: Ja, daar moeten ze ineens aan wennen, hè?
2: Ja. Chauffeurs hebben wethouders ook. Dat hebben raadsleden ook niet.
0: Nee.
2: Het is een fulltime baan, wethouder.
0: Dat is ook
2: raadslid
0: weer veranderen.
2: Raadslid is natuurlijk niet fulltime.
0: Nee.
2: Dus, er is inderdaad een hoop in het leven van Arjen Dubbelaar veranderd.
1: Kunnen we zeggen dat het een upgrade is?
0: Het is wel een upgrade toch als je eigen chauffeur hebt.
2: Ja, maar misschien ligt dat er maar net aan wie je het vraagt.
1: Je moet ook
2: thuis
1: werken.
2: Vraagt bij hem. Ja, misschien is die minder thuis.
0: Oh ja, dat is ook natuurlijk weer waar. Ja. Maar je hebt wel een fulltime baan.
2: Je hebt wel een fulltime baan.
1: Meer geld.
0: Ja. Meer geld.
1: Maar ook meer belasting.
0: En meer gezeur in je hoofd.
2: Ja, en dan is uit mijn hoofd gezegd Arjen Dubbelaar ook één van de twee wethouders. Want je weet ook, dit is ook ingewikkeld, hè? Ze hebben 10 wethouders. Maar de gemeentewet schrijft voor, je mag in Den Haag niet meer dan 10 wethouders betalen.
0: Oh.
2: Dus wat hebben ze nou afgesproken? Er zijn 2 wethouders die werken voor 95%. Snap je nog? Dus die zijn fulltime wethouder, maar die krijgen 95% betaald. Of eigenlijk 90%.
0: Oké.
2: Waardoor ze dus niet op 10 uitkomen, maar 9,9. Ja. Ja.
1: Creatief boekhouden.
0: Ja, dat is creatief boekhouden 1-op-1.
2: Ja, dus
0: wow.
2: Dat heeft hij ook nog. Dus hij werkt harder, verdient wel iets meer, maar niet een fulltime salaris. Maar goed.
0: Okay. Maar dus
1: dan moet je het wel echt leuk vinden.
2: Nou, dat verwacht ik ook. Ja, als jij 12 jaar in de raad zit, dan hou je wel van politiek. Denk
0: maar mij zou je er niet kunnen zetten, hoor. 12 jaar, ik zou helemaal gek worden.
1: Nou ja, hoe lang sta jij hier al achter? Ook al 12 jaar ondertussen.
0: Nou, dat valt ook wel weer mee. Maar wij verzinnen ons eigen programma. Hè? Wij hoeven niet de hele tijd na te denken over allemaal zaken waar andere mensen zich moe van worden. Scheelt ook weer.
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel.
1: Ieder zijn ding.
0: Ieder zijn ding. Hey, Leeuw, thanks. We gaan zo meteen intunen naar ons programma bij jou met de Haagse tipjes en topjes. En de verhalen van Arjen Dubbelaar.
2: Ja, nou, kijk, komt hij net binnen. Aankomen lopen. Dus,
0: kijk, gewoon netjes gekleed. Mooi in pak. Strak in pak. Kijk, zo, ja, meteen hè. Bam. Ja. We hebben je een goede introductie gegeven.
3: Oh, heel leuk.
0: Ja, zijn eigenlijk wel benieuwd. Nou, mogen we een vraag aan hem stellen?
2: Nee, die mag nog niet. Dat moet je nog even bewaren. Ja, helaas, dat is dan een cliffhanger.
0: Nee, is helemaal goed. Dan gaan wij door naar de uitgaanstips van dit weekend. We hadden het er net al over. Spotlight Festival. Vanavond vanaf 4 uur tot 11 uur 's avonds. Kan je lekker naar allemaal locaties gaan in de stad. Wat heb je nog meer? Het Embassy Festival. Ga je daar nog op werken of niet?
1: Nee.
0: Dat is jammer. Want het is altijd wel een heel leuk festival.
1: Ik had het echt heel leuk gevonden, ja. Maar de klus is helaas niet doorgegaan.
0: Jammer.
1: Helaas.
0: Embassy Festival is namelijk een soort van wereldreis op de Lange Verhout. Je kan namelijk daar de cultuur, muziek, dans en keukens van maar liefst 47 landen ontdekken. En dat is dan op van 12 uur tot 8 uur 's avonds. Er zijn voor kinderen workshops. En je hebt een activity passport. En dan kan je dus overal activiteiten doen. En hoe meer stempels je krijgt, en dan kan je dingen winnen. Daar kwam ik achter. Van. Daar houden we van. Daar word ik altijd heel blij van.
1: Alles voor een vol boekie.
0: Hey, snap je? En je denkt, nou, mijn zaterdag, als je het hebt overleefd na de clubhopping en de spotlight en alle festivals, dan is er volgende dag een open dag bij de Haagse Boulder en Klimcentra. Dus dan kan
1: dat
0: je.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja, dat is iets wat nog wel op mijn lijstje staat. Kan je trouwens even aan je collega vragen? Mannen, even ietsje zachter. Thank you. dan kan je voor €5 krijg je een kennismakingsles. En dan zijn er klim- en boulderschoenen zijn inbegrepen. Vooraf reserveren moet je wel doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan kan je dus boulderen of klimmen bij de klimmuur Hollandspoor. Ja. Tussen 9 en 6. En de Beest Boulder Den Haag Centrum. Bij de Grote Marktstraat van 10 en 6.
1: Ja, ik moet natuurlijk eerst werken, actief, maar daarna...
0: Actief vind jij altijd wel leuk, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja, houden we wel van.
1: Ja, maar dit is ook iets wat... Ja, kijk, of het moet echt je hobby zijn. Maar dit is nou niet iets wat ik snel zou doen. Maar dit lokt natuurlijk wel om voor €5... We zeggen de touwen in te gaan, maar dat is het niet helemaal.
0: De touwen kan je trouwens wel. Daar kwam ik laatst achter bij Voorlinden Museum.
1: Ja.
0: Daar hebben ze nu een expositie. Kan je door ringen heen lopen. Die hangen aan touwen. Oh. Ook fascinerend.
1: Oh, ja. Ik ben lang al niet meer geweest, Voorlinden.
0: Ja, ook leuk, toch?
1: Ik krijg er maar druk mee.
0: Ja, hè? Wat een druk weekend hebben we. We hebben er zin in. Dit weekend ga lekker de stad in. Ga de stad ontdekken. Geniet van het mooie zonnetje. Een beetje lekkere wind. Want ik zit ineens te kijken. Zo'n lekkere zon.
1: Ja, het is echt nog nazomer.
0: Ja,
1: dit, hè?
0: En dan gaan wij genieten van het allernieuwste nummer van de Reigers. Gisteren uitgekomen, vers van de pers. En Johan, als je luistert, je weet, true supporter hier. Ik ben toevallig ook 8 oktober. Ga ik ook naar de theatervoorstelling in Diligentia. Dus daar heb ik al helemaal zin in. We gaan luisteren naar Groeten uit Den Haag van de Reigers. Want ja, hoe ga je anders je weekend in?
1: Ja. Hey, groetjes.
0: Groetjes. Met de gitaar.

0: Ilola. Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Kom jij lesgeven als Mario ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang, maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan nummer 46 opgevangen worden. De komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Het is een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. Ook bekend als de M211 deze weg. Hij wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Maanden is eraan gewerkt en een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
8: Er is geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaatsen neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
7: Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden drie publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Somjeu en Direct. En voor vele enthousiaste bezoekers was dat reden genoeg om gezellig naar het strand te komen. Dan nog het weer. Periode met zon, maar ook nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon. Het blijft dan opnieuw droog. De maxima 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Nu spuigasten.
9: Ja, welkom bij Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM over de politiek, op Omroep West ook, en als podcast. Mijn naam is Nieuwe van Sloten, leuk dat je luistert. En na een hete, droge zomer zijn we er weer, vanaf nu iedere week. En of ik er een beetje zin in heb, Arjen Dubbelaar, goedemorgen.
10: Goedemorgen, dat vroeg ik aan jou. Ja, een mooie zomer gehad.
9: Ja, hele mooie zomer. En heeft u er ook een beetje zin in?
10: We gaan jij, hè?
9: Gaan we jij?
10: Ja, we kennen elkaar al wat langer.
9: Okay.
10: Ja, ik heb een fantastische zomer gehad.
9: Andere rol natuurlijk, wethouder.
10: Dat wel, maar dus, ik ben nog steeds Arjen.
9: Okay. Gaan we het allemaal, we gaan zo het eerste half uur met jou dus verder praten over van alles. Over de opvang, ja. Over je nieuwe rol natuurlijk. En natuurlijk over de situatie in de stad, de leefbaarheid. En in het tweede half uur hebben we het over de situatie voor huurders. Daarbij is Vincent Tepas van Pro te gast. En dat zal in het tweede half uur zijn. Marcel, voor de luisteraars die altijd tot het eind willen luisteren voor de column van Marcel Verrek, die is er nog niet deze week, maar die schrijft al druk aan de column voor volgende week, als hij ook zijn debuut maakt voor het nieuwe politieke seizoen. Goed, meneer Dubbelaar, Arjen Dubbelaar, goede zomer dus gehad. Goed uitgerust ook, want het is best wel een intensief, als we terugkijken naar vorig seizoen, best wel een intensief politiek seizoen geweest. Verkiezingen, ja. Coalitievorming.
10: Ja, ik ben wel uitgerust, absoluut. Want ik ben sowieso best fit, denk ik, voor iemand van mijn leeftijd. Ik sport om de dag. Dat doe ik al heel lang. En het leven is veel leuker als je een beetje fit bent. Dus dan ben je ook sneller uitgerust. En ik ben 3 weken op vakantie geweest. Voor het eerst zonder kinderen.
9: Oh, ja, daar rust je helemaal vanuit, denk ik.
10: Ja, mijn kinderen zijn 18 en 21. En die gingen tot voor kort eigenlijk altijd mee op vakantie. En ik had dit keer niks geboekt. Omdat het was zo raar hoe alles hier liep.
9: Had je er nog rekening mee gehouden dat het misschien de zomer wel door zou lopen ook?
10: Het had zomaar gekund dat ik inderdaad niet op vakantie had gekund. En omdat de onderhandelingen nog liepen of dat ik me ergens mee moest bemoeien. Dus ik had niks geboekt. En dan was het dus een verrassing. Kan ik een week weg? Kan ik 2 weken weg? En wanneer kan ik dan weg? Nou, op een gegeven moment kreeg ik daar dus groen licht. En toen ben ik gaan kijken wat de mogelijkheden waren. En uiteindelijk ben ik 3 weken in Spanje geweest. Ja, iets korter.
9: Dan ben ik toch weer heel nieuwsgierig. Wanneer krijg je dan groen licht? Is dat dan als die coalitieonderhandelingen nog lopen? Of echt als het gepresenteerd is?
10: Dat was na mijn beëdiging heb ik de eerste collegevergadering meegemaakt. Dat constituerend beraad. En dan maak je afspraken met elkaar wie wanneer weg is. Want de stad moet dan bestuurd worden. Dus je kan niet allemaal tegelijk weg.
9: Maar dat was echt op het laatste moment, hè?
10: Ja,
9: voor de schoolvakanties.
10: De schoolvakanties waren volgens mij al begonnen. Dus ik heb voor heel veel geld tickets moeten kopen.
9: Oh ja? Zoals we vroeger dachten, last minute is dan extra goedkoop?
10: Nou, ik vind dat ik relatief gezien echt heel veel geld aan mijn vakantie heb besteed. Maar een wethouder heeft een goed salaris, dus geen medelijden. Maar ik heb wel heel veel geld aan mijn vakantie uit moeten geven, omdat ik niks vooraf gepland had. Dus ik heb ook in hotels moeten slapen, terwijl ik voorheen vaak naar campings ging.
9: Dat zat allemaal vol
10: te krijgen.
9: Maar wel goed uitgerust in die zomer. Denk je dan ook na over je nieuwe rol? Hè? Want je bent 12 jaar raadslid geweest.
10: Ja. Nou ja, wie wil ik dan zijn als wethouder Arjen Dubbelaar? En ik wil vooral mezelf blijven. Want ik wil veel de stad in. Ik wil mensen aandacht geven. Dat heb ik als raadslid ook altijd veel willen doen.
9: Ja.
10: Als Hart voor Den Haag raadslid was ik altijd veel onderweg. Veel in de stadsdelen, veel in de wijken. Dus ik ben ook blij dat ik heb stadsdelen en wijken in mijn portefeuille. Ook altijd veel willen doen.
9: Ja.
10: Als Hart voor Den Haag raadslid was ik altijd veel onderweg. Veel in de stadsdelen, veel in de wijken. Dus ik ben ook blij dat ik heb stadsdelen en wijken in mijn portefeuille. Dus ik ga straks in gesprek.

0: het presidium van de gemeente Den Haag dat ook naar de minister heeft gestuurd in het verleden.
1: Maar daarbij
0: moeten
1: ook wel
0: zuiniger zijn op onze raadsleden. Ja. Die mensen moeten echt best wel hard werken voor de stad.
1: Mm-hmm. Goed, je kan ook zeggen, raadslid is één been inderdaad in de raad en één been in de maatschappij. Dus met een baan nog, waardoor je dus, dat is bij de Eerste Kamer natuurlijk.
0: Ik heb het jarenlang ook fulltime gedaan. Zou ik het dan niet goed gedaan hebben omdat ik geen baan daarnaast had? Ja. Heel veel raadsleden die je kent doen het fulltime.
1: Ja.
0: Jij kent ze waarschijnlijk.
1: Ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk gebaseerd op het principe. De Eerste Kamer heb je ook, hè? Mensen die zijn gewoon aan het werk in in de maatschappij. En dan met het andere been, eigenlijk op de dinsdag vaak, staan ze dan in die Eerste Kamer. Waardoor ze wat meer afstand houden tot die politiek en het zo kunnen beoordelen. Dat is het idee erachter natuurlijk. Ja. Maar jij zegt, daar moeten we vanaf.
0: Een hele grote stad en verdient gewoon aandacht. En dat kost tijd en je moet de stad in. Dat wil ik als wethouder ook. Ik wil de stad in. En ik begrijp dat ik nu wat vaker op het stadhuis moet zijn. Want daar heb ik overleggen met diensten, met ambtenaren, met het college. En ik moet naar de raad komen als de raad raad dat wil. Dat is hoe het werkt.
1: Ja. Hey, over die raad. Want je zegt net, hè, ik heb nagedacht, wie wil ik zijn?
0: Ja.
1: Als raadslid was jij altijd erg uitgesproken, erg eerlijk, ingelezen.
0: Ja.
1: Je zei wel waar het op sloeg. Hè, ik kan me nog herinneren de confrontaties tussen jou en voormalig PvdA-wethouder Martijn Balster.
0: Ja.
1: Was je altijd wel misschien zelfs soms iets te eerlijk, waardoor het opviel.
0: Ja, ja.
1: Ga je dat ook weer meenemen als wethouder, die waarde, eerlijkheid?
0: En bij deze rol past iets meer bescheidenheid. Ik zit hier nu namens de hele raad.
1: Mm-hmm.
0: Ik zit in een college met vier partijen. Dus niet alleen, ik ben wel een Hart voor Den Haag wethouder. Maar ik zit in een college met Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. Dus ik heb nu gewoon een hele andere rol.
1: Dus je spreekt ook namens niet namens die partijen, maar wel met z'n vieren afgesproken coalitieakkoord.
0: Ik vertegenwoordig de gemeente Den Haag nu.
1: Ja.
0: Dus daar moet ik me ook naar gedragen. En dat kan ik. Ik heb unaniem steun van de gemeenteraad gekregen tijdens mijn beëdiging.
1: Ben je minder vrij in wat je kan zeggen? Zou je het zo kunnen omschrijven?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dus misschien wat meer op je woorden letten?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, dan ga je
1: eerste spuigasten zitten. Dat vind ik er nogal gedurfd
0: van. Nee, ja, want ik kom hier heel graag. Ik bedoel, ik ken jullie. Ik ken jullie volgens mij allemaal al jaren. Dus waarom zou ik je niet? Ik wil je graag zitten. Volgende week weer. Graag.
1: Ja, ik heb
0: een andere rol.
1: Ja.
0: En bij die andere rol past dat ik me daar ook naar moet gedragen. Rekeningen houden met al die verschillende partijen die ik vertegenwoordig. Omdat ik zit hier als wethouder ook namens VVD, ook namens CDA en ook namens DENK. En uiteindelijk met steun van de hele gemeenteraad. Dus.
1: Zometeen gaan we het even over de opvang hebben. Eerst nog even Leidseveen-Ypenburg.
0: Ja.
1: Het vergeten stadsdeel wordt het wel eens gezegd. Dat zit ook in jouw portefeuille. Ja. Ik heb al begrepen, je bent daar nu iedere week in het weekend op de markt te vinden.
0: Dat was ik al. Hey, Vincent, hoi. Dat was ik al, want als raadslid kwam ik iedere zaterochtend bij onze vrijwilligers thuis. Hart van Haag heeft is vertegenwoordigd in allerlei stadsdelen, allerlei wijken. En in mijn rol als raadslid was ik destijds verantwoordelijk voor Leidseveen-Ypenburg. De afgelopen jaren. Ik woonde zelf in het Wateringse Veld. Ik woonde al 25 jaar en ik zie dat onze Vinnix-wijken aandacht verdienen. Omdat ze inmiddels al 25 jaar bestaan.
1: En waarom hebben zij aandacht nodig? En waarom,
0: Omdat je ziet dat de openbare ruimte inmiddels ook 25 jaar oud begint te raken. Dat de bevolkingssamenstelling in de wijken verandert. Mijn kindjes, met de kindjes van mijn buren, dat geldt in Leidseveen ook vaak. Kijk, er zijn heel veel mensen komen wonen omdat er heel veel eensgezinswoningen staan. En die zijn daar destijds 20 jaar geleden gekomen met kleine kindjes. Die kleine kindjes zijn inmiddels groter geworden. En dus de samenstelling van de wijk is daarmee veranderd. En daar moet je iets mee.
1: Ja,
0: dus daar wil ik aandacht aan geven. Dus ik wil daar vaak naartoe. Ik wil met bewonersorganisaties daar in gesprek. Wat kan ik voor hun doen?
1: Een stadshub, is dat een idee?
0: Een stadshub?
1: Ja, dus een...

0: een kantoor voor van de gemeente om daar meer voor de dienstverlening te zorgen.
1: Oh ja, goed punt. Ja, ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Maar dat zal allemaal uitgewerkt moeten worden.
0: Ja, want er moet nog geld voor komen.
1: Ook. Dus er staan heel veel goede ideeën in het coalitieakkoord. Maar geef ons wel de tijd om daar natuurlijk de concrete uitwerking van te maken.
0: Want is daar geld voor?
1: Nou, daar zou je aan de wethouder Financiën even moeten vragen. Ik heb dat nu niet helemaal als scherp.
0: Ja, maar dit is jouw stadsdeel.
1: Ja, ja. Ja, ja. Maar ik ben me natuurlijk ook nog aan het inwerken. Ik bedoel, ik ben beëdigd. Ik ben 2 weken ingewerkt. Ik ben op vakantie geweest. Ik ben nu 2 weken terug.
0: En ik, maar als er geld voor zou zijn, dan zou je er positief tegenover staan.
1: Ik ben er een voorstander van om aandacht te geven aan Leids van Ypenburg. Want ik ben stadsdeelwethouder Leids van Ypenburg. Dus ik zou graag willen dat dit stadsdeel aandacht krijgt.
0: Dan opvang. Ja. Dat is ook in jouw portefeuille.
1: Ja.
0: Even de feiten en de cijfers. Want ik wil even hebben over de opvangplekken, de taakstelling, et cetera. Dan hebben we een goed vertrekpunt voor dit gesprek. Hoeveel opvangplekken heeft Den Haag op dit moment?
1: Totaal?
0: Ja.
1: Oh, ik wist niet dat dit een overhoring
0: was. Nou ja, goed, ik heb staan in juni 1675.
1: Ja, ja. Nou,
0: laten we even aanhouden, 1600.
1: 1600.
0: De taakstelling, die is denk ik niet veranderd, want dat is per jaar. Dus dat zal 2200, 60, 2200 zijn. Dat betekent dus 600 plekken die er nog moeten komen dit jaar. Ja. Klopt dat?
1: Nou ja, dat ik op zoek moet naar een... Naar mogelijkheden om de taakstelling in te vullen. Dat is uiteindelijk onderdeel van het coalitieakkoord ook. Tegelijkertijd staat er in het coalitieakkoord natuurlijk ook dat ik in gesprek ga met het Rijk. Om te zorgen dat we een opgave gaan krijgen die beter past bij de grootstedelijke context die wij als de gemeente Den Haag hebben. Dus je kan je afvragen of het terecht is dat wij deze taakstelling hebben.
0: Maar goed, 600 plekken. Jullie willen dat kleinschalig doen, hè, deze coalitie. Dat is echt anders dan de vorige coalitie. Ja. Kleinschalig is tot maximaal 100, hebben we vorige keer gehoord van
1: Willen dat kleinschalig. Wij willen geen grootschalige opvang.
0: Ja, en wat is kleinschalig
1: in woonwijken? Dat hangt van de situatie af waar je dat doet. Waar wij hebben in het coalitieakkoord opgenomen, met elkaar afgesproken. Enerzijds inderdaad de spreidingswet, maar anderzijds staan daar heel veel verschillende voorwaarden tegenover. Zoals het lobbyvoeren bij het Rijk voor een taakstelling die beter past bij Den Haag. Dat wij op zoek gaan, dat wij alleen kleinschalige locaties willen. Dat wij op zoek gaan naar draagvlak in de wijk.
0: Ja.
1: En dat ik in gesprek ga ook. Want ik ben wanhopig op zoek naar bondgenoten. Tenminste, ik ben op zoek naar bondgenoten om met die taakstelling om te gaan. Want het Rijksvastgoedbedrijf...
0: Bondgenoten in de gemeente of andere gemeenten?
1: Buiten de gemeente.
0: Andere
1: gemeente. Dus denk bijvoorbeeld aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervoor gekozen om de Regulusweg af te nemen. Daar zaten 600 asielzoekers. Dus een grootschalige locatie op de rand van de stad. Die is niet meer beschikbaar.
0: Ja.
1: En vervolgens krijg ik van het Rijksvastgoedbedrijf geen alternatief aangeboden. Want dan had ik mijn taakstelling al. Nee, dan was de taakstelling al ingevuld geweest.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toevallig vraag jij daar nu naar die aantallen. Dat is dan precies het aantal wat in die Regulusweg heeft gezeten. Maar vervolgens komt het Rijksvastgoedbedrijf ook niet met een ander alternatief. Terwijl het is een van de grootste vastgoedbezitters in onze stad.
0: Ja, maar wat ik niet snap, je zegt 2 keer, ik ga ook lobbyen naar het Rijk. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt ook uitgesproken deze zomer, het Rijk is aan zet, heb ik gezien.
1: Ja.
0: Nu heb je het over het Rijksvastgoedbedrijf.
1: Ja.
0: Dat zijn toch 2 verschillende dingen? Het Rijksvastgoedbedrijf maakt toch geen wetten?
1: Nee, maar het is grappig dat jij dat zegt, dat het 2 verschillende dingen zijn. Want het is toch Rijksvastgoedbedrijf, het is het vastgoed van het Rijk.
0: Maar Rijksvastgoedbedrijf is toch een uitvoerende organisatie?
1: Het is toch een gezamenlijke opgave. En als ik een partij heb van de Rijksoverheid... die een enorme vastgoedportefeuille in mijn stad heeft... die heel dynamisch is, waar ik vervolgens... geen gebruik mee kan maken en vervolgens met diezelfde Rijksoverheid te maken heb, omdat ze mij een taakstelling oplegt en mij vervolgens aan mijn lot overlaat. Zo werkt het dus niet. Het is niet zo van hier is de taakstelling en zoek het verder maar uit. Volgens mij staat het precies zo in het coalitieakkoord.
0: Ja,
1: daar wil ik dus vanaf. Want het kan niet zo zijn dat de ene wetminister mij met een stok laat slaan omdat ik een taakstelling heb en een andere minister locaties van me afpakt. Want dat is ook wat er gebeurt. Want de Groene Toren op de Beatrixlaan, ik weet niet of je die kent... die was van PostNL, die is naar de Waldorpstraat verhuisd. Vervolgens staat die Groene Toren jarenlang leeg. Dat is 28.000 vierkante meter. Waar nu niks mee gebeurt. Dus het is niet alleen
0: dat zou een geschikte locatie zijn?
1: Nou, het is in ieder geval.
0: Maar het is wel binnen een wijk.
1: Niet onderzocht. Het is, dus ik heb te maken met een afdeling van de Rijksoverheid die mij met een stok slaat.
0: Ja. Maar nog heel even, als ik even tussen mag komen. Want nog even over het Rijksvastgoedbedrijf. Als je dat opzoekt, dan staat er beheert vastgoed voor het Rijk.
1: Ja.
0: Het staat niet, maakt de spreidingswet. Dus dat is toch echt iets anders dan
1: het is toch,
0: wat jij zegt.
1: Het is toch een gezamenlijke opgave. Het is toch ik sta er toch niet alleen voor. Dat is volgens mij wat ik probeer te zeggen.
0: Ja.
1: Daar ga ik over in gesprek.
0: Ja.
1: Daar wil ik over in gesprek met de minister. Daar wil ik over in gesprek met externe partijen, met bondgenoten. Ik wil ook met de CO aan tafel. Ik ben sinds kort wethouder. Ik heb allemaal lijntjes uitgezet inmiddels. Ik ben in Wassenaar geweest. Ik heb met de verantwoordelijk wethouder in Wassenaar heb ik een dagdeel gezeten. Mm-hmm. Meneer Van Doeveren, goed gesprek gehad. Ik ben in het gemeente Westland ben ik geweest. Heb ik met meneer Dennis Schavia heb ik goed gesprek gehad. Ik ga binnenkort met de minister in gesprek.
0: En hoe realistisch is het als je dat gesprek hebt met die minister dat die taakstelling voor dit jaar nog wordt aangepast?
1: Nou, dat zou wel eens heel realistisch kunnen zijn, omdat ik heel serieus ben en dat ik hele goede argumenten heb.
0: Ja, maar goed, dan zal die minister zeggen, ja, als Den Haag minder doet, dan moeten andere plekken in Nederland moeten meer opvang komen.
1: Ja.
0: Nou, misschien hebben die ook wel hele goede argumenten.
1: Ja, daar weet ik niet. Daar heb ik geen kennis van. Ik vertegenwoordig de gemeente Den Haag en ik ben hier geboren en getogen. Ik ken onze stad heel goed, durf ik wel te stellen. Voor Den Haag is de huidige taakstelling heel ingewikkeld.
0: Ja. Heb je al locaties op het oog, kleinschalige locaties binnen de wijk of buiten de wijken, groter?
1: Ik heb me laten vertellen door de ambtelijke organisatie dat zij doorlopend bezig is.
0: Hoe concreet zijn die locaties?
1: Nou ja, zo inhoudelijk weet ik dat niet, omdat het op dit moment niet speelt. Het eerlijke antwoord is, ik zit 2 weken echt serieus in mijn rol.
0: Maar op dit moment niet speelt? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik zit nu 2 weken in mijn rol. Dus ik
0: weet, maar als er een locatie is, is er een locatie.
1: Niet. Ja, maar ik weet
0: niet. Het hangt
1: niet
0: af van of je twee weken...
1: Ik heb nu niet een lijstje op mijn bureau liggen met mogelijke locaties.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb kennis gemaakt met verschillende diensten. Want ik ben ook verantwoordelijk voor stadsdelen en wijken. Dus ik heb met de directeur publiekszaken gezeten. Ik ben voor woonwagens verantwoordelijk.
0: Ja, maar als er nu nog geen concreet lijstje ligt, dan lijkt het me best wel een uitdaging om voor het eind van het jaar nog 600 plekken te regelen. Want die regel is weg, hebben we het net over gehad. Dat is echt geen optie, zegt het Rijksvastgoedbedrijf.
1: En daarom
0: dat maken ze klaar voor ambtenaren. Want die kantoren hier, de ambtenarenkantoren, die moeten worden gerenoveerd.
1: Ja.
0: En die moeten dan tijdelijk naar een ander kantoor. Nou, dat wordt de regel is weg. Dus dat is geen optie. Dus er zullen dan in ieder geval 6 kleine locaties van 100 moeten komen.
1: En daarom heb ik al eerder aangegeven, volgens mij in mijn nieuwe rol, dat het een hele ingewikkelde opgave is waar ik over in gesprek wil met het Rijk.
0: En zeg je eigenlijk van, het is een ingewikkelde opgave, het is niet te halen?
1: Nou ja, kijk, wij hebben in het coalitieakkoord opgenomen dat wij de spreidingswet in Den Haag willen uitvoeren. Maar tegelijkertijd hebben we daar wel voorwaarden aan verbonden. En een van die voorwaarden is dus dat ik nog harder ga lobbyen bij het Rijk.
0: Mm-hmm.
1: Voor een opgave die beter past bij Den Haag.
0: Ja.
1: En ik denk, jouw constatering dat het...
0: Dat het niet gaat lukken?
1: Dat het niet gaat lukken. Ja, daar kan ik op dit moment nog even geen uitspraak over doen. Maar ik kan wel bevestigen dat het een hele ingewikkelde opgave is.
0: Mijn constatering dat het niet gaat lukken baseer ik even op dit gesprek dat wij hebben. En ook de opmerking van ik heb nog geen concrete locaties.
1: Nou ja, daarom wil ik zo snel in gesprek met bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf. Want het Rijksvastgoedbedrijf neemt mij een locatie af waar 650 asielzoekers destijds waren gehuisvest op de Regulusweg. Als ik die gehad had op dit moment, dan had ik de taakstelling al ingevuld. Was de taakstelling al ingevuld geweest. Mm-hmm. Die nemen zij van mij af en ik krijg daar vervolgens geen alternatief voor aangeboden. En wat er ook nog is gebeurd, is dat er dus alternatieve locaties, eventuele alternatieve locaties, hè, dat moet dan nog verder uitgedacht worden. En dus ik wil, maar dat bijvoorbeeld een groene toren, die wordt door het Rijksvastgoedbedrijf opgekocht en vervolgens staat die leeg. Nou, ik weet niet wat de gedachte daarachter is. En daarom wil ik in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf.
0: Ja. Ik hoor ook wel heel veel het Rijksvastgoedbedrijf, zij, het Rijk. Wat kun je zelf doen?
1: Nou, Den Haag is een hele grote, drukke stad die aan zee ligt. En wij zijn van tussen Wassenaar, Westland en Rijswijk ingebouwd. Dus wat kun je zelf doen? Ja.
0: De gemeente heeft toch ook panden?
1: Tuurlijk, maar wij hebben geen... Kijk, de gemeentelijke vastgoedportefeuille heeft... Die panden hebben een doel. Dus wij hebben niet... Het is niet dat de gemeente Den Haag heel veel lege panden in zijn portefeuille heeft zitten. Want er is in het verleden natuurlijk al wat panden afgestoten, omdat ze niet... Omdat ze nutteloos waren, of zeg je dat, geen doel hadden. Hier en daar zal er wat schuifruimte beschikbaar komen. Wat ook niet vergeten mag worden, wij doen al heel veel in Den Haag. We hebben ook ontheemden uit de Oekraïne in onze stad. Waarvan ruim 2000 mensen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties hebben wij zitten. Waar sommige kleinere steden geen last van hebben. Omdat Den Haag ook een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Voor bijvoorbeeld mensen uit de Oekraïne. Omdat ik snap dat, het is een grote stad. Er zitten hier ook duizenden mensen uit de Oekraïne bij mensen thuis. Die tellen niet mee. We hebben ook te maken met arbeidsmigranten in onze stad. Daar hebben we er ook heel veel van. Dus dat alles
0: de uitdagingen
1: bij elkaar
0: zijn groot.
1: Maakt dat Den Haag... Den Haag is echt een grote internationale stad. Met grootstedelijke problematiek. En dat is de reden dat het heel ingewikkeld is om de taakstelling in te vullen.
0: Ga je er alles aan doen om die taakstelling te behalen?
1: Ik heb dat wel als doel op mij genomen. Dus ik ben daar al hard mee bezig. Maar ik kan dat niet alleen. Ik wil dat samen doen met bondgenoten. Ja. Daarom ben
0: en
1: ik...
0: samen met... Sorry dat ik ontbreek, maar dit heb ik je eerder horen zeggen. Dus ik denk dat die zin kunnen we even afhakken. Want ik wilde nog even, bondgenoten, je moet het ook met het COA doen.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat, die samenwerking?
1: Nou ja, ik wil zo snel mogelijk met hun in gesprek.
0: Ja. Ben je al met hun in gesprek?
1: Ik ben bezig om een afspraak met hun te krijgen. Ik begrijp dat zij wat wisselingen hebben in het personeel, personele bezetting.
0: Oké, okay. Hebben zij ook een switch gehad?
1: Maar goed, dat is aan hun kant, dus ja. Dat weet ik niet. Mijn mensen zijn druk bezig voor het maken van de afspraak. Ja. Dat ik zo snel mogelijk met hun aan tafel wil.
0: Want dit was begin van de zomer. In de pand aan de Javastraat heb jij gezegd, daar komen jonge asielzoekers.
1: Ja.
0: En daarvan heb jij gezegd, nou, er is weerstand uit de buurt. Ik wil op pauze drukken.
1: Ja.
0: Nou, toen heeft het COA gezegd, ho, dat gaan we niet doen. Want we hebben al een overeenkomst.
1: Ja.
0: En vervolgens zeg jij, nou, ik wil graag in gesprek.
1: Ja.
0: Dat is nog niet gebeurd.
1: Nee, dat is nog niet gebeurd. Nee. Dat heeft te maken met vakantie.
0: En dus wat is de situatie aan de Javastraat bij dat pand? Dat loopt door?
1: Ja, want op het moment dat ik dat vroeg, was men daar aan het inhuizen.
0: Ja.
1: Dus daar wonen op dit moment jongeren. Dat klopt. En dat ik nog niet met COA aan tafel heb kunnen zitten. Dat komt door de vakantie en dat komt door de wisseling van de wacht aan de kant van het COA.
0: Ja, want zij willen ook nog spreken over de locatie Sportlaan, hè?
1: Ik moet dat netjes afhechten.
0: Ja, want daarvan zeggen ze eigenlijk ook van ja, we hebben al afspraken gemaakt. Er is al een overeenkomst. Dat kunnen we niet zomaar opzeggen.
1: Inhoudelijk wordt dat op dit moment verder uitgewerkt. Want ik moet dat eerst met de raad van de gemeente Den Haag bespreken. En de invulling van die afhechting wordt op dit moment uitgewerkt.
0: Ja, en daarmee bedoel je denk ik ook hoeveel het gaat kosten om dat af te kopen.
1: Dat de financiële kant wordt daar natuurlijk ook in meegenomen.
0: Ja. Kun je daar al wat over zeggen? Waar we aan moeten denken?
1: Nee, dat is echt uit de losse pols. Dat zijn echt. Dat heb ik wel. Er werken heel veel kundige mensen bij de gemeente Den Haag. Die werken aan allerlei plannen. Ook aan de punten die in het coalitieakkoord staan. Want dat staat vol met plannen. En dat moet uitgewerkt gaan worden de komende jaren. Er waait een andere wind in Den Haag.
0: Ja. Nog één vraag ook over het COA. Hè. Het coalitieakkoord zegt kleinschaligere opvang. Ja. Het COA heeft daar eerder al in zijn algemeenheid over gezegd. Ja, dat kost wel meer per locatie.
1: Ja.
0: Waardoor ze er misschien niet heel erg fan van zijn.
1: Ja.
0: Maakt het extra lastig.
1: Ja. Ja, oké.
0: Is dat...
1: Zijn ze er geen fan
0: van? Zijn jullie daarvan bewust dat...
1: Wij hebben doordacht dingen opgeschreven in het coalitieakkoord.
0: Maar ja. Ook als het dus meer gaat kosten voor het COA.
1: Ja, dat is zo.
0: Meer belastinggeld.
1: Ik kan me voorstellen dat COA het liefst één grote megalocatie heeft. Maar daar is dit college geen fan van.
0: Ook als het dus meer gaat kosten, die kleine locaties.
1: Wij hebben ervoor gekozen om geen grootschalige locaties in woonwijken meer toe te staan. Dat is hoe het is. En daar zal het COA mee om moeten gaan. Wij besturen de stad.
0: Maar je hebt elkaar wel nodig.
1: Ik ga er graag over in gesprek met het COA.
0: Ja. En die afspraak die wordt nog gemaakt. Dus.
1: Die afspraak, volgens mij staat die in mijn agenda.
0: Hij staat zelfs al in je agenda. Ja. Kijk, voor deze week?
1: We kunnen zo samen even naar mijn agenda kijken als je dat wil. Ja.
0: Nee, dit is goed. Ik word
1: geleefd. Dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ik bepaal zelf niet meer wanneer ik naar de kapper kan, zeg maar. Dat is wel heel gek. En natuurlijk moet je dat terugduwen. Je moet wel ook in controle blijven. Maar het is wel grappig, dat proces. Want
0: jij hebt ook mensen voor je werken die jouw kappersafspraak inplannen.
1: Nee,
0: dus
1: dat doe ik
0: het zo
1: zelf. Maar er wordt ruimte voor gereserveerd in mijn agenda. Want ik ben 7 dagen in de week wethouder, bij spreken. Dus nu zit ik bij jou. Morgen zondag moet ik weer ergens anders naartoe. Maar ik sprak net een collega van jou. En ik wil graag met... Ik ken haar vader persoonlijk. En daar wil ik bij spreken een keer een gesprek mee voeren. Maar dan moet ik dat wel in mijn agenda laten plannen.
0: Ja.
1: Gisteren had ik een koffieafspraak met oud-raadslid Constant Martini. Ja, daar moet mijn secretariaat wel van op de hoogte zijn dat ik dat wil. En dan moet dat in mijn agenda
0: Vind je dat moeilijk, dat nieuwe proces? Is dat wennen?
1: Ik snap het wel.
0: Okay.
1: Want het moet wel gemanaged worden. Ik kan niet zomaar domweg de stad ingaan. Ik bedoel, mijn tijd is... Ik heb maar één keer tijd.
0: Ja. Nou. Hey, wat mag ik, nu je het toch zegt tijd, moeten we maar kostbaar gebruiken. Ik wil eigenlijk nog 2 dingetjes vragen. Allereerst de Statenlaan. Daar komen Statenlaan 46, hè?
1: Ja.
0: Dakloze gezinnen.
1: Ja.
0: Dat heeft een eigenaar van dat pand gezegd. Van, ik wil dit graag de bovenverdieping openstellen voor dakloze gezinnen.
1: Ja.
0: Nu lees ik vandaag op Den Haag FM dat de eigenaren daar eigenlijk nog niet helemaal over eens zijn. En dat wellicht niet doorgaat.
1: Ja.
0: Het zou toch jammer zijn als dat niet doorgaat. Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, we hebben een opgave, want dakloosheid is een groot probleem in onze stad. Ruim 6000 mensen zijn dak- en thuisloos in onze stad. Ik heb begrepen dat een particuliere eigenaar op deze specifieke locatie ruimte beschikbaar wil stellen om daar dakloze Haagse gezinnen te huisvesten. Er was wat gedoe in de wijk, want ik zit ook op social media, dat daar asielzoekers zouden komen. Daar is absoluut geen sprake van. Het gaat echt om dakloze Haagse gezinnen. Daar is veel behoefte aan. Dus ik ben... het is fijn dat er mensen in onze stad zijn die in de positie zijn om vastgoed beschikbaar te stellen. Ik zou bijna willen zeggen...
0: Ja, een heel mooi gebaar, toch? Zo zou je het kunnen zien.
1: Ik zou bijna willen stellen, als daar meer vastgoedeigenaren luisteren...
0: Ja.
1: Naar deze uitzending. En u heeft vastgoed beschikbaar voor dergelijke functies. Laat mij dat dan alsjeblieft weten. Ik weet niet of de ene locatie of een specifieke locatie wel of niet geschikt is. Maar daar gaan we dan naar kijken. Maar dat een particuliere eigenaar dit doet, dat is vind ik nobel.
0: Ja, dus dan...
1: Als daar problemen zijn aan de kant, want in dat pand zitten, zitten verschillende eigenaren. Ja, dat zal dan wel eerst even opgelost moeten worden.
0: En gaat de gemeente daar nog een rol in spelen?
1: Nou,
0: want als ik jou hoor, ben je
1: daar
0: best wel positief
1: een
0: over
1: rol
0: het gebaar.
1: In heeft. Het gebaar vind ik geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Want dakloosheid is een groot probleem. Dat staat ook in het coalitieakkoord. We gaan als nieuw college, hebben we daar ook veel geld voor vrijgemaakt. 35 miljoen om dakloosheid aan te pakken. Waarvan 10 miljoen voor extra opvangplekken. We hebben een opgave op ons genomen om meer te gaan bouwen. Want uiteindelijk de oplossing voor dakloosheid is natuurlijk meer woningen. Dus er moet meer gebouwd worden. Dus ik hoop ook dat je collega Partiman gaat uitnodigen en dat je collega Harms...
0: Collega Partiman hebben we uitgenodigd, maar die wilde nog niet komen in deze uitzending.
1: Okay.
0: Daarover straks meer.
1: Hij heeft net een kindje gehad, hè?
0: Ja, dat heeft hier niks mee te maken.
1: Okay.
0: Over dakloosheid. Burgemeester Halsema, Amsterdamse burgemeester, heeft gezegd... in de grote vier steden staat de leefbaarheid onder druk... vanwege onder meer dakloosheid.
1: Ja.
0: Is dat in Den Haag ook het geval?
1: In Den Haag is dat ook het geval.
0: Ja.
1: Dakloosheid is echt een groot probleem.
0: Wat zie je in Den Haag?
1: Ik heb gesproken met mevrouw Sita Pels... eerste lokale burgemeester in Amsterdam... die ook verantwoordelijk is voor dit dossier. En de problematiek daar is wel iets heftiger... krijg ik de indruk.
0: Halsema had het over crackgebruik.
1: Ja, dat. En zwaar drugsgebruik ook.
0: Naalden in speeltuinen.
1: Dat.
0: Ja.
1: Wat hier in Den Haag veel speelt... is ook gewoon mensen die de groen... nee, parken gebruiken als slaapvoorziening. Nou, groen is geen slaapplek. Daar moeten we vanaf. Deze mensen moeten dus...
0: Krijgen deze mensen ook boetes?
1: Ja, in Den Haag wel. Ja,
0: want in Amsterdam is dat niet zo.
1: Stoppen ze daarmee.
0: Ja.
1: Wat ik gek vind. Want dan ben je het zicht kwijt. Dus ik wil in Den Haag ben ik er voorstander van om dat te behouden. Omdat je daarmee wel inzichtelijk krijgt waar het probleem zich speelt. En met wie dit probleem zich voordoet. Want dan kan je daar ook naar handelen.
0: En hoe bedoel je inzichtelijk? Want van een kale kip kun je niet plukken. Mensen die daar slapen hebben het geld niet.
1: Worden. En die hulp kan je alleen maar krijgen als je weet wie het is. Dus iemand die meerdere boetes krijgt vanwege het slapen in parken... Kan je helpen. En dat kan betekenen dat deze... want het zijn vaak ook arbeidsmigranten.
0: En help je ze dan door een boete te geven?
1: Dan heb je ze in beeld. Dan kan je ze begeleiden naar zorg of naar werk... of misschien wel terug naar het land van herkomst...
0: Ja.
1: En dat is wel waar wij naartoe willen.
0: Maar dat inzichtelijk, kan dat ook zonder een boete?
1: Nou, dat lijkt me ingewikkeld, want dan spreek je ze dus niet aan.
0: Je kan ze toch aanspreken en zeggen, nou, u krijgt een waarschuwing.
1: Wie ben jij?
0: Ja, en u krijgt een waarschuwing.
1: Dan ga je het alsnog registreren. Wij zijn er in ieder geval voorstander van om dat gewoon in stand te laten. Ik ken de overwegingen van Amsterdam niet... Dat zou je aan mevrouw Pels in Amsterdam moeten vragen.
0: Ja, wie weet. nou, mooi. Komende week geen ruimte voor de kapper, denk ik. Want dat ben je net geweest. Als ik zo zie.
1: Ja, precies. Kan een paar weken vooruit.
0: Maar wel een debat over arbeidsmigratie donderdag op de agenda.
1: Ga ik me voorbereiden. Ja. Mega veel leeswerk dit weekend. Daar heb ik wel zin in. Ik heb alles Nou, niet alles. Ik heb een groot deel uitgeprint. Want ik ben nogal een beetje ouderwets.
0: Ja. Ja. Highlighten. Met een
1: en ik word geholpen. Ja, kijk, dat heb ik hier ook.
0: Ja, dat zag ik al. In het coalitieakkoord.
1: Ja, leuk. Ik vind het echt leuk.
0: Okay.
1: Ik hou van lezen en ik wil ook ingelezen zijn. Ik zie dat Vincent daar zo meteen zit. Die doet geen arbeidsmigratie voor komende week. Nee. Ik had van de week twee debatten met de collega van Vincent. Dat was mevrouw Timms. Die had aandacht gevraagd voor uitbuiting van Aziatische au pairs. Interessant debat. Leuk. Nu een andere rol. En ik heb er echt heel veel zin in.
0: Nou, hartstikke goed. Dank voor je komst naar Spuigas. En dan spreken we je graag in deze nieuwe rol nog een keer de volgende keer. Dankjewel.

0: Please Don't Leave Me van Pink. Hier op Den Haag FM Spuigasten. Dat is het programma waar je naar luistert. Het politieke programma waar we het seizoen weer begonnen zijn. Met net Arjen Dubbelaar, de wethouder, in zijn nieuwe rol. Maar nu een ander onderwerp met een raadslid. Want ook deze zomer was er volop nieuws over de situatie voor huurders. Onder meer door uitspraken van wethouder Partiman van het CDA in het AD. Hij zei daar onder meer dat huurders die regels overtreden, en dan is dit een quote, minder hoge boetes moeten krijgen, maar meer gewaarschuwd moeten worden. Nou, we hebben de wethouder gevraagd om hier plaats te nemen bij Spuigasten. Maar dat wilde hij niet, want er zijn al schriftelijke vragen gesteld door een groot deel van de oppositie. En die wil die eerst beantwoorden. En die schriftelijke vragen die zijn gesteld door onder meer Vincent Tepas van Pro. Dus daarom zit jij hier, Vincent. Goedemorgen.
1: Ja, yes, dankjewel.
0: Hoe is het met jou? Hoe is jouw zomer geweest? Ben je een beetje opgeladen ook?
1: Ja, goede zomer gehad. Het was een druk jaar geweest natuurlijk. Ik heb even met vakantie kunnen gaan, eruit kunnen gaan. Maar ook wel lekker. Dat vind ik ook mooi van de tijd in het reces. Gewoon veel de stad in geweest. Veel huurders in Den Haag ook gesproken. En dat vind ik ook wel een leuk deel van het werk.
0: Ja, je zegt ook, het is een druk seizoen geweest voor de zomer met verkiezingen en alles erbij, ja?
1: Ja, verkiezingen, campagne, maar ook natuurlijk een nieuw coalitieakkoord waar wij als pro best wel van geschrokken zijn voor een aantal plannen. Dus daarom zijn we natuurlijk best wel snel ook in de oppositiestand gegaan en gekeken van oké, hoe kunnen we nou samen met mensen voorkomen dat er heel erg op bestaanszekerheid bezuinigd gaan worden, voorkomen dat plannen van deze coalitie voor veel minder betaalbare woningen bijvoorbeeld ook doorgaan. Daar maak ik mij persoonlijk ook als woonwoordvoerder zorg om. Dus we zijn ook gewoon al lekker snel aan de slag gegaan.
0: Ja, en je noemt nu al best wel een paar punten waar jullie dus tegen ten aanval gaan, zullen we maar zeggen. Hoe gaan jullie die oppositie invullen? Want ja, een voordeel van de oppositie is dat je vrij kunt praten. Maar ja, je hebt geen meerderheid, dus je krijgt ook niet altijd alles gedaan. Dat is weer het andere, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben al een paar jaar raadslid. In mijn tijd als coalitieraadslid kon ik ook best vrij praten. En dat is misschien mijn eerste suggestie richting de nieuwe gemeenteraadsleden van de coalitiepartijen. Ook als onderdeel van de coalitie kan je heel veel doen voor de mensen in de stad. En zij zijn degene die je hebben verkozen. En dat is ook watgene waar ik me denk ik ook aan vasthoud. Uiteindelijk waar wij als pro voor staan, dat is een betaalbare stad. Waar mensen met een normaal inkomen ook gewoon nog kunnen wonen. Het gaat over het aanpakken van bijvoorbeeld huisjesmelkers, waar we het zo over gaan hebben. Betaalbaar leven. En ik denk dat heel veel kiezers van de coalitiepartijen dat ook heel belangrijke onderwerpen vinden. En volgens mij moeten we daar gewoon.
0: Ja, dus daar kunnen jullie het over eens worden.
1: Aan gaan herinneren.
0: Ja, en dan kan je alsnog die meerderheid krijgen om het een plannen gedaan erdoor te krijgen.
1: Dat gaan we zien. Maar ik weet zeker dat een heel grote meerderheid van de stad het met deze zaken eens is.
0: Ja, die uitspraken van Kavies Partiman, wethouder van het CDA. Ik heb trouwens ook nog gevraagd of de coalitie wilde komen om hier een soort debat van te maken. Die hebben ook verstek laten gaan voor deze uitzending. Dus ook dat nog even gezegd hebbende. Die uitspraken. Kavies Partiman heeft onder meer gezegd: als gemeente hebben we verhuurders en investeerders keihard nodig om te blijven investeren in de stad en zo bij te dragen aan volkshuisvesting. Het helpt dan niet als een verhuurder, omdat hij een keer een regel over het hoofd heeft gezien, direct geconfronteerd wordt met een hoge boete. Ja, hij zegt, we hebben investeerders keihard nodig. Kun je dat volgen, Vincent?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk deze uitspraak heel goed laat zien in wat voor andere werkelijkheid, in dit geval de heer Partiman of deze coalitie zit, vergeleken met de huurders die ik spreek. Hè. We vinden het allemaal belangrijk dat er genoeg huur en verhuur is. Alleen is het feit dat verhuurders zich ook gewoon aan de wet moeten houden. Want het gaat hier over regels zoals de wet betaalbare huur, waarmee we ervoor zorgen dat mensen niet te veel huur betalen. Het gaat over de wet goed verhuurderschap, waarin we ook intimidatie van huisjesmelkers aanpakken. Ja, is dat nou een probleem voor verhuurders, voor het investeringsklimaat? Of gaat het gewoon over de basis die wij ook van onze verhuurders kunnen verwachten? Omdat,
0: als ik de woorden zo lees, dan ziet de wethouder dat wel als iets voor het investeringsklimaat.
1: Ja, nou, en dat is misschien ook wel een heel belangrijke reden dat voor pro en voor veel andere oppositiepartijen dat de alarmbellen afgingen. We hebben elkaar eigenlijk heel snel in het reces gevonden om hier snel de vragen over te stellen. Ik krijg hier ook veel bezorgde appjes over van huurders. Want wat zie je in de afgelopen jaren? We hebben in onze huurmarkt helaas nu al heel veel misstanden. En ik spreek met veel huurders. En als je aan hen vraagt wat is nodig om dat aan te pakken, dan zeggen ze nu al, de drempel is zo hoog voordat de gemeente daar tegen gaat beboeten. Ik vind het nu al best intimiderend om met mijn verhuurder dat conflict aan te gaan. En als je dan van een stadsbestuur hoort, ja, dat kan allemaal wel minder. Ja, dan baart dat heel veel zorgen.
0: Maar zijn dit niet twee verschillende dingen? Hè? Dus aan de ene kant huurders die investeren in de stad, waardoor de huurwoningen beschikbaar komen. En aan de andere kant dat huurders, verhuurders zich gewoon goed moeten gedragen. Want de wethouder zegt ook, verhuurders die zich niet structureel of bewust, die zich niet aan de regels houden, die worden gewoon gestraft.
1: Nou, als je dat artikel leest, dit was een stuk in het AD waar hij dat in zei, dan heb ik het idee dat aan het einde wordt genoemd ook om voor wat comfort te zorgen. Maar als je kijkt naar wat hij zegt, dan is het gewoon, een verhuurder moet eigenlijk vaker de fout in kunnen gaan voordat wij een boete geven. En als je dan tegelijkertijd die huurder spreekt, die ik spreek, nou, die als ze al durven te melden, dan duurt het al heel lang voordat er iets mee gebeurt. En ja, uiteindelijk gaat woonbeleid, wat ik al jaren ook als raadslid doe, ook over de vraag, wiens problemen stel je centraal? Zijn dat de huurders, zijn de woningzoekenden, voor wie het echt wel voor een deel een cowboymarkt is geworden in Den Haag, die huurmarkt? Of zijn het investeerders waarvan hun lobbyisten altijd gaan zeggen, ja, de regels zijn te streng, de huren zijn te laag. Ja, ik snap dat vanuit hun perspectief. Maar dat is iets anders dan dat je dat als stadsbestuur...
0: Maar die investeerders, pak ik even de andere kant hoor. Die investeerders, die zorgen toch ook voor huurwoningen? En waardoor er meer aanbod komt? Waardoor dat misschien ook weer wat eerlijker en wat beter gaat, die verhuurdersmarkt.
1: Nou, wat je nu ziet is dat deze investeerders, dit zijn vooral die kleinere verhuurders waar het over gaat, dat die vooral in staat zijn om huurwoningen te leveren in de hogere prijssegmenten. Mm-hmm. Onze gemiddelde particuliere huurprijs in Den Haag, dat is echt gestoord, ligt boven de €2.000. Dat is niet het huurtarief waarvoor de mensen, de jongeren die thuis moeten blijven wonen, de mensen die op straat slapen, waarmee we hem geholpen hebben. En dat is voor Pro een heel belangrijk principe. Bouw betaalbaar, zorg dat we die betaalbare huur nodig hebben. Investeer daar desnoods in als overheid, want daar kan je zelf ook bij helpen. Maar ja, onbetaalbare huur, daar is niemand mee geholpen.
0: Nee, en bij die lagere huren, daar zijn dus die misstanden aan de gang, zeg jij, met intimidatie, et cetera.
1: Ja, het zijn lagere huren en het is gewoon breder in die particuliere huurmarkt. Hè? Dus dat in wijken als Laak, als Rustenburg, Oostbroek, Valkenbos ook. Nou, daar zie je gewoon dat verhuurders ook weten dat in deze woningnood huurders niet zoveel andere alternatieven hebben. Mm-hmm. Ja, waar ga je anders naartoe? Dus die voelen zich eigenlijk sterker dan ooit. Het is al wat ik zei, best intimiderend op zichzelf al om tegen jouw verhuurder in te gaan. En daardoor zie ik wel in de praktijk dat men nog meer ruimte ziet om de regels te overtreden. Dus dan moet je als gemeente harder tegen optreden, niet zachter.
0: Juist, en dan zijn deze uitspraken, volgens jou, is het signaal niet goed?
1: Dat is geen goed signaal. En wat ik er ook echt schadelijk aan vind, ook als je iets breder kijkt naar de plannen die nu voorliggen, dan lijkt het alsof voor de een de wet meer geldt dan voor de ander. Deze coalitie, nou bijvoorbeeld de heer Dubbeler heeft het net over mensen die in parken slapen, dakloze mensen. Daar mogen we als stad boetes aan geven. Terwijl het feit dat zij buiten slapen, dat is gewoon een direct gevolg van die woningnood. Gewone burgers moeten zich aan de wet houden. Mm-hmm. Maar als een verhuurder met heel veel panden, zijn mensen gewoon, zijn huurders slecht behandeld, ja, dan geven we extra ruimte en dan duurt het langer. En dat zegt denk ik heel veel over...
0: Maar is dat niet hoe jij het opvat, het stuk? Want ik lees ook de quote dat verhuurders die zich structureel of bewust niet aan de regels houden, die gewoon worden gestraft. En dan zegt de partijman, in die geval is het belangrijk dat de gemeente voldoende mogelijkheden heeft om te handhaven en indien nodig stevig in te grijpen. En in het coalitieakkoord staat ook dat de pandbrigade wordt uitgebreid.
1: Nou, nogmaals, ik heb het stuk ook gelezen. Ik heb de directe zin niet voor, maar er staat ook wel degelijk in. 1, het moet langer duren voordat we boetes geven. En 2, we gaan echt bij verschillende verhuurregels daarnaar kijken. Als ik het coalitieakkoord lees, dan willen ze vooral extra handhaven op overbewoning. Ook belangrijk. Maar dat is iets anders dan die overtredingen. Bijvoorbeeld intimidatie, te hoge huren. En het probleem is natuurlijk ook, we hebben dit in het reces vanuit de media moeten vernemen. De wethouder heeft dit.
0: Ja, het is nog geen concreet voorstel of iets
1: voordat wij hier als gemeenteraad een brief over hebben ontvangen. Ja, en dan moeten wij dat wel gaan interpreteren. En als je die bredere plannen van de coalitie ziet, dan lijkt het gewoon best vaak alsof dat copy-paste vanuit die vastgoedlobby is overgenomen. Mm-hmm. Ik ken ook een aantal partijen, daar debatteer ik al een aantal jaar mee, die staan ook gewoon heel erg aan die kant van het debat. Ja, daar gaan we
0: ook aan. Welke zijn dat?
1: Nou, de VVD, Hart voor Den Haag, ook wel het CDA. Ik denk dat er staat er iets anders in, maar goed, die hebben hier ook een handtekening onder gezet. Maar dan gaat het steeds over hoe zielig verhuurders wel niet zijn in onze stad. Terwijl we ons natuurlijk juist veel meer moeten focussen op die problemen waar de huurders en woningzoekenden tegenaan lopen.
0: Ja. Nu heb jij schriftelijke vragen gesteld. Nou, die worden dan dus beantwoord ter zijne tijd. Wat kun je nog meer doen?
1: Nou, wij denken, het begin is juist steviger handhaven. Dat klinkt makkelijk, maar dat is echt belangrijk. En dus ook zorgen dat je sneller...
0: En dat gaat die pandbrigade doen, steviger handhaven?
1: Ja, dat je sneller van de waarschuwing naar de boete overgaat. Ik hoor van huurders die bijvoorbeeld tegen intimidatie aanlopen, dat het gewoon heel lang duurt voordat de actie wordt ondernomen. En dat werkt heel erg ontmoedigend, ook om je recht te halen. Dat is denk ik heel belangrijk.
0: Dus jij zei eigenlijk eerder, juist nog eerder boetes?
1: Ja, zeker. Ja, dit is ook iets waar ik al een aantal jaren om vraag. Ik denk ook dat we op sommige punten strengere regels mogen hebben. We hebben bijvoorbeeld in een aantal wijken daarna hebben we een vergunningsplicht om te kunnen verhuren. Een verhuurvergunning, maar in andere wijken niet. En daarmee kan je ook de echte bad guys van de woningmarkt weren. Nou, dat wil ik ook op meer plekken. Ja. Want zo kunnen wij als overheid ook weer laten zien dat we voor mensen die door dit systeem gepakt worden, dat we er weer voor hen kunnen zijn. Want dat is nu vaak niet de indruk.
0: Ja. Nog even over die huurprijzen. Hè? Dat was ook van de week in het nieuws. De huren in Den Haag die zijn gemiddeld zo'n €250 te hoog. Dat berekende journalistiek onderzoeksprogramma Argos. Dat baseren ze op het puntensysteem. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het aantal vierkante meters dat een woning heeft. En dan wordt daar aan de hand daarvan onder meer berekend hoe hoog de huur mag zijn. Daar gaan verhuurders dus €250 gemiddeld overheen. Was jij hierdoor verrast, Vincent?
1: Ik wist dat het gaat over studentenkamers. Ik was er niet door verrast dat het veel wordt betaald. Maar dat is wel echt gemiddeld. €250 is een gigantisch bedrag. Ik heb er ook gelijk vragen over gesteld. Ook om te kijken hoe we dit als stad stevig kunnen aanpakken.
0: Ja, hoe moeten we dit aanpakken?
1: Nou, wat in dat, ironisch genoeg, in dat onderzoek positief werd benoemd, is dat Den Haag al relatief veel handhaaft. Dat is wel jammer als het stadsbestuur er nu voor kiest om wat minder te doen. Dus laten we vooral dat blijven doen. En wat ik ook wel hoop, is dat wij gewoon ook dat heel erg de situatie in beeld kunnen gaan krijgen. We hebben nu een onderzoek van journalisten. Nou, als gemeente kan je daar nog meer onderzoek naar doen, zodat we ook zo gericht mogelijk die studenten die bijna naar een hele studiebeurs per maand eigenlijk kwijt zijn aan een huur wat ze te veel betalen. Zodat we proactief kunnen gaan handhaven. Niet wachten tot mensen melden, maar er naartoe stappen. En zorgen dat betaalbaar wonen in onze studentenstad die we willen zijn, iets normaals is.
0: Ja, en dan las ik ook nog deze week, daarvan viel ik zelf van mijn stoel, de huureisen die particuliere verhuurders stellen. Omroep West heeft een rondgang gemaakt en hebben ze gezien in, wat voor huurder wil je dan? Bijvoorbeeld iemand die niet te lang onder de douche staat, of een woning van 30 vierkante meter die je dan deelt. Neem aan dat jij dit ook hebt gelezen. Hoe kan het toch dat deze bizarre eisen gesteld worden?
1: Nou, dit, hiermee kom ik eigenlijk terug op wat ik eerder noemde. Hier wordt hier eigenlijk misbruik gemaakt van de woningnood. Mm-hmm. Huurders weten dat huurders wanhopig zijn, die zoeken een woning. Ik heb de afgelopen jaren ook heel vaak liep mijn oude contract af, heb ik bijna op tijd niet iets gevonden. En verhuurders weten dat gewoon. Dus ze weten dat zij steeds strengere eisen kunnen stellen. Ze weten dat huurders steeds minder durven om ook te klagen wanneer ze de fout ingaan. En het is een beetje voor jou 10 anderen. Dus waarom zou je met je rechten rekening houden?
0: En dan komen we vooral bij die centrale vraag uit van dit gesprek. Wat kunnen we doen om die woningnood aan te pakken?
1: Nou, dus aan de ene kant is het gewoon plat en recht door zee. We moeten handhaven wanneer ook verhuurders de regels overtreden. Want de wet geldt voor iedereen. Mm-hmm. Maar wat daarnaast wat Pro betreft heel belangrijk is, is dat we ook als overheid weer een stap naar voren zetten. Dat we zelf gaan investeren in die betaalbare woningmarkt. En dat we ook minder afhankelijk gaan zijn van die partijen die eigenlijk alleen maar willen verhuren als het voor hoge woekerhuren kan. En als dat niet in lijn met de wet kan. Want dat zijn gewoon praktijken die moeten wij in onze stad niet meer gedogen.
0: Nee. Ja, is dit niet een beetje een pessimistisch beeld van verhuurders? Dat ze woekerhuren willen vragen?
1: Nou, ik denk dat er heel veel goede verhuurders zijn in Den Haag. Dat vind ik ook wel goed om te benoemen. Maar je ziet wel dat de huidige woningnood, dat niet in elke verhuurder het beste naar boven haalt. Laat ik het er maar zo zeggen. De bredere discussie is eigenlijk, kan je zo'n eerste levensbehoefte als een woning kan je daar een oneindig winstproduct van maken? Of moeten we zorgen dat we net als vroeger, ook voor de middenhuur, dat woningcorporaties met investeringen van de overheid, dat weer gewoon betaalbare, fatsoenlijke producten maken voor huurders, waarin je gewoon op een gezonde en betaalbare manier kan leven.
0: Het wordt nog een hele strijd, zit ik me zo te bedenken. Ik bedoel, wat jij zegt, Vincent, is echt inderdaad 90 graden anders dan wat de wethouder heeft bedoeld te zeggen. Die juist inderdaad wil inzetten op die markt, op die investeerders, om het probleem zo op te lossen. Het zijn echt twee verschillende stromingen. Het wordt nog wel een flinke kluif voor jou.
1: Zeker, maar dit is ook waar politiek over gaat. Het gaat over hoe wil je dat de wereld is. Maar de woningnood is natuurlijk ook misschien wel het grootste probleem waar onze stad mee te maken heeft. Jongeren die moeten jarenlang thuis blijven wonen omdat ze niks kunnen vinden. Duizenden mensen slapen op straat. En ja, dan moeten we ook met z'n allen eerlijk zijn, de feiten benoemen. Het oneindig verhogen van de huren, want dat is uiteindelijk wat het investeerdersklimaat beter maakt. Ja, dan ga je de problemen voor bewoners niet meer oplossen. Dus we moeten inderdaad ook gewoon met grote veranderingen komen.
0: Ja, heb je er zin in de komende tijd, komende raadsperiode, om hier met dit onderwerp gepassioneerd aan de slag te gaan?
1: Ja, zeker. Gemotiveerder dan ooit.
0: Gemotiveerder dan ooit. Helemaal goed. Nou, Vincent, dank je wel ook voor jouw komst naar de studio. En dan is dit alweer het einde van de Eze eerste spuigasten. De aftrap van het nieuwe politieke seizoen. Zoals aan het begin gezegd, Marcel Verrek laat nog eventjes op zich wachten. Werkt aan een vlammende column die binnenkort te horen zal zijn. Ik zeg voor nu dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang, maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan nummer 46 opgevangen worden. De komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Het is een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. Ook bekend als de N211 deze weg. Hij wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Maanden is eraan gewerkt en een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
4: Er wordt een geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaatsen neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
3: Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden drie publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Somjeu en Direct. En voor vele enthousiaste bezoekers was dat reden genoeg om gezellig naar het strand te komen. Dan nog het weer. Periode met zon, maar ook nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon. Het blijft dan opnieuw droog. De maxima 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang, maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan nummer 46 opgevangen worden. De komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Het is een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. Ook bekend als de M211 deze weg. Hij wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Maanden is eraan gewerkt en een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
8: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaatsen neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
7: Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden drie publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Somjeu en Direct. En voor vele enthousiaste bezoekers was dat reden genoeg om gezellig naar het strand te komen. Dan nog het weer. Periode met zon, maar ook nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon. Het blijft dan opnieuw droog. De maxima 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang, maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan nummer 46 opgevangen worden. De komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Het is een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. Ook bekend als de M211 deze weg. Hij wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Maanden is eraan gewerkt en een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
8: Er wordt een scheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaatsen neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
7: Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden 3 publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Somjeu en Direct. En voor vele enthousiaste bezoekers was dat reden genoeg om gezellig naar het strand te komen. Dan nog het weer. Periode met zon, maar ook nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon. Het blijft dan opnieuw droog. De maxima 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
9: Ja, een hele goede middag. Tot 5 uur zijn we vanmiddag bij je met het sportnieuws van binnen en buiten de regio. Naast voetbal vanmiddag uitgebreid aandacht voor volleybal. En dan specifiek over volleybalploeg K-Linco. Waar zowel de mannen als de vrouwen aan een stevige opmars bezig zijn de laatste jaren. Maar straks eerst aandacht voor de mannen. En vanaf 4:30 hoor je het verhaal van de vrouwenploeg van K-Linco. En natuurlijk hebben we ook live sport. Om 2:30 begint de wedstrijd in de vierde divisie B tussen HVV en Valken 68. Ja, voor beide ploegen is het de tweede competitiewedstrijd van het seizoen. En op Sportpark de Diepput is vandaag Hans Sloopmaker voor ons. Je hoort hem zometeen iets voor 2:30 met een uitgebreide voorbeschouwing op deze wedstrijd. En voor 5:00 hebben we natuurlijk ook nog een voorbeschouwing op de wedstrijd. ADO Den Haag Fortuna Sittard. Die wedstrijd is morgen om 4:15.
10: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viro.

0: Ja, direct and won't fall. Wij gaan het nu toch hebben over, over andere sporten behalve voetbal. Niet iedereen die zal van volleybalploeg Kalinco gehoord hebben. Qua ledenaantal is het wel de zesde volleybalclub van Nederland. Die spelen zijn thuiswedstrijden op Sportpark Houtrust. Ja, en die ploeg is de laatste jaren bij zowel de mannen als de vrouwen bezig aan een stevige opmars, inmiddels al gezegd. Inmiddels komen beide ploegen op het derde niveau van Nederland uit. En zowel de mannen als vandaag starten vandaag hun nieuwe seizoen. En dat doen ze in de bekercompetitie. Voor de dames is dat een competitie waar ze vorig seizoen een flinke stunt uithaalden door de kwartfinale te halen. Ja, en de mannen die promoveerden dus 3 jaar op rij. Beginnen het nieuwe seizoen ook met een nieuwe trainer. Dat is Arie van Wolferen. En onze verslaggever Samuel Groenewoud, die ging langs bij de laatste training voor het nieuwe seizoen. En hij sprak met de nieuwe trainer van de mannen van Kalinco, Arie van Wolferen.
1: Hoe was de voorbereiding?
2: Even wennen. In die zin wennen. Er zijn heel veel jongens die aan het beachen zijn. Ook in het Nederlands kampioenschap meegedaan op beach. Dat betekent dat ze later zijn ingestemd. In die zin wennen. Er zijn heel veel jongens die aan het beachen zijn. Ook in het Nederlands kampioenschap meegedaan op beach. Dat betekent dat ze later zijn ingevoerd.

0: heel goed gepresteerd. Maar ook voor hun telt, het topniveau is een echt een hoog niveau. Daarbij moet je weer een stapje verder gaan. Misschien wel twee stapjes verder. Dus het beste is te kijken naar jezelf. Zelf als team ontwikkelen. Zelf als individu ontwikkelen. En dan zorgen dat er een team staat met veel passie, energie en prestatie. En daar gaan we naar werken. En wat het ons brengt, ja, daar hebben we nog geen flauw idee van.
1: Hoe is de beslissing gekomen om te stoppen met de vorige trainer en nu met de nieuwe trainer het seizoen in te gaan?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ben eerder hier geweest. Dus ze kennen mij als trainer. En ben gevraagd om een stukje ervaring wat ik heb op dit niveau. En daarom ben ik ingestapt. Wat er met Gerard, wat er afgesproken is, niet af, dat weet ik niet. Daar wil ik ook niet mee bemoeien, want het is niet voor mij.
1: Is het team grotendeels bij elkaar gebleven? Zijn er veel nieuwe jongens?
0: Er zijn vier nieuwe jongens. Dus zo gauw er maar één nieuw is, dan mag er een andere dimensie komen bij een winnaarteam. Dus dan mag je weer gaan sleutelen. Maar er zijn er zelfs vier.
1: Dus ja. De kampioensploeg is grotendeels intact gebleven?
0: Een groot gedeelte wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Maar het niveau is wel hoger geworden.
1: Ze zijn ondertussen ook gewend aan promoveren. Zoals ik al zei, drie keer op rij. Mm-hmm. Dan ga je bijna verwachten, misschien kunnen ze wel een vierde keer ervan maken. Wat is de doelstelling?
0: Nou, dat is niet de doelstelling. De doelstelling gaan we het nog echt over hebben wat dat is. Maar als ik naar mezelf kijk en wat ik dus meeneem, is dat ik zorg dat de spelers ontwikkelen. Dat ze een niveau gaan halen waar wat we nodig hebben. En wat het brengt aan het einde, dat weet ik niet. Want ik ken de tegenstanders niet. Deze spelers ken ik nog niet. Dus het is heel veel onzeker. Maar ik weet zeker dat we verder gaan ontwikkelen. En misschien ook nog wel wat verder.
1: Bij Kalinko staat ontwikkeling ook echt wel centraal. Het is een hele grote club. Dat is misschien ook wel een koerswijziging van dat jeugd niet meer naar andere grote clubs hoeft, maar gewoon nu lekker in de buurt kan gaan volleyballen.
0: Dat is wel de opzet. Het is een set-up club geworden, Kalinko. Dat betekent dat je met ondersteuning van de Nefobo, van de gemeente, bepaalde projecten op kan zetten. Zoals talententraining, regiotrainingen. Waarbij we dus iedereen willen helpen om zich verder te willen ontwikkelen in het volleybal. En ook kansen krijgt om eventueel aansluiting te krijgen bij de heren prestatieteams.
2: Ja, dat was de trainer van Kalinko natuurlijk, Arie van Wolf. Dit seizoen dus nieuw begonnen bij de mannen. Maar ja, niet iedereen bij Kalinko is nieuw. Jeroen van Ieperen die speelt inmiddels dus al 3 jaar voor de Scheveningse club. En die maakte die sprong omhoog van de heren 1 van dichtbij mee. Na 3 promoties op rij wacht nu dus een hoger niveau voor hem. En Samuel vroeg hem hoe hij daar naar kijkt.
3: Blanco. Ik zeg, we gaan altijd blanco in, omdat elke wedstrijd anders is. Ik ben wel weer een niveautje omhoog. In de beker maakt dat niet heel veel uit, omdat je in dezelfde regio weer zit als het jaar daarvoor. Alleen ja, er wordt wel weer iets meer verwacht, omdat je het stapje omhoog gaat. Dus,
1: jij kent dat stapje omhoog al, want jij hebt al op hoger niveau gespeeld. Hoe is het om dan weer terug te zijn?
3: Je gaat met een iets andere rol natuurlijk hierin. Je probeert de jongeren wat meer op te leiden. En daarbij zelf een stapje terug te doen, waardoor je meer tijd en vrije tijd hebt. Dus eigenlijk best wel leuk om een jongere groep, jongere generatie omhoog te zien gaan.
1: Denk je dat die jongere groep dat aan kan? Zijn die er klaar voor?
3: Ik denk dat ze vorig jaar best wel goede stappen hebben gemaakt. Je gaat wel weer een niveau omhoog. Maar ik denk dat ze goede stappen naar voren zetten. En nu zeker met een nieuwe trainer moet je altijd weer opnieuw bewijzen. En dat hebben de jongeren natuurlijk ook weer. Meer trainingsdrang, meer naar de sportschool om toch weer het stapje omhoog te kunnen maken.
1: Nieuwe trainer inderdaad. Is er meteen al iets anders dat je denkt van, goh, hij legt misschien aandacht op andere punten?
3: Ja, ik denk een stukje mentaal wat hij beetpakt. Maar wat ik zei ervoor, je moet ook weer jezelf gaan bewijzen. Een nieuw iemand die weet niet de achtergrond van een persoon. Dus je moet jezelf weer laten zien natuurlijk welk niveau je aan kan en wat je zelf kan. En wat hij natuurlijk je vervolgens kan bijbrengen.
1: Jullie zijn nu 3 keer op rij gepromoveerd. Wat doet dat met zo'n groep? Hoe gaat dat leven? Hebben jullie dan ook zo'n gevoel van willen dat dit jaar weer bereiken?
3: Ik vind dat je dat altijd moet denken. Omdat je altijd natuurlijk omhoog wil kijken. Of het realistisch is, weet ik niet. Ik denk dat het nu belangrijk is om de middenmoot en aan het niveau te wennen. Waardoor je daarna weer verder kan kijken om toch het stapje weer omhoog te kunnen maken. En ik denk dat het niet erg is om een keer een jaar op hetzelfde niveau te blijven. Om dus eigenlijk de groep of bij elkaar te houden. Of in ieder geval de jeugd mee te kunnen krijgen naar een hoger niveau. Zodat je basis met z'n 14e

0: gewoon wat sterker wordt.
1: Heb je nu misschien het gevoel dat omdat steeds weer dat stapje omhoog, dat dan de jeugd wat minder makkelijk erbij kan blijven?
0: Nou ja, het gaat allemaal een stukje sneller. En ik denk dat dat best wel moeilijk is om daarin te stappen zomaar. Omdat het gat ook, gelukkig bleef het nu gelijk, maar normaal gesproken wordt het gat natuurlijk ook groter met de tweede. Dus de aansluiting wordt moeilijker. En daar moet je wel rekening mee houden, omdat je toch nog zelfs steeds de jeugd nodig hebt om door te kunnen zetten met het team. Omdat ja, sommigen worden ook iets ouder en komen in een andere levensfase. Dus dan heb je wel je jeugd nodig om het weer aan te vullen.
1: Je hebt al op een hoger niveau gespeeld. Het was een bewuste keuze om hier uiteindelijk bij Kalinco te gaan spelen. Wat was voor jou het plaatje?
0: Ik heb inderdaad op een hoger niveau gespeeld. Was het veel meer trainen. En op een gegeven moment gaat werk meer een rol spelen. Omdat je toch je centen verdient met werken in plaats van met volleybal. Zeker hier in Nederland. Alleen bij de topsclubs kan je een prima salaris verdienen. Dus heb ik daarvoor gekozen om eerst nog één stapje terug te doen voor een paar jaar. En vervolgens is een goede vriend van mij, de spelverdeler, die vroeg of ik toch wilde komen samen met Nidal. En het leek mij een leuke uitdaging om een keer iets anders te doen dan alleen maar spelen. En nu ook een andere rol. Eerst 2 jaar assistent ook nog geweest samen met volleyballen. En nu voor het eerst omdat we ook nog een assistent hebben. Dus nu kan ik me echt focussen op volleyballen. Maar ook om kijken of ik dus een paar spelers iets meer kan brengen qua spel.
1: Dus echt meer een coachende rol ook?
0: Ja, ja, en meer vrije tijd voor jezelf. Het was natuurlijk altijd eerst trainen. Dus het was werken, trainen, slapen. En dat gaan we een keer nekken.
1: Misschien is het plaatje bij Kalinco natuurlijk ook wel mooi. Best wel een ambitieuze club. Echt wel de weg omhoog aan het inzetten. Groot club ook. Dat is misschien ook wel gewoon mooi.
0: Zeker. En ik denk dat ook de vereniging het aan kan. Je bent een hele grote vereniging, stabiele vereniging. En voor iedereen wat wils. Een hele brede jeugd. Hè, zeker minis en jeugd, dat komt allemaal omhoog. En om dus ook wat hoger niveau te hebben, kan je ook wat meer bieden natuurlijk voor wat in de jeugd zit om door te kunnen stromen. En ik denk dat dat gewoon nodig is en ik denk dat Kalinco dat ook zeker aan kan. Ja.
2: Ja, genoeg potentie dus in de groep, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dus met vrouwen later vanmiddag dus uitgebreid aandacht voor die club om verder te groeien. De mannen van Kalinco beginnen dus vandaag hun seizoen in de beker. Dan nemen ze het op tegen Woerden. On a train.

Dua Lipa, Break My Heart. Je luistert natuurlijk naar Sportshow Radio op Den Haag FM en Midfleet FM. We zijn er vandaag tot 4:30 bij. Je probeert op dit moment de verbinding met Hans Sloopmaker in orde te krijgen. Dat wil nog even niet vlotten. Mea culpa. Dat ligt op dit moment waarschijnlijk aan mij. Kijken we nog wel natuurlijk even verder in de vierde divisie B. Want Hans is bij die competitie aanwezig bij de wedstrijd HVV Valken 68. Verder vandaag nog in die vierde divisie B. De mooie regio derby tussen Schraven, Zanden en HBS. Die wedstrijd is om 2:30. Dan heb je om 3:00 nog ASWH tegen RKAVV uit Leidschendam-Voorburg. En om 3:30 ook zo'n mooie regio derby tussen Westlandia en Scheveningen. En dan om af te sluiten nog om 6:00 Kwik Spijkenissen. Wij vandaag vanaf 2:30 dus onze aandacht op HVV Valken 68. We gaan nu eerst luisteren nog naar Taylor Swift.

0: De Jonas Blue samen met J.P. Cooper en Perfect Strangers. Gaan we even kijken of die verbinding met Hans inmiddels tot stand is gekomen. Hans, hoor jij mij goed vandaag?
1: Ik hoor jou op dit moment fantastisch, Vieron.
0: Kijk, dan
1: nog een minuutje of vijf. Dan gaan we weer beginnen op Sportpark De Dieput. Dan zal namelijk scheidsrechter Rick van Bussel en de beste brave man komt uit Barneveld het beginsignaal geven voor de wedstrijd in de tweede speelronde in de vierde divisie B. En wel het duel tussen HVV en Valken 68 uit Valkenburg, Zuid-Holland. Beide ploegen zijn gepromoveerd vorig seizoen uit de eerste klasse. Valken 68 werd de kampioen en via de na-competitie promoveerde HVV. Vorige week begon HVV met een gelijkspel 0-0 uit tegen Sergse DCB. En dat is in Rotterdam. En Valken 68 kreeg thuis klop met maar liefst 4-0 van de Jodenboys uit Gouda. En de vraag is natuurlijk, kan HVV 3 punten toevoegen aan zijn totaal? Nou, omstreeks 4:30 hopen we dat te weten. Vorige seizoen werd het hier 3-0. Maar toen vond de wedstrijd plaats op gras. Deze keer niet. En nu komen beide elftallen het veld op.
0: Ja, meteen dus het begin van die wedstrijd. Een mooie wedstrijd in de vierde divisie B is dat wedstrijd tussen HVV en Valken 68. Je hoorde het al, verslag krijgen van Hans Sloopmaker. Wij zijn er vandaag tot tot 5:00 moet ik natuurlijk goed zeggen. Zijn wij bij je. We gaan nu verder met Snow Patrol en Just Say Yes. Graag.

0: Ja, dan kunnen we naar Hans de Sloopmaker. Het live voetbal van vandaag is begonnen. Een wedstrijd in de vierde divisie B tussen HVV en Valk 68. Ja, en die wedstrijd is begonnen, Hans.
1: Ja, minuut 2. Zover zijn we hier. Terwijl mij de belangstelling verschrikkelijk tegenvalt. Ik denk 70 toeschouwers. Maar ja, die zijn er in ieder geval wel. Maakt het ook verder niet uit. En de eerste vrije trap in de wedstrijd. En die is voor de thuisploeg. En een metertje of 10 buiten de strafschopgebied mag men die vrije trap gaan nemen. En wie gaat die vrije trap nemen? Ja, dat zullen we nog even af moeten wachten. Ja, opvallend vind ik wel de doelman van Valken 68. Namelijk Jesper Heegi, overgekomen van ARC. En dan zult u zeggen, Heegi, bekende naam. Ja, de zoon van de trainer van keeperstrainer, moet ik juist zeggen, van Kwik. Nou, die vrije trap die gaat genomen worden door Burghout. Scheidsrechter Van Bussel zet de muur op afstand. Terwijl Valk 68 helemaal in het wit speelt, wilt u dat ook wel? Dan komt die vrije trap. En hij laat hem bijna door zijn benen. En erbij is het Heegi. Nou, dat is het eerste schot in deze hele wedstrijd op het doel. Ja, de opkomsten bij de elftallen. De thuisploeg met allemaal jeugdspelers van HVV. Die nu naast me zitten. En nu ook krijzen van plezier. In ieder geval, de bal wordt op middenveld beroverd door HVV. Nou ja, maar de bal is uit geweest. Een overtreding begaan. En dan valt een van de voorwaarts. En dat is Zandbergen. U zult zeggen bekende naam. Ja, ook familie van de man die overgegaan is van VVV naar Dynamo Zagreb. Nou, de vrije trap die gegeven is genomen. De Valken 68, minuut 3. Die even rustig is. Het wordt de bal gespeeld naar Schaap. Schaap eens even kijken. Mag lopen met de bal. En dan wordt er geen druk gezet door de mensen van de thuisploeg van HVV. Oftewel de Kroonleven. En komt de bal uiteindelijk bij Elki Rayoui terecht. Die geeft de bal weer terug aan laatste man Van Duin. Van Duin. Die neem ik heen. Die geeft de bal naar Schaap. Draait om zijn as heen. Geeft die bal weer in de breedte naar en die probeert de bal in de diepte weg te spelen. Maar daar staat als een vorst te verdedigen de boy. Nou, eigenlijk niet als een vorst, want daar blijft ze bijna aftroeven door Koppenol. Hé, hey, ook een bekende naam. Ja, de man is overgekomen van moet ik even zeggen, FC Rijnvogels. Maar ja, jaren daarvoor gespeeld bij Vogelsport. Ja, en die ploeg kunt u nu wel herinneren. In ieder geval, we zitten in minuut 4. Boven zit aanvoerder thuisvereniging Heringa. Maar echt gevaarlijk is het nog geweest op die vrije trap na. Maar ja, die werd uiteindelijk makkelijk toch wel gepakt door doelman Heegi. Vierde minuut, 0-0.

0: En er is gescoord. We gaan naar Hans.
1: Ja, slecht nieuws vanuit die put. Want in minuut 5 komt Valken 68 op voorsprong. En wie is de doelpunt weg? Sven Koppenhoff.

0: Ja, een vroege goal dus al bij de wedstrijd HVV Valken 68. Koppenol maakte hem, Hans.
1: Ja, dat mag je dus wel zeggen. Terwijl we nu in minuut 7 zitten. Ja, openingstreffer alweer 2 minuten geleden. En ik ga u natuurlijk zo omschrijven hoe dat doelpunt tot stand kwam voor de ploeg uit Valkenburg. Voor Valken 68. Het betekende dit seizoen het eerste doelpunt voor Valken 68. Maar tevens ook het eerste tegendoelpunt van HVV in de competitie. Want vorige week hebben beide ploegen niet gescoord. Was het 0-0 voor HVV. En een 4-0-9-laag voor de Valken. Ja, de eerste aanval. Een bal in de diepte. En het werd niet goed verdedigd door een van de centrale verdedigers. Namelijk Tissen. Die liet namelijk zijn tegenstander Koppenol te veel ruimte. Ja, en dat hoort te weten. Koppenol, dat al bekend in het aanval voorbeeld. Die draaide om zijn as zijn. En schoot door de bal een halve punt met zijn rechterkant. Ja. Langs doelman Dikke, voor doelman Dik aan de linkerkant. Dus aanvallend gezien rechterkant. Ja, die echte snelle opening. En is een tegenval natuurlijk hoor. Voor de nieuw bakken trainer van HVV, voor Dick Boerenboom. Ja, sinds dat moment gaat het wel weer opnieuw. En probeert de thuisboek de kroon limmen. En staat een van de voorwaarts. En dat is Kouwart buitenspel. En het is dan ook terecht dat assistent Vos, Lars is de voornaam van deze beste baan, zijn vlag omhoog steekt. En scheidsrechter Rick van Bussel heeft dat overgenomen. Nou, de vrije trap gaat genomen worden door Hering. Aanvoerder Valken 68. Nou, die geeft de bal in de diepte. En die geeft hem naar El Kirayoui. En die gaat lopen met de bal. En dan is HVV wat een beetje terugtrekken. Ja, die mag maar het balletje spelen. Naar de middenvelder Zandbergen. Die geeft hem weer terug naar de man die ik net verteld heb. En uiteindelijk komt de bal aan de rechterkant bij aanvoerder Heringa. Nou, Heringa weer terug naar El Kirayoui. Ja, en dan wordt er helemaal geen druk gezet. Dus dan kan de bezoekers makkelijk uitkomen. En die komen nu op de achterlijn. Dan komt er een bal aan de diepte aan de rechterkant. Maar ja, daar had je een bron voor nodig. En dat kon ook niet belopen worden door Oudshoorn. En gaat de bal ook achter. En is het doelman Dikke die de bal opgepakt. En ik denk dat hij de eerste keer de bal in zijn handen heeft. Want de enige keer, ja, dat schot op doel. Toen was het opeens al 0-1. En kon hij wat daaraan doen. Doelman Dikke kon daar helemaal niks aan doen. Nou, de doeltrap is genomen. Is genomen naar de Mooi. De Mooi weer terug. En dan komt er een lange bal. Gaan er een aantal mensen de lucht in. Gaan we eens even kijken wie er is het Altimare die uiteindelijk een winnaar komt. Proberen aan de linkerkant iemand weg te sturen. Nou, dat lukt ook. Het is namelijk Dekker. Lodewijk Dekker moet ik u zeggen. Ja, want die heeft die bal. Gaan we eens even kijken. Legt de bal terug op middenveld. Xavios, overgekomen van Vorensport. Maar die levert die bal nog heel makkelijk in. Ja, en dan is er een bal van Valken 60. Ja, terwijl we dus op het vijfde niveau van het amateurvoetbal zijn. Nou, van het hele landelijke voetbal moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en dan krijg je in de paas dat ik denk, waar heb je de hele week op getraind? Want die levert die ballen gewoon heel makkelijk in. Nou, balbezit in minuut 10 door de laatste man, centrale verdediger de Mooi. Die geeft de bal op Altimari en die komt eruit goed in het Rico. Geeft hem in de breedte naar Xavios. Xavios was even nemen, gaan deze aanval over veel schijven. Komt er in ieder geval aan de linkerkant uit. Deze Dekker. Die geeft de bal in de linkerkant. Komt er bij de achterkant en levert het op dit de eerste hoekschop van de wedstrijd. Maar het gaat natuurlijk niet om hoekschoppen, het gaat om doelpunten. In ieder geval, 10e minuut. 0 voor HVV, 1 voor Valken 68.
0: Ja, en dan kijken we ook even naar die andere wedstrijden die al bezig zijn in de eerste, of in de vierde divisie. B.S. Ravenzande, HBS. Thuisploeg staat daar op een 1-0 voorsprong inmiddels. Smitshoek Feyenoord en bij Heer Jansdam Xerxes DZB. Er is niet gestoord en zometeen gaan wij natuurlijk terug bij zijn wij natuurlijk terug bij HVV Valken 68, waar het 0-1 staat.

0: Charlie Puth samen met Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Gaan wij terug naar iemand met wie ik natuurlijk heel graag praat. Hans Sloopmaker bij de wedstrijd HVV Falcon 68.
1: 14e minuut, die stand nog steeds van 0 tegen 1. Ja, en ik liet u in mijn vorige flits de eerste hoekschop voor de thuisploeg. Nou, uit die hoekschop was het bijna 1 tegen 1. Ja, wat heb je, want bijna. De hoekschop werd aan de linkerkant genomen en toen kwam aanzetten. Nou ja, hij stond er eigenlijk al. Wurghout, die kopte. Doelman Hegi was gepasseerd. Maar op de doel stond Van Duin en die kon die bal wegschieten. Ja. Hij stond dus wat op het gret voor Falcon 68 op de juiste plaats. En dus voor HVV, oftewel voor de Kroon Leeuwenie. Togenblik, inworp voor de thuisploeg. En is het scheidsrechter Van Bussel die Hageman terugstuurt naar de juiste plek. Ja, binnen 5 seconden. Nou, ik heb nog de scheidsrechter geen enkele hoeven te tellen. Dus de spelers houden zich snel aan de regel. En is het Hageman, die is gegooid terug op Doelman Dikke. Doelman Dikke, komt er wel uit. Maar ja, daar kan je natuurlijk helemaal niet op lopen. En dat is Lodewijk Dekker, ja. Die is niet al te groot. En wat doe je dan? Dan speel je heel hoog. Ja, dan gaat die bal dus over hem heen. En dan kan Valken 68 het heel weer makkelijk overgenomen. Is de doelpunt te maken in balbezit. Koppenol, die laat ze wat afzakken. En gaat dan uiteindelijk terug naar de middenlijn. Naar Star. Star opent naar de linkerkant. Gaan we eens even gaan kijken. Naar Minnaert. Minnaert, die ziet geen afspeel mogelijk. Nou, hij ziet er wel een. Want hij speelt helemaal terug op de eigen helft naar Van Duin. En die mag op de linkerkant. En die geeft hem in de breedte naar doelman Hegi. Doelman Hegi weer uitgegooid. Geschoten. Nou ja, geschoten. Gewoon de bal breed gelegd. En dat heeft hij gedaan naar Heringa. Aanvoerder Heringa. Die geeft de bal. Eens even kijken. Is het Sandberg. Die probeert aan de rechterkant te openen. Maar daar wordt goed tussen gezeten door Savios. En die probeert de bal in de voorhoede te krijgen. Maar de bal is uitgegaan. En dan mag de thuisploeg een inworp nemen. Nou, er wordt een beetje gesmokkeld. Maar ja, dat mag. En is het Douwsma die namens de thuisploeg de inworp mag nemen. Heeft de bal gespeeld naar Lodewijk Dekker. Maar ja, dan geeft hij de bal zo voor. Ja, dat is heel moeilijk. En dan komt er een vuurpijl door een van de verdedigers. Namelijk door Schaap naar de middenvelder. En die kwam die bal uiteindelijk op het middenveld weer opgevangen voor een van de spelers van HVV. Nou, komen in de doel terecht. En wordt die afvallende bal opgevangen door Altimari. En dan heeft de scheidsrechter een overtreding genomen. Ja, het bespringen. Ja, dat was ook een overtreding in mijn ogen van Douwsma. Ja, die wijst nog wel naar de scheidsrechter. Wat hij daarmee wil zeggen, weet ik niet. En dan is het de aanvoerder Heringa geblesseerd is. Nou, neemt u van mij aan. Die blijft echt niet liggen. Want u kent de regel of u kent hem nog niet. Blijf je liggen en ga je voor je verzorgd. En er is geen gele kaart bij. Dan mag je er een minuut uit. Ja, en dat wil natuurlijk in ieder geval niemand. In ieder geval, die vrije trap in het strafschopgebied van Valken 68 is genomen. Balbezit uiteindelijk helemaal weer terug op Doelman Hegi. Hij en zijn ploeg staan na 17 uur voor met 1 tegen 0.
0: Ja, die staan dus met 1 tegen 0 voor. Jammer voor HVV is dat op dit moment. Wij gaan zo meteen alweer naar het nieuws van 3 uur toe. Eerst daarvoor

0: 4,5 minuten totdat we naar het nieuws van 3 uur gaan. En tot die tijd natuurlijk ruime aandacht voor de wedstrijd HVV Valken 68. Terug naar jou, Hans.
1: Minuut 21. Zover is dit duel tussen HVV en Valken 68. En een kwartier geleden dus al in minuut 15 openingstreffer via Koppenol, de spits van Valken 68. En die kreeg een minuut geleden weer een kans. Maar ja, goed gered door doelman Dikken. Maar als Koppenol gescoord had, had die treffer niet geteld. Want de vlag ging omhoog van assistent Rombouts en werd overgenomen van scheidsrechter Van Bussel. En dat was ook terecht. Ja, als ik die 21 minuten zover ben nakijk, ja, staat toch wel de ploeg uit Valkenburg terecht voor meer dreiging dan de thuisploeg. Groot verschil? Nee. En is er nu een duel en blijven de twee spelers van beide ploegen één op liggen? Nou, ze komen weer heel snel omhoog. Maar ja, dat heeft te maken. En een van de spelers van de thuis is de mooie. Ja, dat is een bikkel, kan ik u vertellen. Nou, de vrije trap is genomen door, even gaan kijken, door Suarez. Suarez, helemaal van de linkerkant naar de rechterkant. Komt Altuari die bal aan, probeert met een hele prachtige opening aan de linkerkant, vindt hij namelijk Lodewijk Dekker. Die komt achter bij de achterlijn, moet de bal weer teruggeven. Komt die bal bij Dausma. Nou, Dausma komt niet langs de tegenstander en dan is het uiteindelijk zonder te kijken aanvoerder Herinka van Valken 68, die de bal naar voren schiet. En hij schiet hem die bal dan in zijn eigen dukken. Ja, er is geen speler, ook geen reservekeeper die de bal pakt. Dus uiteindelijk is er toch die bal gekomen bij HVV. De inworp. Nou, wordt een beetje gesmokkeld, maar dat mag van scheidsrechter Van Bussel. Die is genomen. Gaan we even gaan kijken. Maar ja, het is aanvoerder en spits. Connor Kovert, eigenlijk nog niet gezien, die ook deze keer weer het duel verliest van zijn tegenstander. En zijn tegenstander over het algemeen is Van Duin. Nou, de bal is zonder te kijken door een van de spelers van Valken 68 naar voren. En komt nu op het randje strafschopgebied bij de verdediging van HVV. Bij de Mooi. De Mooi heeft de bal. Gaan we eens even kijken. Komt de bal. Begint van de linkerkant in het centrum. Komt hij bij. Even gaan kijken naar Tissen. Tissen geeft de bal. Die wordt opgehaald door eens even gaan kijken. Dat was er namelijk Altimari. En die gooit die bal weer naar voren. En 4-4 zouden bijna drukker gedaan. Nou, goede beweging. Ja, goede beweging. Maar weet dat eigenlijk zelf niet, Elky Rayoui. En dan komt er opeens een counter aan de linkerkant. Gaat er door Minnaert. Komt in het strafgebied. Maar een prima tackle op de bal. U hoort misschien het applaus van de toch niet geen 70, maar toch wel 120, 130 mensen die gekomen zijn. En probeert de thuisploeg een opening te vinden. Maar halverwege de eerste helft lijkt Valken 68 met 1 tegen 0.
0: Valken 68 leidt dus op bezoek bij HVV. En dan ga ik natuurlijk even kijken wat de overige tussenstanden zijn in die vierde divisie. Wellicht is er wat veranderd. Je weet het nooit. Nee, ja, Schravenzander staat nog steeds met 1-0 voor in eigen huis. En die hebben HBS op bezoek. Andere wedstrijd, Heer Jansdam, Xerxes, DZB staat een 0 tegen 0. Smitshoek dan tegen Sportclub Feyenoord. De nieuwe ploeg van Paul van der Zwaan is dat, Sportclub Feyenoord. En die doen het goed op dit moment op bezoek bij Smitshoek. Staat dat daar 3-0 voor Feyenoord. Ja, en je hoorde het net natuurlijk al. HVV tegen Valken 68. Die wedstrijd staat op dit moment 1 tegen 0. Ja, zometeen zijn wij natuurlijk bij je terug met deze wedstrijd. En natuurlijk later vanmiddag nog een voorbeschouwing voor de wedstrijd ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Wedstrijd die morgen vanaf 16:45 te horen zal zijn op Den Haag FM. En we hebben natuurlijk nog uitgebreid aandacht voor de volleybal dames van Kalinco. Een ploeg die bezig is de ranglijsten te bestormen. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Net hebben we natuurlijk al gehoord hoe de mannen ervoor staan aan het begin van het seizoen. Later vanmiddag dus ook het verhaal van de vrouwen van Kalinco. We gaan nu naar het nieuws van 3 uur en daarna zijn wij weer bij je terug. Tot zo!
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat kan. klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang, maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan nummer 46 opgevangen worden. De komende weken gaat de Wipolderlaan nog verder op de schop. Het is een belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag. Ook bekend als de M211 deze weg. Hij wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Maanden is eraan gewerkt en een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
7: Er is geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd morgen. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaatsen neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn en dan kan die morgen verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Zeker morgen, het is morgen mooi weer. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
6: Ondanks een stevige wind genoten duizenden bezoekers gisteren van de Haagse avond van Live on the Beach op Scheveningen. Op het podium stonden 3 publieksfavorieten uit de Hofstad: Anouk, Somjeu en Direct. En voor vele enthousiaste bezoekers was dat reden genoeg om gezellig naar het strand te komen. Dan nog het weer. Periode met zon, maar ook nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. De minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon. Het blijft dan opnieuw droog. De maxima 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
0: Het is 2 over 3. Je luistert natuurlijk naar Sportsignaal Radio. We zijn er vandaag tot 5 uur. En we pakken hem meteen op natuurlijk met de live sport. HVV Valken 68. Is er onder het nieuws nog wat gebeurd, Hans?
1: Ja, 20 seconden geleden is Valken 68 op een 0-2 voorsprong gekomen. Nou, eigenlijk natuurlijk gewoon op een 2-0 voorsprong. Maar ja, de stand is 0-2, maar het is 2-0 voor Valken 68. Het was uit het niets opeens. Het hele middenveld was weg van HVV. Ook de achterhoede van HVV was weg. En toen was het vanaf de middenlijn Zandberg. Die stuurde aan de rechterkant de man van de 0-1 weg, Koppenol. Nou, die kwam weer randje strafgebied voor de doelman Dikke. En doelman Dikke was voor de tweede keer kansloos. Derhalve nu na 29 minuten 0 voor HVV en 2 voor Valken 68.
0: HVV moet aan de bak. Benieuwd wat dat gaat brengen. Je hoort het vanmiddag in ieder geval. Tot 5 uur zijn wij bij je.
8: Sportsignaal Radio.
9: Dit uur met Viro.

0: Wij horen, wij gaan natuurlijk terug naar Hans Sloopmaker, waar HVV onder het nieuws op die 0-2 achterstand is gekomen.
1: Ja, je zei het net ook al tegen onze luisteraars. Ze moeten aan de bak en ze hebben natuurlijk over HVV de kroonleven. Ja, wat is me opgevallen tot nu toe, terwijl we in minuut 32 zitten. Als de achterhoede van HVV balbezit heeft, ja, dan wordt er heel snel druk gezet door de drie voorwaarts. En daar heeft de thuisploeg het verschrikkelijk moeilijk tussen. Want dat ligt dan eigenlijk, als de bal verloren wordt, helemaal open. Ja, dat is één keer gebeurd bij de 0 tegen 2. Ja. En het meeste gevaar, je kan ook wel zeggen, nu is het HVV tegen koppen 0-2. 0 tegen 2. In ieder geval een vrije trap geforceerd door Oudzorgen. Die gaat er hard in op zijn tegenstander. En de tegenstander was Tis. En dan mag HVV. En dan wordt die bal op Doelman Dikke teruggezet. En dan wordt er heel snel druk gezet. En dan moet Doelman Dikke heel snel. De bal wordt zelf terwijl de druk gezet door de man die al twee keer heeft gescoord. En zou het 0 tegen 3. Ja, en dan in betaald voetbal mag je zo'n bal mee naar huis nemen. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet met amateurvoetbal. Want zo'n bal ja, die is nog behoorlijk druk. In ieder geval weer dreiging. Nu vanaf de linkerkant van de bezoekers. En die was door Star. Maar die bal wordt eruit gehaald door Savios. Savios in de breedte. Bal bijna op gaat hij op de bal staan. Dan heb ik het over Lodewijk Dekker. En die geeft die bal dan terug. En dan is het 1-2. Een misverstand wel tussen Douwsma en de rechtervleugel in Hageman. Ja, ze zullen wel merken. Maar ja, dat is natuurlijk al van tevoren bekend. Het gaat allemaal een stapje hoger. Ja, maar dan kan je natuurlijk ook zeggen als luisteraar. Maar die verslaggever zei toch, ze waren vorig seizoen eerste klasse. Ja, dat klopt, maar beide ploegen. Ja, die hebben er toch weer nieuwe spelers in. Ja, ik heb u al gezegd, bij de thuisploeg is nieuw. Nou, dat heb ik eigenlijk nog niet verteld. Maar nieuw betrof is Savios. En die is overgekomen van Vorensport. Nou, helemaal verkeerd wordt de bal geraakt door Tis. En dat betekent een inworp van Valk 68 in de 33 minuten. En is de start die de bal heeft. Ja, omdat hij in zijn ploeg voorstand neemt. Zich een risico. Spelen dan ook helemaal terug. Schapen naar aanvoerder Heringa. Die soeverein staat te verdedigen. Maar heeft men het eigenlijk moeilijk gehad? En men heb ik het natuurlijk over Valk 68. Nee, dat is het niet. Misschien in het begin nog die vrije trap van Burghout. Maar ja, die werd gestopt meteen. Terwijl de bal bijna door zijn benen ging. Maar ja, zo'n doelman op dit niveau mag dat niet overkomen. Nou, dat overkwam er dus ook niet. Terwijl nu Doelman Dikke de bal heeft. Probeert aan de linkerkant een van zijn mensen te brengen. Dat is te mooi. De mooi is even gaan kijken naar Suarez. Maar Suarez krijgt de bal helemaal verkeerd. En dan is wow, oh, oh. Ja, het is al de tweede keer in deze wedstrijd. Want Doelman Dikke staat altijd heel ver voor zijn doel. Nou, deze keer is het namelijk Sandbergen die het probeert. Het was namelijk eerder al in deze wedstrijd Koppenol. Maar twee keer gaat de bal niet tussen de palen. Maar naast het doel van HVV. Dus blijft het daardoor 0 tegen 2. Ja, en dan wordt er weer druk gezet. En dan wordt de bal weer op veroverd op het midden van de Valken 60. Maar dat is maar eventjes, want het is Altemare die even bal bezit. En dan wordt de bal, ja, volgens mij aangeraakt door een van de mensen van HVV. Ja, dan wordt het eigenlijk ook gezien. Is men wel boos, onder andere Altemare. Maar neemt u maar aan, de scheidsrechter heeft dit voortreffelijk gezien met zijn assistenten. 35e minuut, 0 tegen 2.
0: Ja, zo meteen zijn wij natuurlijk terug bij deze wedstrijd. En
1: gezien met zijn assistenten. 35e minuut, 0 tegen 2.
0: Ja, zo meteen zijn wij natuurlijk terug bij deze wedstrijd. En als ze hier rust hebben, heb ik ook een uitgebreid

0: Voordat we weer gaan voetballen, een klein uitstapje naar de atletiek. Kogelstootster Jessica Schilder die heeft bij de finale van de Diamond League haar meerdere moeten erkennen in de Amerikaanse Chase Jackson. Schilder, een paar weken geleden nog voor de derde keer Europees kampioen geworden. Regerend wereldkampioen, was vorig seizoen nog de beste in de Diamond League finale. Dit jaar stond ze bij alle zes deelnames op het podium. Maar gisteren moest ze dus Jackson achterlaten en verdiende ze brons. Ze stootte wel haar kogel verder dan de 20 meter. 20 meter 57 was haar derde stoot. Dan gaan we nu terug naar Hans Sloopmaker bij de wedstrijd HVV Valken 68, waar de bezoekers het goed doen, Hans.
1: Ja, ten opzichte van de thuisploeg wel. Die voorsprong 2-0 terecht. En een minuut geleden was het bijna 3-0. En hoe kwam dat doelpunt? Ik heb het al eerder gezegd. Die doelman Dikke die staat verschrikkelijk ver voor zijn doel. Ja, en nu was het weer een andere voorwaartse van Valken 68. Namelijk de rechterspits Miras. Die zag, terwijl hij net over de middenlijn was, dat doelman Dikke, Guus is de voornaam. Weet u dat ook? Maar u weet dat natuurlijk eigenlijk al. Die stond weer te ver. Probeerde het in de bovenhoek. Ja, doelman Dikke moest ras terug. En ik kon nog net zijn linkerhand tegen de bal zetten. Anders had hij in het doel gezuist. Ja, het leverde niet meer op dan een hoekschop. Maar doelman Dikke raakte er wel bij geblesseerd. Maar hij staat weer gelukkig voor de thuisploeg. Ja, gelukkig. Dat is misschien een ander woord. Want hij staat weer op de eigen helft. Halverwege. Ja, dat hebben die voorwaartsen van Valken 68 wel goed gezien. Nou, in ieder geval proberen de bezoekers uit Valkenburg, Zuid-Holland natuurlijk. Maar ja, zonder te kijken wordt die bal weggedoemd. En komt de doelman eruit van de bezoekers, Hegi. En die torpedeert de Houwert. Ja, wat ga je nou doen, scheidsrechter? Wie ga je nou beschaffen? Ja, je kan die bal op de stip leggen. Je kan ook zeggen, een aanvoerder, Conor Kovac, springt tegen die doelman aan. Nou, ik denk namelijk dat doelman Hegi in de fout gaat. Maar ja, ik zit wel een meter of 30, 40 uit. En het enige wat ik u nu kan vertellen, dat het spel stil ligt. Want nu is het doelman Hegi. Jesper is de voornaam die geblesseerd. Nou, hij komt weer snel overend. Maar uiteindelijk is het een vrije trap voor de bezoekers. Dus doelman Hegi komt misschien wel of goed neer. Ja, dit zijn altijd gevallen die eigenlijk op beeld moeten zijn. En in ieder geval, de technische staf voor beide ploegen, die sprong omhoog. U weet het, bij de thuisploeg is dat Dick Boer. En bij de bezoekers is dat namelijk, even gaan kijken natuurlijk, Derek van der Plas. Maar het loopt af met een sisser voor Valken 68. Want in minuut 40 mogen zij in het eigen strafschop een vrije trap nemen. Want volgens

0: Ja, na Kygo en Miguel gaan wij natuurlijk terug naar Hans Sloopmaker. Die zit bij de wedstrijd HVV Valk 68. En we gaan luisteren naar de slotfase van de eerste helft.
1: Ja, we gaan richting 45 minuten. En dan zal er al een aantal minuten bij komen. Ja, helaas op dit niveau in de vierde divisie is dat altijd een vraagteken. Want er is geen vierde man. Ja, er was wel een vierde man, want dat zei namelijk de scheidsrechter dat ik te persoonlijk was. Ik zeg nou, als je geblesseerd bent, dan zal ik wel je plaats innemen. Maar dat was natuurlijk en is natuurlijk een grapje. In ieder geval, terwijl we in de slotminuut zitten, want de klok staat op 44. Dat betekent dat we in de 45ste minuut zijn. En mag Valk 68, ik heb het al eerder gezegd, in het maagdelijk wit rondspelen. Dat doen ze ook, gaan weer terug, Van Duin. En dan loopt die Van Duin zijn tegenstander Kovac eruit. Die Kovac die drie minuten geleden voor het eerst gevaar bracht voor de thuisploeg. Kwam aan de linkerkant door en toen schoot hij in de korte hoek. Maar doelman Hegi, de doelman van de bezoekers, lag op de juiste plek. En dan bezien natuurlijk van Valk 68. Eén worp voor Hageman. De man die verschrikkelijk ver kan ingooien. Maar heeft dat al gevaar gebracht voor de doelman van Valk? Nee, tot nu toe nu. En proberen de bezoekers weer met de lange bal. Maar er kan nog net zijn linkerteen bij Douwsma tussenkomen. En die speelt dan terug op doelman Dikke. Wordt er weer heel snel druk gezet. En eens even gaan kijken, is het Hageman die de bal bezit heeft, speelt weer terug naar Doelman Dikken, die tegen de zon in staat te kijken. En geeft de klok nu aan tot 1 minuut 45 zijn. Ja, hoe lang gaan we door? Nou, ik kan het wel aan de man die voor me loopt, assistent Vos, vragen. Maar die ga ik natuurlijk niet lastigvallen, want die moet goed op de laatste man letten. Ook misschien op wat andere dingen, daar ga ik in ieder geval niet over. Is het de oud-aanvoerder, want hij is vandaag geen aanvoerder, de mooi van HVV aan de linkerkant op. Probeert aan de linkerkant, ja, en wordt er een beuk uitgedeurd door Alex Burghout. Ja. En gaat die bal ook achter en blijft een van de spelers van Valk 68 op de grond liggen. Ja, hoeveel minuten? Nou, ik denk dat ik even terug ga naar de studio. Die hebben misschien nog een paar leuke dingetjes voor u te vertellen. Dus over een paar minuten kom ik nog terug. Wat eerst hè, betreft tussen HVV en Valk 68. Maar in ieder geval nu staat het 0 tegen 2.
0: Daar dus nog steeds 0 tegen 2. Bijna rust. Daar pak ik de overige tussenstanden erbij uit de vierde divisie. Dan hebben we daar ook de drie uurwedstrijden die inmiddels begonnen zijn. RKVV op bezoek bij ASWH. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. Jodan Boys Capelle ook 0-0. Die wedstrijden zijn dus om 3 uur begonnen. Dan Smitshoek Feyenoord staat inmiddels 1 tegen 3. Schravenzande HBS nog steeds 1-0. Voor de thuisploeg. En Heer Jansdam is uitgelopen in eigen huis tegen Xerxes DZB 3-1. Daar de tussenstand 0-2 bij HVV Valk 68. Hans.
1: Tweede minuut extra tijd van de eerste helft. Balbezit voor de thuisploeg. Gaan we eens even kijken. Wie is de man die de lange bal geeft? Nou, dat is Everijke Tissen. Maar ja, die bal is te lang zoals het heet. Nee, hij blijft toch binnengehouden worden. Ik dacht dat Lodewijk Dikker dat bal niet kon hebben. Maar die hield de woonbal. Ja, en dan is het een van de verdedigers. Deze keer Van Duin die zonder te kijken de bal op. En dan wordt er weer de bal veroverd door een van de mensen van AVV. En is dit ook het laatste wat de eerste helft betreft? Nou, dan denkt Hageman. Dan heb ik een keer de bal helemaal vrij. Ja, dan knalt hij de bal terug op zijn. Nou ja, dat maakt er niet meer uit. In ieder geval gaan we hier rusten met de stand 0 tegen 2. En tweemaal is Sven Koppenol de doelpuntenmaker van Valk 68. En hoop ik u over een kwartier hoort, hoop ik weer terug te zijn. En dan kunt u van mij alles horen wat de tweede helft betreft van HVV Valk 68.
0: Ja, een moeilijk dagje tot nu toe voor HVV. Zo nieuw in die vierde divisie B. Rust daar dus 2-0. En over een kwartiertje, Hans zei het net al, zijn we... met die wedstrijd in ieder geval bij je terug. Nu eerst Beyoncé.

Sam Fendersham met Olivia Dean, Rain Me In. Gaan wij even kijken bij de tussenstanden uit het bekervoetbal. Volop daar in de diverse pools wordt er gespeeld vandaag. Beginnen we natuurlijk met een blik op de clubs uit de regio. Tussenstand bij WIC DWO 0-4. Ariston 80 tegen Semper Altius. Tussenstand daar 1-1. Delta Sport Diehagen. Diehagen staat maar liefst met 5-0 voor. Duindorp leidt in eigen huis met 2-0 tegen de CVC Reewijk. Voorholt HVC 10 1-0. Graaf Willem 2 vak tegen VUC. Een mooie derby daar met een 1-2 tussenstand. Dan kijken wij verder. OHVV tegen HDV 2-0. En dan heb je verder nog Madenstein. Dit neemt het op dit moment op tegen Vierpolders. De bezoekers staan daar met 2-0 voor. Laakkwartier DHL gaat lastig voor Laakkwartier in de beker. DHL uit Delft staat met 0-2 voor. En als laatste hebben we nog Wilhelmus tegen Alexandria 66. Daarbij de tussenstand bij die wedstrijd 1-2. Tegen 0. Wij gaan nu verder met Sean Mendes. En daarna maken wij weer verbinding met Hans Sloopmaker. En dan gaan we natuurlijk naar de wedstrijd HVV Valk 68 terug. Waar ze zijn rusten met een 0.

0: minuutje geleden is de tweede helft bij de wedstrijd HVV Valken 68 begonnen. Dat betekent dat wij weer terug kunnen gaan naar verslaggever Hans Sloopmaker.
1: Ja, nou, om precies te zijn was het geen minuutje, maar een half minuutje. Maar ja, dat maakt ook verder niet uit. Nou, deze keer heeft Valken 68 mogen aftrappen. Terwijl het zonnetje eigenlijk gaat verdwijnen en er op wind op komt. Nou ja, dat kunt u wel meemaken wat we gisteren hebben gehad. Zo erg hoop ik het niet doen. Ja, en dan speelt deze keer in de tweede helft HVV richting de doorgaande weg van de Alkmaarlaan. Ja, hebben dan ook wind mee en hebben heel wat te doen. Want ze staan, zoals u al eerder heeft kunnen horen, en dat weet u natuurlijk, met 2-0 achter. En is het nog steeds wachten in deze competitie op de eerste treffer van HVV in de vierde divisie. Nou, in ieder geval, eens even kijken. Komt er een aanval over vuilschijven? Is het de man koud? Was het wel of geen strafschop? Ja, de HVV-supporters vonden natuurlijk van wel. Nou, u raadt het, die van Valken 68 het niet. En dan is die man die ik net doe, gaat alleen op de doelman af. Koud schiet ook wel via de handen van doelman Hegi. Nou, die wel gaat via doelman Hegi uit, maar het was een metertje of 5 buitenspel. Dus dat gaat allemaal niet door. Nou, in ieder geval een vrije trap dus voor de bezoekers uit Valkenburg. Moet ik ook nog even mededelen dat beide ploegen niet gewisseld hebben. Dus wat dat betreft hebben ze nog allebei 5 wissels voor de ploeg. En de HVV mag een ander vaartje getrappen. Ja, hebben het moeilijk. Mijn collega van de schrijver de pers hiernaast, die zegt ze zijn eigenlijk kansloos. Het valt mij tegen. Ja, dat vind ik toch wel een klein beetje moeilijk na tweede competitiewedstrijd. Maar iedereen mag het hebben. Is het in ieder geval de kleine minnaard van Valken 68 die om zijn as draaft. Geeft de bal aan voor de Heerenga. Ja, en speelt dus HVV richting de Alkmaarlaan. Dan raadt hij het al, Valken 68, de andere kant op. 2 minuutjes bezig in de tweede helft. Nog steeds die voorsprong van 2-0 en dat is sinds minuut 27.

0: Magnetic van Barbosa. Wij gaan terug naar Hans Sloopmaker. Kan de HVV nog een vuist maken? Kan de HVV nog wat doen tegen die 2-0 achterstand?
1: Ja, dat zullen we natuurlijk af moeten wachten, Viron en luisteraars. In ieder geval, na 50 minuten staat het nog steeds 0 tegen 2. Maar om even op jouw woorden te komen, het was bijna de aansluitende treffer. Namelijk een minuut geleden kwam HVV door aan de linkerkant. Dat was Dekker. En die werd een metertje of 6-7 buiten de strafschop. Eigenlijk aan de buitenlijn was het helemaal neergelegd. De El Kiraoui, scheidsrechter van Bussel, floot er ook voor. En trok ook gelijk de eerste gele kaart in de wedstrijd. En die was van Ikaroui. Nou, wie ging daar achter de bal staan? De bal was een metertje of 20. Dus vanaf het doel helemaal aan de linkerkant tegen de uitlijn aan. Toen ging Altimari achter die bal zijn, gaf die bal voor en door de wind gedragen leek die bal in de bovenhoek te gaan. Aanvallend gezien dan van keeper Dikken, keeper Hegi rechts. Maar uiteindelijk was het dezelfde Hegi die de bal nog net aan kon tikken. Betekende wel de eerste hoekschop na de rust voor de thuisploeg. En ja, om hem toch nog terugkomen heeft diezelfde doelman Hegi nu een terugspeelbal gehad. En wordt er nu felle druk gezet door de mensen van ABS. En gaat er nu ook een gele kaart vallen van een van de spelers van AVV. Namelijk voor aanvoerder Gouwert, want die tikt zijn tegenstander. En dat is zijn collega aanvoerder Hera op de Achillespezen. Ja, dat zijn dingen die natuurlijk niet mogen. Terecht de gele kaart. De eerste vond ik nogal makkelijk gegeven. Deze niet, maar ja, het gaat er nu om wat ik ervan vind. Want het gaat erom wat scheidsrechter van Bussel vindt. Ja. Die man die doet het tot nu toe goed uit Barneveld. Heeft het niet moeilijk, maar moet al in de tweede helft dus na 7 minuten spelen. Want we zitten in minuut 52 twee keer geel trekken. Maar de tussenstand die is nog steeds dezelfde tussenstand zoals ook bij de rust gingen. 0 voor HVV, oftewel voor de Kroonleer. En 2 voor Valk 68.
0: Ja, het blijft een lastig middagje dus voor de mannen daar op de diepe. Het HVV nog steeds kijkend naar die 2-0 achterstand. Wij gaan nu verder met Jason Mraz. Hello, you beautiful thing. Daarna natuurlijk verder met het verslag van Hans Sloopmaker bij dus HVV Valken 68. En natuurlijk ook de tussenstanden van die andere wedstrijden uit de

0: Ja, kijken we even bij de tussenstanden uit de vierde divisie B. Weinig veranderingen tot nu toe. ASWH, RKAVV nog steeds 0-0. Zelfde tussenstand bij Jodan Boys Capelle. Beide wedstrijden zijn dus om 3 uur begonnen. Smitshoek Feyenoord 1-3. Schravenzande in eigen huis tegen HBS 1-0. En Herjans Dam Xerxes DZB staat 3-1. En wij gaan natuurlijk terug naar die wedstrijd uit de vierde divisie B, waar wij live bij aanwezig zijn. Hans Sloopmaker zit natuurlijk bij AVV Valken 68.
1: 56e minuut en de derde gele kaart. En wederom voor de tweede keer een speler van de thuisploeg. En wel voor Filimari, die ging veel en veel te hard in. En dan op een plek dat ik me afvraag, waarom doe je dat? Maar ja, ik denk dat de trainer, namelijk Dickie Boerenman, heeft gezegd tegen zijn ploeg, ik wil meer felheid zien. Ja, je mag wel meer felheid laten zien. Dat doet de ploeg ook. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet zo'n dom overtraining begaan. Zoals Kouwart en Altimari hebben gedaan bij de thuisploeg. En ook daar terecht de gele kaart voor hebben gehad. Nou, gaan we eens even gaan kijken. Komt er uiteindelijk de ploeg uit Valkenburg in balbezit. En dan is het de man die als enige geel heeft van de bezoekers. Die net doet of hij niet meer hard kan lopen, want de bal was uitgegaan. Komt er dan helemaal naar voren, want de uitbal is voor de bezoekers een meter of 10 vanaf de achterlijn aan de rechterkant aanvallen. En dan is het Kouwer die de bal heeft. Leuk duel met zijn tegenstander aanvoerder Heringa. En dan aan de linkerkant is het Douwensma die doorgaat. Geeft die bal in de breedte. Komt hij, haalt hij het wel of haalt hij het niet? Nou, hij haalt het niet. Want, en hij, dan hebben we het over Alex Burghout. En dan is het doelman Hegi die gewoon kijkt. Hoeft niet in actie te komen. Ja, hij moet natuurlijk wel in actie komen. Want hij moet uiteindelijk die bal op gaan halen. Ja, doet dat op zijn 11e, 30e. Want hij, en dat denk ik ook de hele ploeg, voelt natuurlijk ook wel dat HVV wat meer druk zet. Ze komen ook meer in de aanval van HVV. Maar echt uitgespeelde kansen heeft hij niet gehad. Ja, maar een kans, nee. Dat is niet gebeurd. Had wel bijna 1-2 geweest van Altomari. Maar dan was het niet uit de kant gekomen. En dan is het, denk ik, de eerste wissels die plaats gaan vinden. Want ik slag even wat er. Nou, er gaat gewisseld worden bij de thuisploeg. Maar krijgt hij in mijn volgende flits zelfs een dubbele wissel. Nou, krijgt hij van mij straks wel te horen wie in het veld zijn gekomen. Nou, in ieder geval in het veld, dat kan ik u vast en veranderen vertellen, is Christo Bol. En de andere man die in het veld is gekomen is Quinten Jacobs. Weet u dat wat betreft? En wie eruit gaan, dat hoort u in mijn volgende flits.

0: Nou, we zitten alweer bijna tegen de klok van 4 uur aan. 4,5 minuut staan er nog op mijn teller. Op de teller, op de klok bij Hans de Sloopmaker, voor zover die hem voor zich heeft. Staat nog wel wat langer op de klok. HVV Valken 68-02.
1: Ja, dat klopt, want we zitten in de 62e minuut. Dus we hebben nog een klein half uurtje. Nou, ga er maar uit, gewoon een half uur. Want er zal natuurlijk extra tijd bij komen. Nou ja, ik zei het al, een dubbele wissel eruit zijn gegaan. Tissen en de andere is dat Altimari in hun plaats. Heb ik u al verteld, Jacobs en de andere in het veld, Bol. Nou, in minuut 60, ja, dat had natuurlijk de eerste treffer van HVV moeten worden in de vierde divisie. Prachtig avond over een veelschijver aan de linkerkant. Helemaal vrij op de penalty stip. En dan heb ik het over Dausma. Nou ja, en wat doet Dausma? Die schiet de bal niet tussen de palen. Die schieten hem naast. Ja, en dan pakt hij ook beide handen naar zijn hoofd. Want ook hij weet natuurlijk wel dat dat een treffer had moeten zijn. Maar ja, het werd geen treffer. En derhalve blijft het dus op die stand 0-2. Nou, in ieder geval in de tweede helft meer druk van HVV. Komt Valken 68 er bijna niet meer uit. Maar ja, die hoeven natuurlijk ook niet meer. En dan raadt hij weer een keer aan de linkerkant. Lekker Dekker. Lodewijk Dekker. Probeert langs de tegenstander te komen, komt langs de tegenstander. Maar dan komt de bal op hoofd van Van Duin en dan levert de hoekschop op. De tweede naar rust, terwijl men er ook twee voor de rust heeft mogen maken. En de bezoekers tot nu toe pas op één staan. Nou, gaan we eens even gaan kijken. Wie gaat die hoekschop van de linkerkant? Nou, dan gaan we een wissel krijgen. Nu bij de bezoekers, tegen de Dirk van der Plas, die denkt, ik moet even het ritme eruit halen. En is het een van de assistenten, de eerste stand Kevin Rombouts. Ik denk dat hij 20 kilo te zwaar is, maar dat doet verder niet de zaken. Ja, tegenwoordig wel de voetbalbond en dan denk ik altijd bij mezelf, kan je er beter niet uit zijn. Maar goed, dat gebeurt in ieder geval niet. En we wachten dus in de 64e minuut, want dat ga ik natuurlijk nog even in deze flits even meenemen. De man die in het veld komt, ja, zoals het nu duurt, ja, dan zou je een minuut moeten wachten. Maar dan komt hij door de speler, dan komt door die assistent Kevin Rombouts. Want die heeft de moeite mee om druknummers te noteren. Nou, het is uiteindelijk gelukt om toch, nou, als de man zich ronddraait, dan kan ik u nog vertellen wie in het veld is gekomen. Maar ja, dat is niet zo belangrijk, want dat komt straks vanzelf al. In ieder geval was het de eerste hoekschop. Nou, die hoekschop vanaf de linkerkant in de 64e minuut wordt vrijgegeven door scheidsrechter Van Bussel. Nou, die bal komt doelman Hegen, doet de stap naar voren, doet de stap naar achteren. Ja. En dan gaat de bal vier naar het hoofd van een van de mensen. Namens vier Zandbergen. Was de eerste hoekschop aan de linkerkant. Is het nu aan de rechterkant. En gaat ook deze weer genomen worden. Dan Lodewijk Dekker, die het te druk heeft met het nemen van hoekschoppen. Is nu van de linkerkant helemaal naar de rechterkant gegaan. Komt dus het hoekschop. En dan is dat natuurlijk altijd aanvallend. Nu een minuut 64 van de rechterkant. Gaan we die nog even meenemen. In deze flits zal het dan worden. Nou, die korf is zo genomen veel en veel te laag. En kan dan ook makkelijk weggewerkt worden. 65e minuut. 0 van HVV, 2 voor Valken 68.
0: Ja, daar dus alweer de 65ste minuut. En dan moet ik in één keer anderhalve minuut gaan volpraten. Want zo veel staat er nog bij mij op de klok voordat we naar het nieuws gaan. Dat is mooi. Dan pak ik gewoon nog een paar beker-tussenstanden erbij. WIC DWO is inmiddels een eindstand geworden. 0-7 maar liefst. Dan Ariston 80, Semper Altius. Tussenstand 2-1. Die Hagen tegen Delta Sport. Uitwedstrijd voor Die Hagen, 6-0 voorsprong, knap gedaan. Duindorp Reewijk 3-1. Dan kijken we verder. Vorenholte HVC 10, tussenstand bij die wedstrijd 1-1. De derby tussen Graaf Willem II vak en VUC. Daar kennen we een tussenstand van 1-4 maar liefst. Dan OHVV tegen HDV 5-0. En dan moeten we wat verder in het lijstje kijken. Madestein 4 polders 0 tegen 2. En dan heb ik natuurlijk nog Laakkwartier DHL 1-3. Inmiddels is er ook een tussenstand bekend van HMSH tegen Hermes. Daar staat het 0 tegen 1. En we sluiten het rijtje af met Wilhelmus Alexandria 66 1-0 en 6. Tegen Full Speed. Daar staat het 4 tegen 0. Ja, wij zijn natuurlijk zometeen bij je terug bij het nieuws. Uiteraard, zoals ik al zei, van 4 uur na het nieuws van 4 uur zijn wij weer bij je terug. Ik zeg tot zometeen.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur. Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte erbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Eén voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
6: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
5: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sports

0: Natuurlijk bij de wedstrijd HVV Valk 68. Wat hebben we gemist onder het nieuws, Hans?
1: Nou, wat hebben we gemist? Eigenlijk nog niks. Wel een overtraining. Strafschop voor de thuisploeg. Ja, en een van de spelers van Valk 68 die raakte daarbij geblesseerd. Die moet dus nu een minuut het veld uit. En geeft, terwijl nu minuut 70, daar komt de penalty. En wat wordt die zwak ingeschoten door Ole de Mooi. Ja, ik denk, dat is de eerste treffer van HVV. Hij schiet hem aanvallend links. En doelman Hegi, ja, die hoeft alleen maar te vallen. Die viel ook. En kon die ballen ook klim houden. Oh ja, als je zulke mogelijkheden krijgt en je laat die niet door. Ja, dan heb je het natuurlijk ook niets te verdienen. Dan hoef je ook geen punten te hebben. Ja, een minuut dus lang mocht de ploeg van Valk 68 spelen. Want de verzorger kwam in het veld. En het was namelijk Kei Oudshoren. De man is nu. Nou, hij mag. De minuut is weer voorbij. Hij mag invallen. En heb ik ook nog te vertellen wie er is uitgegaan bij de bezoekers in mijn vorige flip. Dat is namelijk, even kijken, Dave Starr in zijn plaats gekomen. Broer of familielid in ieder geval van de man die net een minuut buiten het veld rolt. Namelijk Lars Oudshoorn heeft zijn plek gevonden. Nou, de verzorger heeft het ook weer gedaan. Het zweet zat op zijn voorhoofd, maar in ieder geval waar gaat lopen. Hoekschop wederom voor de thuisploeg. Want die hebben er nu al een stuk of 6-7 mogen nemen in de tweede helft. Maar het gaat natuurlijk niet op hoekschoppen. Ja, moet u nog wel even tellen. Die penalty kwam in stand. Het was een van de invallers, namelijk Quinten Jacobs in de groep. Ja, en roep me nu alweer bij de thuisploeg Schasschop Wegens. Ja, dat is voor uw slaggever heel moeilijk. Die zit op een meter of 30. Nou, trainer Dick Boerenwoon doet zomaar handen omhoog. Ik denk dat hij de goden wil wat oproepen. Maar scheidsrechter Rick van Bussel laat het niet zien. Diezelfde Kei Oosthoorn, die dus nu een minuut geleden geblesseerd. Ook die kreeg niet alleen een minuut, maar ook nog een gele kaart. Zijn we in minuut 71. Nou, HVV nog steeds niet gescoord in deze competitie. Dat heeft Valk 68 wel al twee keer gedaan, namelijk vandaag. En twee keer was de doelpunt te maken Sven Koppenol. En daarom staan ze ook nog steeds voor met 2-0.
0: Ja, er gebeurt dus van alles bij die wedstrijd. Maar de penalty mag er dus ook niet in. Zo gaan we daar dus verder het vervolg van deze wedstrijd meemaken met die 0-2 stand.
2: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron.

0: Ja, als penalties ook nog gemist worden, dan zit het er misschien vandaag ook niet in voor HVV, Hans.
1: Nee, dat denk ik ook. Maar afwachten, maar ja, Viron, welke minuut zitten we? Minuut 75, Viron. En wat heet het 75e minuut?
0: Ja, het kwartiertje.
1: Inderdaad, je zegt het al, Viron. Dus zal het dan... Ja, dat is afwachten natuurlijk. Terwijl beide ploegen nu aan het wisselen gegaan zijn. Ja, je hoort straks wel wie erin gekomen zijn. In ieder geval bij de thuisploeg is Savios eruit gegaan. Dat kan ik u nu al mededelen. En wie erin, nou, dat wordt er wel in mijn volgende flits. En bij de bezoekers zijn er in ieder geval uitgegaan. Dan gaan we eens even gaan kijken. Oscar Minnaert en de andere die eruit ging is Sammy Zandbergen. Nou, dan heb je in ieder geval twee spelers die bij de bezoekers eruit gegaan. En wie zijn er eerst er gekomen? Ja. Het wint, zal die belangrijk zijn in het veld? Ja, ik denk het wel, want in de tweede helft geen schot nog tot nu toe op het doel van HVV. Ja, dat was in de eerste helft natuurlijk wel anders. En toen had HVV eigenlijk één poging. Ja, die hebben ze na de rust natuurlijk wel meer gekregen. En vooral dus in minuut 71. Ja, dat had natuurlijk de openingstreffer in het seizoen. Het eerste treffer moeten zijn. Het is natuurlijk niet de openingstreffer van deze doel. Maar uw verslaggever doet het eerste doelpunt in het seizoen 2026-2027 in de vierde divisie B. Maar ja, het was Ole de Mooi die de penalty nam. Maar het leek wel een terugspeelbal. En makkelijk gepakt door doelman Heegi. Nou, die in ieder geval hier met zijn vader aanwezig is. Want in de rust hebben we even met elkaar gesproken. Nou, die doeltrap is net omdat er buitenspel was van een van de voren van HVV. Komt op het hoofd van de man die net de strafschop miste, de Mooi. En hij probeert er weer voor te zorgen dat zijn ploeg balbezit hebben. Maar ja, toch een lekker flipperkast voetbal. Weinig goede pasen. Nou, daar komt hij. Een van de betere in mijn ogen. Lodewijk Dekker gaat weer aan een dribbel beginnen aan de linkerkant. Geeft die bal en de brede. Toch een lekker flipperkast voetbal. Weinig goede pasen. Nou, daar komt hij. Een van de betere in mijn ogen. Lodewijk Dekker gaat weer aan een dribbel beginnen aan de linkerkant. Geeft die bal en de breedte. Komt hij tegen bij Quinten Jaak.

Wedstrijd 0-2, dus andere wedstrijden in de vierde divisie B. Toch wat verandering in scores. Heerjansdam Xerxes DZB staat inmiddels 4-2. S-Gravenzande verdubbelt de score tegen HBS, daar staat het 2-0. Smitshoek tegen Feyenoord nog steeds 1-3. Jodan Boys neemt afstand van Capelle, staan nu in eigen huis met 2-0 voor. ASWH RKVV nog steeds doelpuntloos en inmiddels is ook de wedstrijd Westlandia tegen Scheveningen begonnen. Ja, dat gaat nog steeds niet al te lekker daar voor de Schollekoppen nieuw in de vierde divisie. Uitwedstrijd bij Westlandia na vorige week 1-1 gespeeld te hebben tegen Kwik. Op dit moment de wedstrijd Westlandia-Scheveningen. Tussenstand bij die wedstrijd 1-0. En dan gaan wij nu verder met Another 45, featuring 45 Ultra Talk to You. En daarna gaan we weer praten met Hans. En dan hebben we het natuurlijk over HVV Valken 68.

0: En dan gaan we weer terug naar Hans Sloopmaker bij HVV Valken 68.
1: Ja, terwijl supporter Edda van HVV de bal heel snel teruggeeft. Namelijk aan Max Hageman om inworp te doen. Nou, gaat dus HVV het opnieuw proberen in de 81ste minuut. Bal vanaf de rechterkant aan de linkerkant. En hij begint aan de zoveel. Hij heeft het over Jacobs. Kom bij de achterlijn. Zal daar de aantrekking zijn? Daar komt een schot. Lodewijk Dekker. Ja, ik zei het al een van mijn voorflitsen. De meest opvallende, wat mij betreft, de beste aan de zijde bij de thuisploeg. Bij de Kroonleven. Die probeert die bal in de verre hoek te kreunen. Dat probeert hij vanaf de penalty stip. Maar hij krult de bal wel. Krult gaat ook wel richting het doel. Maar dan gaat het een metertje naast het doel. En doelman Hegi hoeft alleen maar naar die bal te kijken. Nou, dat heeft hij gedaan. Dus een doeltrap voor de ploeg uit Valkenburg voor Valken 68. Nou, die doeltrap is genomen. Komt er wel bij Miras. Probeert zijn tegenstander ontsnappen. Schiet hem Oleman. Maar Ole de Mooi struikelt bijna over zijn eigen voeten. Geeft hij die bal naar even naar de andere verdediger Suarez. En die geeft hem weer terug naar de Mooi. Maar ja, die speelt uiteindelijk terug op zijn doelman Dikke. Ja, terwijl hij achter staat met 2-0, moet je natuurlijk in de aanval niet teruggaan. Nou, gaan we proberen aan de rechterkant. Want doelman Dikke probeert te lang bal.

0: lang te spelen. Ja, ze hebben ook wind mee. Ja, die wind is toch wel belangrijk, denk ik, in deze wedstrijd. Want ja, Valk 68 eigenlijk niet gezien. Ja, net een hoekschop. Maar dat kwam omdat de bal verkeerd werd teruggekopt door een van de spelers. Ik dacht dat het Jacobs was. Ja, dan kon doelman Deken de bal wel tegenhouden. Maar die bal was 2 meter. En probeert een van de mensen, van de bezoekers van Duin, die bal binnen te halen. Maar die bal krijgt hij niet binnen. En komt er nou, één voorop is genomen. Komt bij een van de invallers. Bobbel bij de thuisploeg. Heeft de bal op de middenlijn. Ja, ziet geen afspeelmogelijkheden. Ja, zie je wel. Namelijk terug. Maar terug zit, noem ik nooit geen afspeelmogelijkheden. Want je moet ervoor gaan. En komt uiteindelijk de bal bij een van de invallers. Metman die denkt zonder te kijken. Ik probeer het aan de rechterkant. Leuk duel. Het ogenblik. Tussen Alex Burghout en zijn tegenstander. Maar de bal komt 4-4 bij Hageman. Die helemaal doorgeschoven is van de achtergrond naar de spitspositie. Nou, en die komt die bal vanaf de rechterkant naar de vingerkant. Maar dan komen de bezoekers er heel lang weer uit. En is het diezelfde Miros die bal bezit. Maar hij komt niet langs de tegenstander Suarez. Die zet hem de voet weg. En daar gaat de man van de wedstrijd wat betreft thuis de ploeg. Als ze een man of the match hebben, zou ik hem nu overgeven aan Lodewijk Dekker. Die heeft die bal weer breed. Geeft een bal breed. Op bol. Even. Probeert die bal bij de tweede paal. Ja, die bal komt op bij de tweede paal. Komt op het hoofd terecht. Nou, echt op het hoofd. Want hij ploft van het hoofd van Alex Burghout. Placht die achter het doel terecht van de doelman Hegi van de Alkmaar 60. Ja, nog 6 minuten officieel. 0 voor HVV, 2 voor Valk 68.
1: Het sportieve geluid van je radio.
2: Sport in jouw radio.

0: Macklemore samen met Ryan en Lewis. Wij gaan een uitstapje maken. Even kort naar de Formule 1 Grand Prix van Italië. Monza wordt daar verreden dit weekend. Daar zijn de kwalificaties begonnen. Eerste sessie zit erop. Verstappen, zowaar op de tweede plaats op dit moment na Gasly en voor Norris. En wij gaan weer terug naar Hans Sloopmaker. Hans, hoeveel tijd heeft HVV nog?
1: Nou, in ieder geval nog 2 minuten. Want de klok stond net op 88. Ja, en hoeveel minuten erbij komt, ja, Viron, weet jij natuurlijk niet. Ik weet dat ook niet. Dat weet maar eigenlijk één man, dat is scheidsrechter van Wissel. Maar ja, door alle wissels die we hebben gehad. Ja, en de blessuregeval waar die strafschop uiteindelijk komt. En die strafschop, die blessure was Kai Oudshoorn. Verwacht ik wel 4-5 minuten. Maar ja, dat is maar afwachten. Dat niet. In ieder geval, men probeert dat nog steeds. En over men heb ik het over de thuisploeg, over de Kroonleven. Maar ja, het is alles of niks. Dat komt er wel van rechterkant van Hageman, blijft die bal in het strafschopgebied geven. Komt hij wel in het strafschopgebied uit, wordt hij terug op Suarez. Komt die bal in het strafschopgebied, maar veel te laat. Maar ja, er wordt nu druk gezet door de voorwaartse van HVV. En komt er een schot, ja, makkelijk gepakt. Nou ja, laat hem wel los, maar ja, dat is ook niet zo moeilijk. En dat schot was van Jacobs, maar in twee instantie. Eerste keer liet hij hem even los, doelman Hegi. Ja, en in de tweede had hij hem klem vast. En komt nu met zijn verre uittrap. Terwijl scheidsrechter Van Bussel al bezig was met de vijf, met zijn vingers van vijf. Maar hij kwam niet verder dan 3, dat betekent ook. En dan is er een duwtje op de man als eerste geel heeft gekregen. En geeft, ja, dat vind ik toch wel opvallend. De scheidsrechter daar een gele kaart. Geen gele kaart, ook geen vrije trap. Tegen Valken voor, maar in het voordeel voor de thuisploeg. Die vrije trap is snel gemoken door Dousma. Ja, en dan komt er een schot. Nou ja, een schot. Hij gaat een meter of 20 langs. En is die bal natuurlijk ook weer achter gegaan. En dan doet de thuisploeg het rustig aan. Gaan we richting de slotminuut. En hoort hij over een paar minuten nog de laatste minuut. Nou, er komt nog een wissel bij de thuisploeg. Hageman eruit. En wie erin? Volgende flits hoort u dat van mij.
0: Dan gaan we dat even afwachten voordat we naar Hans gaan. Pak ik weer even de tussenstand uit de vierde divisie. Er toch maar weer bij. Herjans Damkzaakse DZB 4-2. Schravenzande HBS nog steeds 2-0. Smitshoek tegen Feyenoord. Ja, de ploeg van Paul van der Zwaan. Feyenoord ziet een 3-0 voorsprong verdampen. Smitshoek is tot een 3-3 gekomen inmiddels. Dan de Jodan Boys. Die staan nog steeds met 2-0 voor in eigen huis tegen Capelle. ASWH en RKVV weten maar niet wat scoren is. 0-0 en Westlandia tegen Scheveningen. Daar staat het 1-0. Ga ik nog even kijken of er misschien een nieuwe uitslag is ook bij de beker. Nee, geen nieuwe uitslag. Tot nu toe allemaal tussenstanden. Daar kom ik zo meteen wel weer verder op terug. Gaan wij weer kijken hoe het nu gaat bij die wedstrijd HVV Valken 68. Ja, want daar zitten ze nu toch echt in de slotfase, Hans.
1: Dat klopt helemaal weer rond. Daar kan ik helemaal niet tegenschrijven. Een minuut geleden is de slotfase, oftewel de extra tijd van de wedstrijd, ingegaan. Ja, en de man heeft er nog steeds niet omgedraaid, de invallen van HVV, nummer 5. Maar ja, komt hij in de bal, dat krijgt hij straks wel te horen. Want zo belangrijk is het niet. En de grote vraag natuurlijk is hele middag niet meer of HVV gaat winnen. Nee, de grote vraag is, gaat HVV vandaag het eerste doelpunt maken in de vierde divisie B? Ja, ze hebben er nog een paar minuutjes voor en gaat er een... Ja, het wordt uiteindelijk een vrije trap. Ik wist niet of de bal was uitgegaan. En is het Metman die helemaal van de linkerkant overgestoken naar de rechterkant. En dan meter of 30 van doel komt die bal in het strafschopgebied. Blijft hij bij iedereen hangen. En daar is weer een mogelijkheidje. Maar wel een hele moeilijke mogelijkheid, moet ik je zeggen. Voor de beste man. Nou, u weet dat eigenlijk al. Ik hoef zijn naam natuurlijk niet te zeggen. Maar ik zeg hem dat natuurlijk wel voor onze luisteraar. Lodewijk Dekker, ja. Hij moest die bal op kniehoogte aannemen. Nam hem eerst op zijn linkerbeen. Toen op zijn rechterbeen. Maar ja, zijn controle was dat de bal overgaat. En krijgen we dus een doeltrap. Doelman Hegi. Verre uittrap. Ja, nou, op het hoofd van de man. Die had natuurlijk de 1 tegen 2 moeten maken. Want als je een strafschop krijgt, dan moet je dat gewoon verzilveren. En dan heb ik het over Olen de Mooi. Nou, die zal er nog eens over na de wedstrijd over nadenken. En u zult het ook straks wel horen in het verslag. Want ik ga namelijk met deze beste brave man even een interview doen. Ja, wat hij ervan vindt van de hele wedstrijd. Maar ook, hoe kijkt hij op dat het missen van die strafschop? En probeert de thuisploeg gewoon nog druk te zetten. Is er even een uitvalletje van Valken 68. Maar ja, het levert niet meer op dan een inworp. Nou, die gaat genomen voor de Nils Burgerhout. Nou, even gaan kijken. Ja, het gaat nog tijd trekken ook. Terwijl je achter staat met 2 tegen 0. Maar gooit hem uit. Ja, maar gooit hem weer naar een tegenstander op het hoofd van de man die misschien ook kan zeggen dat hij gewonnen heeft in die Valken 68. Want de man die 2 keer voor heen de middag heeft gescoord, dat is Sven Koppenol. Hij deed dat in minuut 5 en hij deed dat in minuut 27. Dus eigenlijk wat dat betreft is het de grote man. Ja, en dan gaat Doeman Legi in de fouten. Schiet die bal helemaal verkeerd. Ja, maar misschien toch weer de bal. Valt hij opeens voor de voeten. Randjes toch van Kouwert. Maar ja, die schiet zo dat ook uw verslaggever die bal gestopt had. Nou, dat deed Doeman Legi natuurlijk ook wel. Nou, zitten we al in de derde, vierde minuut van extra tijd. Lijkt me het even verstandig om even terug te gaan. Want misschien heeft onze man in de studio nog een paar eindstanden voor u.
0: Ja, misschien wel, misschien niet. Dan gaan we er even bij pakken. Ik loop hem even gewoon door bij de bekercompetitie zoals die nu bekend is. Ariston 80, Semper Altius 2 tegen 2. Delta Sport Die Hage 0-7. Gaat lekker Die Hage. Dan hebben we eindstand is bij Duindorp Reewijk. Die wedstrijd is geëindigd in 4 tegen 1. Fuck op bezoek bij Graaf Willem 2 Vak. Daar staat het 1-4. Dan OHVV HDV 6-0. En vervolgens gaan wij naar Madenstein. Dat weet niet te winnen in eigen huis. Verliest met 5-0 van vier polders. Dan gaan wij verder naar beneden. Kijken we bij Wilhelmus tegen Alexandria 66. Die wedstrijd staat op dit moment nog steeds 2-0. Sepp tegen Fullspeed 5-2 tussenstand. Laakkwartier gaat het niet redden vandaag tegen DHL. Daar is de tussenstand 1-4. Terug naar jou, Hans.
1: Ja, op hetzelfde moment is het afgelopen. Maar de eerste te treffen van de thuisploeg is er toch. Want in minuut 95 is het een van de invallers, namelijk Quinten Jacobs, die de afvallende bal opeens op zijn pantoffel neemt. Randjes naar de linkerkant. Ja, en doelman Hegi is er verbouwereerd. Dat betekent wel de eerste treffer voor HVV in de competitie 26-27. Maar hele middag gaan de punten terug naar Valkenburg. Want Valken 68 wint uiteindelijk met 2 tegen 1, ja. En als die Strassel top ingaat, dan had Mermien wederom niet verloren. Maar ja, dat gebeurt wel. Vorige week werd het 0-0. Nu een nederlaag van 2 tegen 1. Dus er is nog veel werk aan de werk door trainer Dick Boereman. Maar dat wist hij van tevoren. Nog één keer de eindstand. HVV 1, Valken 68 2. En straks hoort u mijn interview met de man die de Strassel midden, Ole de Mooi.
0: Ole de Mooi, die mist daar dus een penalty en schiet zo met zijn gemiste penalty zijn hele ploeg in de voeten. Eindstand bij deze wedstrijd dus 1 tegen 2. In ieder geval nog de eretreffer op het bord gezet daar door HVV. Zo vlak voor het einde van deze wedstrijd. Hey, je hoorde het al, Hans Sloopmaker gaf het al aan. Hij verzorgt zometeen nog een nabeschouwing van deze wedstrijd. En daarvoor zal hij spreken dus met Ole.

0: Ja, we gaan het zo meteen weer verder hebben natuurlijk over het voetbal van vandaag. Nabeschouwing van de wedstrijd HVV Falcon 68 krijg je dan natuurlijk te horen. Maar ja, eerder in de uitzending, eerder vandaag, hadden we het al over de volleybalploeg Kalinko. Die zijn wedstrijden dus speelt in Sportpark Houtrust. En zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn die flink aan het... Die in ieder geval zijn die flink aan een flinke opmars bezig de laatste jaren. Beide ploegen, zowel bij de mannen als de vrouwen. Dus die spelen inmiddels op het derde niveau van Nederland. En dat is toch niet slecht. Als je de zesde ploeg van of de zesde volleybalploeg qua grootte bent van het hele land uiteindelijk. Dan hebben we voor het begin van de middag natuurlijk de mannen gehad. We willen natuurlijk ook weten hoe het bij de dames is natuurlijk. Ook zij beginnen namelijk vandaag hun competitie van het seizoen in de beker. Een toernooi waar inmiddels mooie herinneringen aan kleven. Vorig seizoen schopte de ploeg het verrassend tot de kwartfinale. Ja, en ook in de competitie was Kalinko nauwelijks te stoppen. De dames werden ongeslagen kampioen en promoveerden dus naar het derde niveau. Trainer André van Leeuwen die staat ook dit seizoen voor de groep. Ja, en Samuel Groenewoud die sprak met hem over de stap omhoog en hoe zijn ploeg ervoor staat aan het begin van het nieuwe seizoen.
1: Laatste training voordat het seizoen begint er net op. Hoe staan jullie ervoor?
2: Ja, dat is altijd heel erg lastig. Ik denk dat we vanuit vorig seizoen al een goed team hebben. Dus dan is de opstart altijd weer even verzoeken. We zijn nog niet compleet. Dat is ook altijd even zoeken. Maar voor het niveau wat we zouden moeten hebben, heb ik er al een vertrouwen.
1: Jullie zitten er lekker in vanuit vorig seizoen. Kampioen geworden, ongeslagen kampioen geworden. En het team is bij elkaar gebleven. Nou, alle ingrediënten voor een goed seizoen hebben jullie in huis dan?
2: Nou, het team is niet helemaal bij elkaar gebleven. Er zijn er een aantal weggegaan. Maar daarin hebben we ook weer hele goede mensen teruggehaald. Dus bij beide spelverdeelsters gingen weg. Dus met Nienke en met Robin hebben we twee prima vervangers. En we konden op de diagonaal ook Didilia binnenhalen. Dus dat was ook heel fijn. Kirsten Breuring is ook helaas vertrokken. Dus daar hebben we nog geen vervangster voor.
1: Dus jullie staan er op zich goed voor, maar er moet nog wel hier en daar een speelster bij komen.
2: Dat zou heel fijn zijn.
1: En hoe was de voorbereiding tot nu toe?
2: Kort, vooral kort. Want we beginnen natuurlijk al heel snel. We zijn 20 augustus begonnen, zeg ik uit mijn hoofd. Dus we hebben al vorige week een vierkamp gespeeld. Maar goed, niet iedereen was er. Sommigen zijn nog op vakantie. Zaterdag zijn we ook niet compleet. Dus de vakanties lopen nog wat door voor de studenten en de mensen die net zijn gaan werken. Dus het was kort, maar daarom is het fijn dat we een groep zijn die al een jaar bij elkaar zijn.
1: Jullie hebben vorig seizoen in de beker nogal gestunt. Nu begint de beker weer. Gaan jullie dat herhalen?
2: Nee. Nee, ja, maar elk antwoord is raar. We hopen het, we werken ervoor, we bidden erom. Dat is ook allemaal waar. Maar je moet niet verwachten dat je zoiets unieks als vorig jaar weer gaat doen. Dat viel allemaal goed. En de tegenstanders kwamen precies op het goede moment. En, nou ja, en als je dan tegen de landskampioen je enige wedstrijd verliest, dan ga je met heel veel trots kan je daar terugkijken. Maar het is niet zomaar dat herhaald wordt. Dat is gewoon niet zo. We gaan ervoor, we streven ernaar, we werken daar hard voor. Maar verwachten we.
1: En voor de competitie, jullie zijn vorig jaar kampioen geworden. Het gaat sowieso heel goed met Kalinko. Waar ligt jullie plafond? Willen jullie weer voor de titel gaan?
2: Ja, ja. Dat wel. Waarom niet? Ik denk dat ik echt een hele goede ploeg heb. Dat ik in de breedte, dus als je naar het hele spel kijkt, dat we daar beter zijn geworden. De talenten die we hebben zijn weer een jaartje ouder. En die zijn weer een jaartje, die zijn weer beter geworden. Dus al met al zijn we een hele goede ploeg. En ik zie niet in waarom we dan bang moeten zijn voor... Of bang, maar dat is geen goed woord in de sport. Maar we hebben heel veel respect voor onze tegenstanders, maar het zelfvertrouwen bij ons is ook hoog.
1: Ja, jullie hebben veel talenten die ook steeds vaker blijven, omdat Kalinko steeds groter wordt, waardoor de noodzaak er niet is om weg te gaan. Hoe voelt dat?
2: Daar ben ik wel heel trots op. Eén, omdat we ze hebben. We hebben ze ontwikkeld. Daar steken we met z'n allen heel veel tijd in. Daar steek ik ook tijd in. Maar met Lars en met Martin, allemaal mensen vanuit de vereniging, steken we daar heel veel tijd in om die jeugd op te leiden. En nou ja, het boegbeeld van de jeugdopleiding, dat is Noor. Die ga je zo bespreken.
1: Nou, goed dan. Je bent heel enthousiast over Kalinco. Je staat helemaal te stralen als je vertelt. Waar komt dat nou? Waar zit dat nou in, dat mooie van Kalinco?
2: Ja, dat is wel lastig om te zeggen. Kijk, elke club vindt en zegt dat iedereen welkom is. Maar ik heb wel echt gemerkt hier dat het bij Kalinco ook echt zo is. He, welke kleur, ras, religie, achtergrond, één been, twee benen, blind, één arm. Het maakt niet uit. Seksen, LHBT, maakt ons echt niet uit. Het is echt zo dat je altijd welkom bent bij Kalinco. En die sfeer, die openheid, is, ja, dat is uniek. En daar ben ik heel trots op om daar deel van uit te maken. En dat maakt, en Kalinco is natuurlijk heel erg in opkomst qua niveau. Maar het is de kunst om die cultuur wel te houden. En ik ben er overtuigd dat ze dat ook blijven houden. Maar daarom ben ik heel blij een onderdeel, tijdelijk, al ben ik alweer 7 jaar hier, tijdelijk een onderdeel van deze club te zijn.
0: Nou, André van der Leeuwen, hij noemt zichzelf een passant, maar loopt dus al jaren rond daar bij volleybalploeg Kalinco. Nu dus ja, al een aantal jaar als hoofdcoach bij de dames. Je hoorde er net al benoemd worden, Noor Bosser. Dat is ja, de ervaren dame. Al is ze pas 18 jaar oud. Ze begint ondertussen alweer aan haar 5e seizoen in het eerste team van de dames van Kalinco. Ze maakte afgelopen jaar dus de opmars van de ploeg van dichtbij mee. Samuel die sprak met haar ja, over die ontwikkeling en over wat ze verwacht van het nieuwe seizoen.
1: Je bent net aangekondigd als het talent van de opleiding.
3: Ja, nou goed, dat weet ik ook niet zozeer. Ik was gewoon heel erg jong toen ik hier kwam en André die had me gelijk meegenomen. Dames 1 was super enthousiast, dus dat eigenlijk.
1: Jullie zijn vorig jaar kampioen geworden, ongeslagen kampioen geworden. Dat moet een heerlijk gevoel zijn.
3: Ja, natuurlijk. Het went op een gegeven moment ook wel een beetje dat je blijft winnen. Dus ik ben super benieuwd naar dit seizoen of we ook weer zo hetzelfde gaan presteren als vorig jaar. Ik hoop het wel.
1: Jullie zijn ongeveer 3 weken in de voorbereiding. Hoe gaat het zo tot nu toe?
3: Ja, het gaat hartstikke goed. Veel beter dan verwacht. We hebben vorige week ook ons eerste oefentoernooi gespeeld. En dat ging super goed eigenlijk. Goede energie en we hebben er zin in. Dus ja.
1: Dat is mooi. Wat is het doel voor dit seizoen voor jou?
3: Kampioen. Natuurlijk.
1: En voor jou persoonlijk?
3: Dat vind ik een beetje moeilijk.
1: Alles verdedigen?
3: Ja, gewoon alles verdedigen inderdaad. Alles van die grond af stofzuigen. En dat en met volle energie gewoon het seizoen ingaan. En elke training gewoon mijn best blijven doen. En 100% energie blijven geven.
1: Is het Nederlands team iets dat voor jou in beeld is?
3: Nou, vroeger heb ik daar wel een beetje... Vroeger wou ik dat heel erg graag, toen ik een beetje wat jonger was, 15 of zo. En toen heb ik ook heel eventjes een beetje meegedraaid, maar ik weet niet. Ik vind vrienden en feestjes ook toch wel leuk. Dus toen kwam ik er toch een beetje achter dat ik niet zo goed wist of ik dat wou. Ook al wou André dat wel heel erg graag. Maar ik had een beetje mijn twijfels. Toen dacht ik, nou, dat is prima zo.
1: Nu niet iets wat in de nabije toekomst ligt?
3: Nee, ik ga nu ook mijn examenjaar in en daarna waarschijnlijk studeren. Dus ik vind het helemaal mooi zo.
1: Vorig jaar hebben jullie bij de beker best wel gestunt. Jullie beginnen komende zaterdag weer aan. Wat zijn de verwachtingen?
3: Ja, toch wel een beetje spanning of zo. Omdat het natuurlijk zo goed ging vorig seizoen. Dus ik hoop, natuurlijk hoop ik stiekem dat het net zo goed gaat gaan. Maar ja, het was wel een heel bijzonder iets. Dus ik denk het niet, maar natuurlijk stiekem hoop je er wel op.
1: Jullie zijn jij bent heel erg jong. Ik geloof dat jullie best wel een jong team zijn. Kan je dat merken aan dingen?
3: Nou, niet per se. Ik vind wel, er is wel een beetje verschil met eerst toen ik hier kwam. Toen was ik de allerjongste, toen was ik 15. En toen met allemaal dames die wat ouder waren, werd soms even wat gegild. Daar moest ik dan even aan wennen wel. Nee, maar ik vind niet dat ik heel veel verschil daarin nu merk.
1: Heel volwassen is. Zijn jullie volwassener geworden?
3: Nou, het is meer van het went op een gegeven moment gewoon wel. Het is heel erg groot verschil natuurlijk om in de jeugd te spelen en in dames 1 qua ook trainen. En het is veel fanatieker. Je merkt wel gewoon dat je volle energie moet geven. Dus dat is, daar groei je op een gegeven moment wel in. Ik was in het begin iets gevoeliger wel dan nu, maar ja, dat vooral.
1: Je speelt al een tijd bij Kalinco. We hoorden je coach al heel enthousiast over wat Kalinco zo'n mooie club maakt. Wat maakt voor jou Kalinco zo'n mooie club?
3: Nou, ik vind het vooral gewoon heel erg gezellig. En inderdaad, zoals André zei, iedereen is welkom. En op de tribune kom je heel veel mensen tegen, even een kletsje maken. Dus dat is hartstikke gezellig.
1: Familieclub?
3: Ja, dat wel eigenlijk.
4: Kalinco baby!
3: Ja, mijn ouders zaten ook bij Kalinco, dus ik ben echt een Kalinco baby.
0: Ja, je hoort het. Noor Bosser, een echte kind van de club. Speelt in het eerste damesteam van volleybalploeg K-Linco. Vandaag beginnen zij hun nieuwe seizoen. Deze nieuwe competitie in de beker. En dan nemen ze het op tegen Sliedrecht Sport.

0: Superchap van de Freestylers. En inmiddels is het de nabeschouwing verzorgd door Hans Sloopmaker ook binnen. Dus dan kunnen wij het weer hebben over het voetbal van vandaag. Nee, dat is de verkeerde jingle. We doen die andere. We doen die van de vierde divisie. Die vind ik beter.
1: De vierde divisie.
0: Ja, kijk, vierde divisie, daar zijn we vandaag bij aanwezig geweest. We waren natuurlijk bij de wedstrijd AVV tegen Valken 68, gespeeld op Sportpark De Diepe. Het AVV, eerste niveau aan het nieuwe seizoen in de vierde divisie bezig. Tweede wedstrijd van de competitie was het. Alleen deze wedstrijd werd niet gewonnen. Voor rust was Valken 68 veruit de betere. Sven Koppenol wist tweemaal te scoren voor de bezoekers. Dat was dan ook de ruststand. Ja, en uiteindelijk leek het alsof HVV nog wel wat kon terugdoen. Ze kregen een penalty, maar Ole de Mooi die wist die bal niet binnen te tikken. Uiteindelijk volgde in minuut 95 alsnog wel de eretreffer voor HVV. Maar dat mocht niet baten. De eindstand bij deze wedstrijd is uiteindelijk HVV 1, Valken 68, 2. Ja, en Hans Sloopmaker die sprak na afloop natuurlijk met de man die de penalty miste met Ole de Mooi na van HVV.
2: Hoe kijk je terug op de wedstrijd?
3: Ja, zonde. Veel kans gehad, zeker tweede helft. Hier hadden we zeker gelijkspel of overwinning nog kunnen uithalen.
2: Je zegt veel kansen. Ik heb in de eerste helft geen kans van jullie gezien.
3: Nee, klopt. Eerste helft niet. Toen was Valken duidelijk de beter. Tweede helft zakten zij iets terug, gaven wij iets meer gas vooruit. Dus in de tweede helft wel in ieder geval genoeg kansen gehad.
2: Twee keer hun spits vrij, terwijl je iedereen weet dat is hun gevaarlijkste aanvallen. Hoe is dat mogelijk?
3: Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is, dan moeten we op de beelden gaan terugkijken hoe dat komt. Maar ik denk, als ik nu over nadenken, denk ik verlies van de tweede bal en het doordekken, overal tikkeltje te laat, ja, dan wordt dat in de vierde divisie afgestraft.
2: Binnen een half uur staan we met 2-0 achter, dat is ook de ruststand. Wat zegt jullie trainer in de rust tegen jullie?
3: We hebben in de tweede helft, zei de trainer, de druk zetten en de positionering voorin iets anders gingen doen. En dat heeft de tweede helft wel geholpen. Dan wil je snel de aansluitingstreffer maken en dan zei hij van ja, dan gaan we weer gas vooruit geven.
2: Hoe was het met de wind? Want ik denk dat die nogal belangrijk was in de wedstrijd.
3: Ja, wind speelde in die zin een belangrijke rol. Je merkte in de tweede helft hadden wij wind mee, ja dan geef je sowieso meer druk vooruit en dat merkte hij ook. In de eerste helft hadden we wind tegen, ja, Valken kwam toen goed door en benutte twee kansen en dan staat 2-0-2.
2: Dan minuut 71. Ik zei onze luisteraars al, daar komt het eerste doelpunt voor HVV in het seizoen 2026-2027. Jij gaat achter de bal staan. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, vertel verder.
3: Ja, ik ga achter de bal staan. Ik ben penaltynemer van HVV, dus ik moet zeggen, dit is een tijdje geleden dat ik gemist heb. Het is niet goed ingeschoten, er zat weinig overtuiging in en die had natuurlijk moeten zitten.
2: Ja, want ik zei dan tegen de luisteraars, het lijkt wel een terugspeelbal.
3: Ja, dat was. Dat verwoord je goed. Zo kijk ik ook naar. Ik raak hem niet goed. Meer overtuiging, meer naar de hoek gemoeten. Keeper zat in een goede hoek. Ja, dan heeft hij hem natuurlijk.
2: Dan wordt het in de slotseconde nog 1-2. Als je nu nog terugkijkt op de wedstrijd, dan moet het nog dubbel zeer doen.
3: Ja, dat doet zeer. Zeker omdat je genoeg kansen hebt gehad. Ik denk wel 8-9 kansen in de tweede helft. En zeker 5, exclusief de penalty, 5 echt 100% kansen. Leuk dat hij dan 1-2 valt, maar we wisten ook dat het alweer tijd was.
2: Volgende week Capelle. Worden dat 3 punten?
3: In ieder geval, daar gaan we wel voor. Het is weer net als iedere week keihard trainen. Maandag zitten met z'n allen en weer de wedstrijd bespreken, beelden kijken. En dan gaan we van maandag weer oppakken naar Capelle.
2: Ole, bedankt dat je zo snel naar de wedstrijd wilde komen. Zeker na het missen van die strafschop.
3: Ja, natuurlijk. Voor jou altijd tijd.
0: Ja, Ole, de mooie speler natuurlijk dus van HVV. Die konden het niet waarmaken vandaag in eigen huis. 2-1 nederlaag. Dus kijken we bij de overige uitslagen en ook tussenstanden bij de vierde divisie. Tussenstanden Jodan Boys Capelle 2-0. ASWH RKAVV 0-0. En Westlandia Scheveningen 1-0. Kwik Spijkenissen, die wedstrijd is om 6 uur. Dan de uitslagen van de wedstrijden van vandaag. Ja, AVV verliest dus met 2-1 van Valken 68. Westlandia Scheveningen die staat nog steeds 1-0. We hebben Smitshoek Feyenoord. Die wedstrijd is geëindigd in 3-3. Schravenzanden HBS 3-0. Maar liefst daar de eindstand. En Heerjans Dam wint in eigen huis met 4-2 van Xerxes DZB. Dan kijken we hier naar de stand. We hebben Heerjans Dam als enige tot nu toe volle pond behaald. 6 punten uit twee duels. Schravenzanden staat met 4-2 op een derde plek. Kwik moet natuurlijk nog in actie komen. HVV blijft steken op 1 punt. Hetzelfde doet Scheveningen. HBS heeft ook 1 punt nog overgehouden aan de vorige wedstrijd. En RKAVV is op dit moment de hekkensluiter. Nu nog puntloos in de vierde divisie. Ja, en dan gaan wij zo meteen verder met ADO Den Haag, wilde ik zeggen. Maar we zitten wat krap in de tijd. Dus ik ga even kijken of we die überhaupt tot 5 uur nog erin gaan proppen. Speelt morgen een belangrijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat is natuurlijk een wedstrijd in de Eredivisie. De wedstrijd zal om 16:45 plaatsvinden. Ja, en het is natuurlijk ADO er alles aan gelegen om die wedstrijd te winnen, zodat ze van die 16e plaats afkomen. Tegenstander Fortuna Sittard staat op dit moment goed in de subtop met 7 punten uit 4 duels. Rob Blankenstein van de Haagse Topsport die sprak na afloop, of in ieder geval voorafgaand aan deze wedstrijd, met Nigel Thomas van ADO Den Haag.
4: Even terug naar afgelopen zondag. Geboren in Rotterdam. Dan scoor je in de Kuip en je verzorgt nog een assist. Is dat het hoogtepunt van je carrière?
5: Ja, zeker. Dat is wel, ja. Zeker. Het is mooi. Het voelt als thuiskomen. Feyenoord natuurlijk altijd groot onderdeel geweest van mijn familie. Mijn moeder ook die daar zat. Ook echt een die-hard Feyenoorder. Familieleden die er ook waren, vrienden die keken naar de wedstrijd. Dus ja, mooie kan niet, ja.
4: Wat overheerst bij jou zelf nou na afloop? Het feit dat je inderdaad gescoord hebt en een assist hebt bezorgd. Of het verlies min of meer toch van 2 punten?
5: Ik denk, je verliest 2 punten inderdaad. Maar ik denk als je vooraf aan de wedstrijd had gezegd dat we met de punt daar weggingen, dat iedereen daarvoor zou tekenen. Dat de wedstrijd zo is gegaan als het is gegaan, is uiteindelijk een beetje zuur. Maar ik denk nog steeds dat we met onze punt zeg maar blij kunnen zijn.
4: Hoe belangrijk is dit punt voor ADO Den Haag? Daarvoor natuurlijk 3 nederlagen.
5: Ik denk heel belangrijk. Het is natuurlijk een ander resultaat als verliezen. Het, is, het bevestigt ook tegen een grote ploeg als Feyenoord dat jij de dingen niet per se fout deed, maar dat het tijd nodig had om te worden wat wij wouden dat het zou zijn, zeg maar. En dat zie je terugkomen in de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat we toch, ondanks dat we laag in ons blok zitten, wat niet ons spel per se is, dat we dat goed uitvoeren, toch nog agressief zijn. En dat we dit keer wel effectief kunnen zijn. Dus wel laten zien dat we de kansen kunnen afmaken die we krijgen.
4: De transferwindow in de meeste landen is afgesloten. Alleen Saudi-Arabië, zeg maar de zandbak, en Turkije is het nog tot met vandaag sowieso. Jouw naam circuleerde ook een beetje rond. In hoeverre zat er een kern van waarheid in dat je inderdaad in de belangstelling stond?
5: Ik zou eerlijk zeggen, ik heb zelf bijna niks ervan meegekregen.
4: Ook niet via je zaakwaarnemer?
5: Ja, je hoort een beetje van ja, die en die is geïnteresseerd. Maar ik blijf liever bij een mooie club waar ik nu ben. Ik ben ook echt heel veel gaan houden van ADO Den Haag. Wat ik ook vaker in interviews heb gezegd is dat de club mij een kans heeft gegeven. Toen ik in een hele moeilijke periode zat, persoonlijk en ook ja, op voetbalgebied. En ik waardeer het gewoon heel erg en ik wil die waardering ook teruggeven door... het is niet alsof ik sterren van de hemel heb gespot tot nu toe, maar ik wil bloed, zweet en tranen op het veld achterlaten en ook laten zien dat ik kwaliteit heb om het team vooruit te helpen.
4: Zondag om 16:45 in het Werktalentstadion tegen Fortuna Sittard. Een hele andere ploeg als Feyenoord. Wat verwacht je van die wedstrijd?
5: Lastige wedstrijd. Ik heb een paar maatjes van me die daar spelen. Waaronder Iatare, een goede vriend van mij die ja, een wedstrijd kan veranderen op zichzelf. En dan hebben ze ook nog een hele grote sterke spits die behendig is. Spelers die daaromheen kunnen bewegen. We hebben al een beetje gekeken naar hoe ze spelen. Het wordt anders dan Feyenoord. Het wordt denk ik uitdagender, omdat het van ons meer focus gaat vragen aan de bal. Omdat ze natuurlijk aas op die counter is. Maar ik denk dat het wel, als we de lijn van Feyenoord door kunnen trekken, dat ze zeker wel met de 3 punten thuis kunnen blijven.
4: Zowel tegen Go Ahead als tegen Feyenoord start je in de basis. Ik ga ervan uit dat je er nog weer gewoon vanaf de eerste minuut gaat beginnen.
5: Ik kijk natuurlijk van dag tot dag. Nogmaals, ik heb nog niet tot nu toe niet sterren van de hemel gespeeld. Dat je zegt van oké, hij is een onbetwiste basisspeler. Ik heb nog een hele lange weg te gaan om daar te komen, zeg maar. Maar ja, tuurlijk, je wilt zondag weer in de basis staan. En van dag tot dag gaan wij kijken hier op de club wat het is. En dan de coach maakt zijn keuzes.
4: Tot slot, over 3 weken is er een interlandbreek. Curaçao is een land waar je vooruit kan komen. Tot nu toe nog niets. Maar ik neem aan dat de prestatie van afgelopen zondag er wel aan mee gaat helpen.
5: Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Er zijn nog wat privéomstandigheden wat daar wel een beetje in de weg van kan gaan liggen. Maar dat zien jullie vanzelf al verschijnen. Maar ja, als het daar is en ik kan komen en privéomstandigheden zijn goed naar de situatie toe, dan hoop ik dat ik daarbij mag zijn.
4: Reken je er een beetje min of meer op?
5: Heb ik vorig jaar een beetje gedaan, maar het kwam niet. En dat is natuurlijk geen, dat maakt niet zoveel uit, want de coach maakt zijn keuzes. Het team was ook al wat het was. Maar ja, nu denk ik, je speelt op het hoogste niveau. En je trekt denk ik het lijn door wat ik aan het eind van het volgende seizoen heb laten zien. Dus dan denk ik wel dat je in aanmerking komt. Nog steeds zijn er andere jongens die het ook goed doen. Dus het blijft een keuze van de coach.
0: Nigel Thomas, speler van ADO Den Haag, morgen wellicht in de basis als ADO het om 16:45 opneemt tegen Fortuna Sittard. ADO Den Haag op zoek naar die eerste overwinning in de Eredivisie. Belangrijke 3 punten zouden dat kunnen zijn natuurlijk om in de strijd tegen degradatie. Want ja, ook al zijn er nog maar 4 wedstrijden gespeeld, daar moet ADO zich toch zorgen over maken. Ja, en dat was het wat ons betreft. Sportsiaal zit op voor vandaag. Het is inmiddels alweer 5 uur geweest. Wij gaan hopelijk op de juiste manier naar het nieuws van 5 uur toe. Dus ik hoop dat op beide zenders goed loopt. Wat mij betreft in ieder geval een hele fijne avond en tot volgende week.
6: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
12: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
13: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte erbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
14: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het echt verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is feit.
13: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Het

0: goede training. En we zijn altijd met het team.
1: Klinkt best wel stoer.
0: Zo stoer voel ik me. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
1: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
0: Precies. Iemand nog iets te drinken?
1: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit. De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je jezelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.

0: kom jij lesgeven? Als Majo ziek is, meld je aan op poewes.nl.
1: Wat ga jij doen dit weekend?
2: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
1: Ik ga helpen op een festival.
2: Rondlopen met een bierpomp zeker?
1: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
2: Is dat niet eng?
1: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
2: Klinkt best wel stoer.
1: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
2: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
1: Precies. Iemand nog iets te drinken?
3: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
0: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als Majo ziek is, meld je aan op poewes.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
8: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het echt verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
7: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
5: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is een feit.
4: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Eén voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd en worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Lekka FM. Ren Johan. Lekka FM.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar wil het hinder opleveren, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu, Royal Dance Crew.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer. Den Haag.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Eén voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar hij overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja. Daar zijn we weer. Met Radio Tonka. Unstable Series. En ja, vandaag gaan we weer verder met Alafux Emitter Show. 1 uur aan keiharde electro. Daarna Chipmunks and Acid. En daarna hebben we A Trip to the Center of the Earth. En daarna hebben we The Black Helicopters en Space Base live on SOTU. Dit is Emitter V3.

A single unregistered excerpt. And a single.

Thank you.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Één voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, dan zijn we dan met Radhi Tonka. En ik ga nog even toch live spelen en daarna Chipbox en Asset en nog meer.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte daarbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie 2 mannen opgepakt. 1 voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
2: Er wordt ineens geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan de route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
1: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden nadat een 40-jarige vrouw uit Den Haag met haar auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was de vrouw onder invloed van alcohol. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de Haagse en vernielde haar auto. De vrouw raakte erbij gewond aan haar gezicht. Ze is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Daarnaast heeft de politie twee mannen opgepakt. Één voor het vernielen van de wagen, een ander voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De komende weken gaat de Wippolderlaan, de N211, nog verder op de schop. De belangrijke doorgaande route tussen Westland en Den Haag wordt aangepast voor een nieuwe verdiepte verbinding. Daar is maanden aan gewerkt. Een kant-en-klaar stuk wegdek van 3,3 miljoen kilo wordt dit weekend verplaatst, vertelt omgevingsmanager Willem Rietbroek van de provincie.
1: Er wordt iets geheel opgetild. De weg waar die overheen gaat rijden wordt helemaal geëgaliseerd. Er wordt zand neergelegd, er worden rijplaten neergelegd. Op de millimeter moet het allemaal gelijk zijn. En dan kan het verplaatst worden. Wij adviseren ook altijd wel, plan je route vooraf. Als het kan, neem de fiets. Maar dat het hinder oplevert, ja, dat is een feit.
0: Willem Rietbroek was dat. Een aantal bewoners keek gek op toen de buurman op de Statenlaan een brief kreeg over een nieuwe opvang voor dak- en thuisloze gezinnen, terwijl zij nog van niks hadden gehoord. Een van de eigenaren heeft besloten om een verdieping vrijwillig en belangeloos open te stellen voor een dak- en thuisloze opvang. Maar een deel van de Vereniging van Eigenaren maakt zich zorgen om die plannen. Dak- en thuisloze gezinnen gaan, als het aan de gemeente en de eigenaar van de verdieping ligt, op de Statenlaan 46 opgevangen worden. Dan nog het weer, periode met zon, nog wat bewolking. Bij een matige langs de kust een vrij krachtige westenwind is het zo'n 20 graden. Vanavond opklaringen, droog, de minima 15 graden. Morgen flinke periode met zon, weer droog en de maxima dan 24 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.